0: Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. En buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen van Nepal en Tibet ligt inmiddels tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en valt er ook mogelijk een bui. Overdag wolken in zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS was dat een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter

0: Soms langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft vervolgens met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel meer bewolking. En mogelijk valt er ook een spatje regen uit. Overdag zijn er ook wolken, maar ook zon. Met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het midden van het land. Het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150

0: Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal van dit jaar. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer droog en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden vervolgens onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn en werd het advies ingetrokken. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben elkaar ook gisteravond en vannacht weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar het is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. En toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van

good man, one time, to one woman,

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels weer ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er op een gegeven moment een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Een drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer droog en een graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2023. Toch een beetje wennen, hè, Stefan, zo zonder Carmen?
1: Ja, ik moest heel eventjes twee keer knipperen. Ik dacht, nou, wie komt daar nou binnen? Maar gelukkig hebben we iemand gevonden die hier wil zitten 's ochtends vroeg naast jou, Bert. Want ja, dat is ook wel een ding, natuurlijk.
0: Want dat kan je niet zijn ontgaan. Carmen, maandlang backtrackend door Indonesië. Ja, ik vind daar ook wat van. Ik durfde niet alles te zeggen natuurlijk de afgelopen dagen.
2: Jij denkt, het vliegtuig is opgestegen, nou ja, ga ik los.
1: Ja, wat vind je er nou echt van? Nou, wat nu mag je los.
0: Kijk, nu kan ik eindelijk los. Nu wordt ze toch niet meer. Maar ja, zij is natuurlijk iemand die altijd keurig op reis ging, volgens het boekje. Alles was geregeld van tevoren. En nu gaat ze met een knapzak op haar schouder. Ja. Een boerenzakdoek om haar nek. 5 dagen, misschien 10 dagen lang haar, niet wassen. Ja, op een gegeven moment in een beekje, zo stel ik me dat voor.
1: En met vies water, ja, waar dan zeg maar dan een drol voorbij komt zweven. Ja, ja, daar gaat ze lekker in dobberen. Heerlijk, ja, ja, ja.
0: Nou, daar maak ik me soms een beetje zorgen over.
2: Oh. Ja.
0: Jij niet?
2: Nou ja, ik ben dan meer van dat vliegen. Ik vind dat vliegen niet zo.
0: Nee.
1: Oh, ja, dat is, nee. Maar ik vind het fantastisch. Ja. Super gezellig.
2: Ja, heerlijk als je geen vliegangst hebt.
0: Ja, ik heb ook een hekel aan vliegen. Maar ik heb zo'n elektrocutieapparaat thuis waarmee ik die vliegen meteen.
2: Ja.
0: Zeg, maar gelukkig hebben we een hele mooie invalkracht gevonden. Haar naam is, en daar is geen woord Frans bij, Maaike Engels.
3: Yes, goedemorgen.
0: Goedemorgen, stel jezelf maar even voor. Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? Als een soort Caroline Tense, zeg ik altijd.
3: Nou, ik ben Maaike Engels, ik kom uit Amersfoort. En ja, ik ga lekker op Carmens plekje zitten aankomende maand.
0: En heeft Carmen jou nog een tip meegegeven? Let daar op, zorg dat je dat doet, want anders dan ontploft die Hendrik, man.
3: Gewoon lekker alles rustig houden en vooral heel veel lol hebben.
1: Zo, dat is een heel goed. Rustig blijven, Hendrik, man. Ja, rustig blijven, ja.
0: Dat is het goede. Dat is inderdaad het juiste advies. En nou ja, je hebt je meteen al heel goed voorbereid op deze uitzending. Want gisteren heb jij je huis opgeruimd.
3: Ik heb even lekker alles schoongemaakt, alles opgeruimd. Even zo na de zomer even een soort van herfstcleanse gedaan. Maar ja, straks krijg ik nog tips voor Rob Geuzes. Misschien kan ik nog wat beter alles gaan schoonmaken.
0: Juist, we gaan even bellen met de schoonmaker, de hygiënepolitie. Ja. Rob Geus, die begint aan een nieuw seizoen. Daar verheug ik me op het verhaal van hem. We gaan het hebben over jouw bezoek gisteravond aan Onze Jordaan. Ja. De musicalvoorstelling natuurlijk, waar je diep van onder in de indruk was.
1: Absoluut.
0: En we gaan eens even kijken wat er verder in het nieuws zit. Caroline, vertel.
2: Nou ja, een van de twee agenten die gisteren in Overasselt werd neergeschoten, die is daarbij levensbedreigend gewond geraakt en is gered door collega's. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd. Daar komen we straks even op terug. En we gaan naar kapper Mehmet uit Rotterdam. Die kijkt zichzelf heel goed aan in de spiegel tegenwoordig. Want hij knipt ook mensen gratis, namelijk mensen die geen onderdak hebben.
0: Horen we zo meteen meer over. Allereerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. En hier wacht meteen jouw eerste opdracht, Maaike. Want jij mag de letter kiezen waarmee we dat gaan doen.
3: Oeh, dan ga ik voor de letter N van Nieuw.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Nieuw binnen, mensen. Maaike Engels.
3: Daarom.
0: Vandaag, hè? Goed, je weet wat de bedoeling is, hè. Liedjes beginnen met de letter N. Tweepoot. Geef ze door via de N. PO. Luister app.

0: Waar je plaat als deze gelukkig nog hoort. BZN en Don't Say Goodbye uit 77. Dag Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Ga je een goede dag tegemoet?
1: Ja, toch altijd wel. Ja. Ja.
0: Je woont in België, maar
1: klopt.
0: Je klinkt niet echt bepaald Vlaams.
1: Nee, ik kom uit Nederland.
0: En wat heeft jou doen besluiten om af te reizen naar België?
1: Ja, daar ben ik getrouwd met een Belgische en die wilde niet naar Nederland verhuizen, dus vandaar.
0: Ja, dus niet vanwege het gunstige belastingklimaat, want dat is...
1: Nee, want dat heeft voor mij helemaal geen voordeel.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, want je betaalt gewoon belasting vanuit Nederland of zo, hoe zit dat dan?
1: Ja, en ik betaal ruim 200 euro ziekenfondskosten waar ik in Nederland waar ik niks aan heb.
0: Oké, nou dus, laten we de hele boekhouding maar meteen even met je doornemen dan.
1: Ja.
0: Nee, dat gaat niet doen. En wat voor werk doe je?
1: We zitten in metaaltechniek. We maken verstuivers en brandlanders voor de olieindustrie.
0: Aha. En dat doe je dan weer in Nederland juist?
1: Ja, inderdaad. In Eindhoven. Okay.
0: Dus
1: ja.
0: Je bent heel de hele wereld aan het reizen?
1: Nou, dat valt wel mee. 20 minuten ben ik van Eindhoven naar België dus.
0: En voel je inmiddels ook meer een beetje een Belg nu je daar woont?
1: Nee, daar niet. Ja, nee. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een Nederlander. Maar.
0: Ja. En hou je wel van de Belgen en de Belgische cultuur?
1: Ja, ik heb heel veel Belgische vrienden, dus...
0: Okay.
1: Ja.
0: En als ik denk aan de Belgische cultuur, denk ik ook aan de Belgische frituur. Want die heb je ook op elke hoek natuurlijk,
1: ja,
0: op elke straat.
1: Ja, dat klopt. Ja, ook al, ja.
0: Nou, en wat hebben ze nog meer? Vertel eens. Neem ons even mee naar België, Leo.
1: Naar België, wat hebben ze dan nog meer?
2: De wafels.
1: Ja.
0: De wafels, ja.
1: De brandstof is iets goedkoper.
0: Oh ja, want die stijgt hier in Nederland. Dat horen we net ook in nieuws naar recordhoogte.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is dan alweer een voordeel, ja?
1: Ja.
0: Nou ja, wat denken we nog meer aan bij België?
2: Chocola,
0: Belgische chocola.
1: Ja, klopt.
0: Mooi dat wij het allemaal moeten zeggen.
1: Ik zou zeggen de Hoge Venen, maar ja, daar is ook niks meer te zien daar. Even.
2: Hoezo is daar niks meer te zien dan?
1: Ja, nou, een platte brand is, hè.
2: Oh, nou, gezellig. Ja. Misschien door een van jouw olielampen misschien.
1: Ja. Ja.
0: Nou, weet je wat, Leo, we gaan maar eens even een liter bed halen.
3: Alfabet.
0: Met de N van Nieuw. Nou, die N is vaak bezongen. Bijvoorbeeld door Suzanne en Freek in Niemand, dankjewel Martien. Need You Tonight van NX6 komt binnen via René, Nicole Nelis, Wim Sonneveld, dankjewel. Can Never Be Clever van Herman Brood komt binnen via Rimmert. Chris kiest voor New York Groove van Hello. Ik ken het niet, maar ik geloof het onmiddellijk. Now Is The Time van Jimmy James en The Vagabonds. Goeie keus van Ron. Nothing Ever Happens van Del Amitri. Origineel, dankjewel Maurice. Norwegian Wood van The Beatles. Harm Dallinga. Nothing Compares To You van Sinead O'Connor komt binnen via Judith. Ger Hinsen kiest voor No More Boleros van Gerrit Joling. Na Na Na van The Shoes, Dirk van Heertem. Na Na Na, of nee, Na Na Na van Vaya Condios via Peter Bakker. Niemand in de Stad, De Dijk, ook prachtplaat natuurlijk. Peter Schouwenaars, Nathalie, Gilbert Beko, Hanny Kruijer. 9 Million Bicycles van Katie Melua via Anneke. Ton van Heugden kiest ook nog eens voor De Dijk. Never Back Down Again van Novastar komt binnen. New Kid in Town, Eagles, via Anna. Nergens goed voor van De Dijk, Maruska. Ronnie is ook van de partij. Eens even kijken, wat heeft hij ingestuurd?
4: Goedemorgen, Hendrik.
0: Pardon? Zei die nou goedemorgen, Hendrik? Ga nog even luisteren.
4: Goedemorgen, Hendrik. Op 60 kunnen we deze beste man.
0: Ja.
4: 80 jaar. In 1995 hadden ze een grote hit met Nou En. En straks in Dalfsen op 12 september gaat hij weer heuken. 51 jaar normaal. Maar nu Nou En.
0: Ja, Nou En. Ik ga nog even wat meer aan mijn naamsbekendheid doen.
2: Ja,
0: dan ben ik ondertussen benieuwd welke plaat jij uit bed gaat halen. Leo Jansen uit België.
1: Ik haal uit de jaren prachtig 80 van de groep Limahl, Never Ending Story.

0: in de maand september. Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten om exact 6:30. Het nieuws nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De politie gaat ervan uit dat er geen verdachten meer in het dorp zijn. Vannacht is er nog wel extra gesurveilleerd en vandaag gaat de politie verder met het onderzoek. Een bedrijf dat bouwprojecten controleert is geschorst. Waarom dat is gebeurd is niet bekend, maar het kan grote gevolgen hebben voor 1300 bouwprojecten in het land. Die kunnen stil komen te liggen, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Bij een schietincident op een industrieterrein in Hamburg zijn vannacht zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Ook zouden er meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten konden niet meteen het pand in waar geschoten is, omdat daar mogelijk nog daders binnen zijn. Er staan zeker 30 politieauto's en zwaar bewapende agenten hebben het complex afgezet. In dat gebouw in Hamburg zitten een vleesfabrikant en een boksschool. Beide gebouwen zijn door de politie doorzocht. En kapper Mehmet uit Schiedam was een beetje klaar met alle negativiteit op sociale media. En daarom maakt hij nu filmpjes waarin hij dak- en thuislozen op straat een gratis knipbeurt geeft. Hij vertelt aan Omroep Rijnmond dat hij op het idee kwam door een Amerikaanse influencer.
3: Heb ik een beetje zijn idee gestolen, maar ik heb toch mijn eigen draai eraan gegeven. En zo is het eigenlijk een beetje uitgepakt.
4: What is your name, brother?
5: André.
4: How long have you been here in the Netherlands?
5: Yo, Cornard.
3: Ik hou van mensen helpen. Het geeft me een goed gevoel. En achteraf kan ik gewoon lekker in mijn bedje liggen en slapen met een lekker gevoel van hey, ik heb vandaag mensen geholpen.
1: Ja, hij krijgt veel reacties als hij door de stad loopt. Mensen zeggen tegen hem dat hij goed bezig is. En Mehmet denkt nu groter en wil misschien ook wel geld in gaan zamelen voor daklozen.
0: Nou, buitengewoon nobel allemaal natuurlijk. Maar hoeveel zit hij zelf in zijn eigen inkomsten dan als je het allemaal voor niks doet?
1: Nou ja, ik denk dat hij daar genoeg geld voor overhoudt. Anders zou hij het misschien wel niet doen,
0: toch? Hij doet het er gewoon naast. Ja,
1: hij is er gewoon geknipt voor. Wat blijft die woordgrap?
0: Nou ja, goed, hij was een beetje klaar met alle negativiteit. Hij dacht even, ik kap ermee. Maar ging uiteindelijk toch door. En dat vind ik dan mooi. Het weer voor vandaag.
6: Daar was hij dan, hoor. Ja.
1: Afwisselend zon en wolken en er trekken een paar buien over het land. Het wordt 19 tot 22 graden.

Een plaat met een titel die je inderdaad kunt afvragen, zo in de herfstmaand september. Maar september brengt veel moois, want gisteren hebben we hem officieel in gang gezet. Septembermaand, U2-maand, hier bij Goeiedag Haandikman. Onderweg naar het 50-jarig jubileum van de eerste band op 25 september. En dat betekent elke dag onderweg daar naartoe een fantastische plaat van U2. Gisteren begonnen wij met de I Will Follow. En dit is een beetje een vergeten.

0: maakte ze in 1968, deze Evergreen. Het is 17 minuten voor 7. We gaan even theater in, althans naar het AFAS Theater in Leusden, waar jij gisteravond verschanst, Stefan.
1: Ach.
0: Want je bezocht de musicalvoorstelling Onze Jordaan.
1: Onze Jordaan, dat was een nieuwe première van de cast en ik ben gek op musical. Ik heb al meermaals hier ook verteld dat ik, als je mij een rood plusje geeft en ik zak er lekker in weg, dan kan ik lekker kijken naar die musical. Het was echt een waanzinnige musical. Het gaat eigenlijk over de musical waarin wordt het verhaal verteld over de Jordaan. Dus je gaat terug naar Amsterdam. Van hé, wat gebeurt er nou eigenlijk in de tijd van de oorlog? Hoe wordt dat omgebouwd tot de Juppenbeurt, zoals het dan toen heette? En dat alle Amsterdammers, alle Jordanezen, alle Jordaanse vertrekken uit Amsterdam, omdat daar gewoon niks meer te vinden is.
0: Nee. En je ziet dus die verandering van die pure Jordaan naar wat het uiteindelijk werd, namelijk heel veel juppen.
1: Ja, absoluut.
0: De pijn die daarmee gepaard gaat.
1: Zeker. En het wordt ondersteund door allemaal liedjes, zeg maar, zoals de Parelvissers bij ons in de Jordaan, Funiculi, Funicula, het Slavenkoor, de Glimlach van de Kind. Nou, je hoort ze allemaal meekomen. En uiteraard is het ook gewoon de gezelligheid van Amsterdam.
0: Ja, want die stad heb jij zeer lief.
1: Ja.
0: Herken je daardoor ook veel in de voorstelling?
1: Ja, ik wilde wel één iemand even uitpakken. En dat is namelijk Doris Baat. Zij speelt Greet in de musical. En zij speelt eigenlijk de hoofdkarakter. De oudere moeder. En op een gegeven moment in de musical herkende ik dus mijn oma daarin.
2: Oh.
1: Hoe meer de musical vorderde, hoe meer ik dacht, oh, oma, daar ben jij.
0: Wat was het dan precies waardoor je oma op dat toneel zag?
1: Nou, de jurk die ze aan had, een specifieke rode jurk, dat droeg mijn oma ook altijd zo vaak. Een prachtig kapsel dat altijd in de plooi moet zitten. Het was alles zo netjes en ze had ook zo'n Amsterdams accent dat mijn oma had. Dus ik dacht alleen maar, wauw, oma, jij zit daar. En ik had dat niet alleen, ook mijn vader en mijn moeder die zaten naast mij. Want mijn vader komt uit de Jordaan. En die was echt tot tranen geroerd bij de eerste scène al, dat ze op de Dam staan en daar dan een laatste groet brengen aan de mensen die dan de bevrijding doen. En dat er op dat moment toch nog geschoten wordt. En dan overlijdt er iemand in de musical. En op dat moment zegt mijn vader, dit was het broertje van mijn moeder. Want het broertje van mijn moeder was ook doodgeschoten op dat laatste moment op de Dam daar toen. En dat was gelijk de eerste scène. Nou, daar zit je er lekker in, kan ik je
0: vertellen. De hele familie zat gewoon in tranen daar.
1: We zaten de eerste scène al met volle bak tranen. Ja. Echt, het was niet normaal.
0: Maar dit was ook wel heel heftig, zeg, wat je nu vertelt.
1: En daarin merk je gewoon dat de musical toch iets met je doet en ook emotie losbrengt. Maar ik heb ook zo hard gelachen om die humor, om die bijgoochem en die piketanesjes.
0: Oh ja, die piketanen. Ja. Die pik ik er even uit.

0: van mijn cadeau.
1: Ja, was die gezelligheid ook terug te zien in de pauze, of niet?
2: Nou, ik vond het wel gezellig. Want normaal gesproken, als je bij de pauze komt, dan denk je, jee, ik hoef nog net niet over iedereen heen te tuimelen om dan een drankje te pakken. En dan hoop je dat je het laatste wijntje ergens vandaan tovert. En dan denk je, nou, dat tante Corrie, jij pakte 3 en jij pakte 4 tante omelet. Het is toch verschrikkelijk. Maar gelukkig hadden ze hier dus iets anders.
1: Ah.
2: Hier kreeg je het aangereikt. Wat wil je hebben? Wil je een wijntje? Hier, alsjeblieft.
3: Oh, dat is super.
2: Ja. Dat is veel beter.
1: Precies zoals de Jordaanse gevoel.
2: Ja, en gewoon lekker op het plateau lag daar. Lekker. Ja, ik merk dat ik gewoon steeds Amsterdamse begin te praten. Ja. Heerlijk. Ik lag gewoon lekker osjeworst.
1: Okay,
2: gewoon nou, een lekker heerlijk plakje osjeworst en een lekker leverworstje.
1: En is het ook leuk voor mensen die Amsterdamse gezelligheid niet zo goed kennen? Die er niet opgegroeid zijn, denk je?
2: Het is gewoon een goede musical. Het verhaal is wat dunnetjes. Je moet niet verwachten dat je daar zeg maar een enorm verhaal krijgt. Wat je denkt, nou, hier heb ik wat aan. Het is leuk, het is gezellig. En je hebt gewoon een gezellige musical waar je veel van herkent. Je kan meezingen. Ik zag René Vroger in de zaal zitten trouwens.
1: Ja.
2: En die ging op een gegeven moment staan bij een Picketanus. En die dacht, ik ga ze ook even zingen. Toen werd zeg maar door de tas werd hij naar beneden toe gehaald. Zo van, blijf zitten. Nee, het is geen toppers. Het is geen toppers.
1: Grappig.
2: Super grappig.
1: Oké, onze Jordaan te zien in het AFAS Theater.
4: In Leusden.
5: One ticket please.
1: Oh, doe er maar meer.
5: Ik wil ook
1: nog even.
5: Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: blijf stilmakend mooi, dit lichtje branden van Suzanne en Freek. Zometeen laten we een heel ander lichtje branden. In het blauwe UV-licht van Rob Geus. Die begint namelijk met een nieuwe serie van zijn televisieprogramma De Hygiëne Politie. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, pak de schoonmaakspullen maar erbij, mensen. Nieuw beat.

0: bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounding looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
13: Nee, attents met ds.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
18: Goedemorgen, Bert. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaker liquidaties.
19: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
18: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt en vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Sijbers niet.
1: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
18: Ja, Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van die opvang is nog niet gevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Over 5 dagen varen ze waarschijnlijk terug naar de Verenigde Staten. En gisteren maakte het KNMI de nieuwe stormnamen van dit seizoen bekend. En een van die stormen deze herfst wordt vernoemd naar Gwendoline. Ze zei bij Hart van Nederland dat het een droom is die uitkomt.
20: Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, helemaal blij. Weet je wel, nou ja, een levensdoel is toch voltooid.
18: Ja, haar moeder zei dat vroeger, als Gwendoline haar kamer weer eens niet had opgeruimd en het daar een troep was. Als je niet opruimt, dan vernoemt het KNMI nog eens een storm naar jou, zodat iedereen weet wie er zoveel rotzooi heeft gemaakt. Ja, dat is dus alsnog gebeurd.
17: Een vooruitziende blik dus.
18: Ja, zeker.
17: Heb jij ooit een storm vernoemd naar jou gekregen, Carolijn?
18: Nog niet, nee. En Bert wel, toch?
17: Ja,
18: of niet?
17: Ik geloof het wel, ja. Maar die storm is alweer gaan liggen.
18: Ja.
17: Het weer voor vandaag.
18: Ja, een mix van zon en wolken. En vooral vanmiddag vallen landinwaarts een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

voor benzine is flink gestegen naar €2,64 per liter. Ook diesel flink duurder, staat bijna op dezelfde prijs. €2,61. 3 centjes goedkoper dan de €1,95. Ja, en dan D-Day als het gaat om de Nederlandse voetbalclubs. Want de transfermarkt sluit komende nacht om 12 uur. Clubs hebben dus nog 1 dag om spelers te kopen of te verkopen. En check nog maar even snel of je rubbertjes in de koelkast wel schoon zijn. Want anders hoor je de legendarische woorden: ik word hier niet vrolijk van. En dan hebben we het natuurlijk over Rob Geus. Die vandaag

0: Postcard uit de tijd dat dat nog betaalbaar was, hè? Eind jaren 60, Shocking Blue. En van Shocking Blue naar Rob Geus is maar een kleine stap. Want vanavond gaat hij weer op stap met, ja, dat, met die blauwe UV-lamp... op zoek naar alles wat smerig en goor is. De keuken, de slaapkamer of de wc. Een nieuwe serie van de hygiënepolitie gaat namelijk van start. Dag Rob Geus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is bij jou alles thuis keurig, alles schoon en aangeharkt?
1: Ja, ik kan niet klagen hoor.
0: Nee, doe je dat allemaal zelf eigenlijk? Of heb je daar iemand voor?
1: Nee, nee. Mijn vrouw is altijd wel aan het poetsen, dus ik maak me geen zorgen.
0: Nee. En zit je dan ook zo achter je vrouw aan van met die lamp of niet?
1: Ja, dagelijks met een klappertje erbij.
2: Heel goed.
1: Elke dag inspectie, denk jij.
2: Met die jas aan en gaan.
0: Ja. Daardoor viel ze natuurlijk op jou. Wat een leuke man.
1: Ja, ja, lekker steriel.
0: Ja, precies.
2: Oh, heel goed.
0: Ja. Zeg, vanavond een nieuw seizoen van de hygiënepolitie. Wat is het waardoor jij nog altijd weer zo nieuwsgierig bent... naar al die smerige dingen die je aantreft?
1: Ja, nou ja, kijk, het programma liegt niet. We hebben altijd zaken die mensen losschudden, die te kijken. We hebben dit seizoen weer van hotels, Airbnbs, campings tot restaurants. Het gaat echt alle kanten op. En ja, wij duiken gewoon eigenlijk in de wereld waar het niet goed gaat op het gebied van hygiëne. En ja, de hygiënepolitie is eigenlijk bedacht door mijzelf, omdat ik vind dat heel de wereld om reviews draait. Maar die reviews kloppen ook heel vaak niet. En daar duiken wij in. En als de reviews negatief door het dak gaan op het gebied van hygiëne... dan kunnen ze een bezoekje verwachten.
0: Juist. En wat heeft je het meest verrast dit nieuwe seizoen?
1: Ja, wat ik al zei, het gaat echt alle kanten op. Ik heb een zwembad laten sluiten. Wat je vanavond gaat zien is dat er bij een wok... wat we allemaal eens doen, zo'n grote all-you-can-eat concept... als je ziet dat daar allemaal fout gaat vanavond, dan ben je echt een beetje in de war, hoor.
2: Is dat toevallig in Vught?
1: Nee, het begint wel met dezelfde voorletter, maar dat is geen Vught. Nee.
2: Oh, gelukkig, want anders had ik een probleem gehad vanavond.
0: Maar ben je nooit bang, Rob, om restaurants of hotels of wat dan ook te bezoeken? Want de meeste mensen kennen je natuurlijk en die voelen erbij al hangen.
1: Ja, nou ja, we opereren ook een beetje undercover tegenwoordig.
2: Heel goed.
1: En ik zit best met mijn team aan het werk voor het voorwerk. En als dan schijnt te kloppen en dat de reviews echt waarheid zijn, ja, dan duik ik op. En dan ga ik ook eens even testen doen. En als dat vervolgens niet goed is, ja, dan maak ik het dossier kloppend. En dan ga ik met het dossier onder mijn arm de confrontatie aan. En met de hoop... En het gaat ook van links naar rechts in het seizoen, dat ik ze kan gaan helpen.
0: Ja.
1: En de een staat daar open en de ander rent hard weg.
0: En na zo'n hachelijk avontuur, hè, waarbij jij in een bad van smerigheid bent beland... ga je dan als eerste een lekkere douche nemen? Voel je jezelf niet heel smerig na afloop?
1: Ja, kijk, we lachen erop, maar ja, op een dag maak je best wel veel dingen mee. Je denkt, nou, als je dan een auto hier gaat... hopelijk je snel mogelijk thuis bent, maar ik woon tegenwoordig in Zuid-Limburg, dus ik moet even kachelen. Ja, maar het eerste wat ik wel doe is inderdaad lekker even afdoen. Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, laten we het even naar ons eigen huis brengen. Wat is nou een plek in ieders huis waarvan wij over het algemeen denken, ach, dat heb ik prima voor elkaar. Maar het is, we moeten daar toch beter op letten.
1: De vaatwasser. Kijk, iedereen heeft er eentje in huis, maar ik weet zeker, ook bij jullie in de studio, als je heel eerlijk bent, hoe vaak halen jullie het zeefje van de vaatwasser eruit en spoelen jullie om?
2: Nou, nooit.
3: Nee.
1: Nooit. Nou, dus eigenlijk maak je dan met vervuild water maak je de vaat schoon.
3: Oh, Rob.
1: Het zeefje zit op een plekje waar je echt wel eventjes moet zoeken waar die precies zit. Maar die vangt eigenlijk alles wel op. En als je die niet regelmatig schoonmaakt, wat heel veel mensen vergeten, ja, dan heeft het eigenlijk geen zin. En dan zit je wel eens uit zo'n glasje drinken, je denkt, nou, hij ruikt naar een goudvis.
0: Gadverdamme.
1: Nou, dat heeft daarmee te maken. Dus,
0: ja. Ja, ik weet niet eens hoe die vaatwasser hier open moet, dus dat is een ander verhaal. Maar...
2: Het is wel waar, wij doen het altijd voor
0: hem. Maar ik wil toch ook even iets uit mijn eigen huis aan jou voorleggen, Rob. Want afgelopen weekend deed ik mijn koelkast open thuis. En ik heb zo'n grote Amerikaanse koelkast, dat ken je wel. En ik ging even, ja. Ik dacht, want ik wist dat ik jou te gast zou krijgen deze week in het programma. Ik dacht, ik ga even een Rob Geusje doen. Ik ga even met mijn vinger zo langs het rubber van de deur van die koelkast. En wat blijkt, er zat allemaal hondenhaar aan mijn vinger. Ik heb een hond thuis.
3: Nee.
0: Ja, hoe kan dat?
3: Oh.
1: Ja, nou ja, een rubber, als je koelkast gaat natuurlijk open en dicht. En ja, dat is best wel een lastig dingetje. Die, ja, die, als je hond voor jou verhaart en wat ik zo meekrijg, doet hij dat. Ja, en die loopt langs de koelkast en je laat hem ook nog eens af en toe snuffelen. Ja, en dan zo figuur ben je wel dat je hem af en toe laat snuffelen.
2: Ja, zeker. Klopt. Ja.
1: En hij schudt twee keer heen en weer. Ja, dan vangen die rubbers de haren van jouw grote vriend op. En ja, dan heb je al een probleem. Ja. En dan moet je er misschien nog geluk dat er geen scheurtje in zit. Want anders, als misschien een scheurtje in het rubbertje zit, ja, wat bij heel veel mensen ook thuis is, want dan maken ze op een verkeerde manier schoon. Nou, dan gaan die haren daarin zitten. Nou, weer helemaal feest.
0: Ja, nou, na een nieuwe wasmachine zie ik ook al een nieuwe koelkast aankomen. Nou, we gaan vanavond kijken. Je hebt het toch wel weer nieuwsgierig gemaakt, beste Rob. Om 8:30 geloof ik op SBS 6, hè?
1: Ja,
0: ik zag gisteren trouwens een mooie foto van jou in de Telegraaf. Hè? En wat mij daarvan opvalt, je ziet er goed uit, hoor. Maar je hebt ook hele mooie witte tanden. Ik dacht, nou, daar gaat ook wel extra bleek overheen, of niet?
1: Mijn gebit leg ik elke morgen in een bleekbadje eigenlijk.
3: Oh, ja.
1: Voor de opname doe ik ze erin. Ja, dat goed gezien.
0: Nou, mooi.
2: Heel netjes.
0: Ja. Zeg erop. Ik wens je goede dag en vanavond om 8:30 dus de hygiënepolitie op SBS.
1: Is goed.
0: Hey, dank voor je tijd.
1: Hoi.

0: Natalie Cole, and this will be. Zometeen het nieuws van 19:30. En daarin ga jij het, Caroline, onder meer hebben over een muziekgod. Een Nederlandse muziekgod die is geridderd, hè?
1: Zeker, ja. Alex Van Halen. Dat was wat. Hij kwam gewoon naar Nijmegen en Bruls, burgemeester Bruls, heeft hem een lintje gegeven. Daar hoor je zo alles over.
0: En we hebben ook nieuws over het Songfestival.
1: Ook nog.
0: Een dag geen nieuws over het Songfestival is een dag niet geleefd, zeg ik hier altijd. Hè?

0: na 7:30 het nieuws komt van Carolijn.
1: Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van die schietpartij van gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden daarom onderzoek, maar troffen niets of niemand meer aan, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, hier heerst wel weer de rust die volgens mij gebruikelijk is voor Overasselt. De meeste afzettingen zijn weggehaald, behalve rond het pand van Jan G., waar gisteren dus de Mexicaanse taferelen plaatsvonden. Er zijn nu zwarte hekken geplaatst, waardoor je niet verder kan kijken.
1: En de politie doet vandaag verder onderzoek naar bewijsmateriaal en de toedracht van de schietpartij. Boeren in Friesland voeren vandaag actie. Ze verzamelen zich in verschillende plaatsen en rijden dan naar het provinciehuis in Leeuwarden. Ze protesteren tegen de kabinetsplannen om iets te doen aan de overmatige stikstofuitstoot. De organisatie heeft de boeren gewaarschuwd om zich aan de verkeersregels te houden en niet met trekkers de snelweg op te gaan. Omroep Max is eruit en heeft definitief laten weten niet het Songfestival te willen organiseren. Omroepbaas Jan Slachter had eerder wel interesse, maar zei gisteravond op tv bij Renze dat hij de muziek niet vindt passen bij de oudere doelgroep.
3: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik naar 3-4 nummers ben ik al weg. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
4: Typische oude man.
3: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Ik ben 72. En ik zeg ook niet dat we terug moeten naar het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Nee. Maar het zijn geen liedjes meer. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen.
4: Ja, okay.
3: En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit is meer een... Het is meer een act dan wat dat het zingen is.
5: Ja, ik snap Jan in zekere zin wel.
1: Ja,
5: zeker als,
1: jij vliegt nu tegen het plafond.
5: Kijk, weet je, er wordt ook wel heel veel baggen geserveerd op zo'n songfestival. Maar er zitten altijd wel pareltjes tussen. En als wij als Omroep Max dit hadden gedaan, ja, dan had ik er zeker voor gezorgd dat we met een briljant liedje zouden gaan. En niet weer zo'n bombastisch nummer dat verdrinkt in die zee van nummers. En daarmee had je het verschil wel kunnen maken, denk ik. In die zin vind ik het jammer. Maar goed, ik spreek hier ook voor eigen parochie. Ja. Dat geef ik toe als Omroep Max medewerker. In die zin vind ik het jammer. Ik denk dat het nu naar de NOS-NTR gaat.
6: Ja, dat is een taakomroep, wordt het dan gezegd. Daar kan het ook aan worden gezegd door de mediawet. Jullie moeten het gaan doen. Maar ik vind het wel jammer. Ik denk dat misschien Jan dacht, nou, het kostenplaatje is misschien te hoog. Dat ook daar het misschien een beetje afgeschrokken is. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als het toch deze kant op zou komen.
1: Laten we naar drummer Alex van Helen gaan. Rockband Van Helen. Hij is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière is te horen bij de Gelderlander.
7: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If the one hat, the myth, and the myth.
1: Ja, nog voordat Bruls was uitgesproken klonk er al een luid applaus. Alex Van Halen is vereerd met het lintje. Wow. Zoiets is belangrijk, zegt hij. Het heeft een bepaalde waardigheid.
8: Institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do. Whether it's actually deserved or not, that's another question. But, you know, we can live up to it. That's the whole thing. You gotta have something to live up to.
1: Ja, of we het verdiend hebben is de vraag niet, zegt hij. Maar we kunnen er wel naar streven, zegt hij. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Ja, Van Halen heette ze vroeger natuurlijk. De broers groeiden op in Nijmegen. En toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. En de band stopte toen medeoprichter Eddie Van Halen in 2020 overleed.
5: Ja, hij was zeer ontroerd, hoorden we net ook. In Amerika kennen ze dit trouwens ook niet, hè, zo'n lintje. En hij zei ook nog dat, ik weet zeker dat mijn ouders Jan en Eugenia samen met Ed, zijn broertje, dus van boven meekijken. En hopelijk krijg ik ooit de kans om het hen zelf te vertellen. Fantastisch toch?
1: Zijn nicht had het allemaal georganiseerd voor hem. En hij wist natuurlijk van niks. Het was een verrassing. Ja.
5: Ik pak natuurlijk meteen mijn favoriete plaat van Van Halen erbij. Maar eerst hebben we het weer.
1: Bewolkt, af en toe zon, ook een enkele bui. En het wordt 19 tot 22 graden.
5: Want denk je aan Van Halen, dan zegt de gemiddelde Nederlander
1: Jump,
5: inderdaad. Maar dat vind ik bij lange na niet de beste. Ik vind deze zo lekker. Alex Van Halen samen met Eddie Van Halen in topvorm. Why can't this be love?

0: Joost van Eck uit Zoetermeer wordt 77. Amanda Smit uit Zaandijk, 34. En Patrick Winkel uit Zandpoort-Zuid, 67. Gefeliciteerd allemaal. We gaan naar Tiel. Daar woont Ties.
1: Goedemorgen met Ties.
0: Ties uit Tiel is dit, hè?
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen, Ties van Vught. Welkom in de ochtendshow hier op NPO Radio 5. Je spreekt met Bert.
1: Bert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd met je 69ste verjaardag. Dat is toch mooi. De 70 is al aanraakbaar.
1: Ik wil het niet weten.
0: Oké, dan gaan we het daar niet over hebben.
1: Nee hoor, het leven is de mooie nemen zoals het is.
0: Ja, en hoe neem jij het leven?
1: Nou ja, ik ben al 2 jaar gepensioneerd. Maar ik ben eigenlijk nog drukker dan toen ik werkte. Dus,
0: waar ben je zo druk mee dan?
1: Nou, waar ben ik zo druk mee? Ik doe nog een beetje adviseren voor sportvelden. Want ik ben een oude groundsman van FC Utrecht geweest. Ik zit nog een beetje in de historic motorraces. Daar ben ik baancommissaris bij. En mijn nieuwe passie is op dit moment het Dickensfestijn hier in Tiel.
0: Het Dickensfestijn, dan moet ik denken aan Boekenmarkt in Deventer, joh.
1: Ja, bijna wel. Bijna wel.
0: Maar wat
1: maar
0: is
1: hier
0: dat dan?
1: Hier op 13 december is een heel groot Dickensfestijn van 12 tot 5 uur. En dat is door heel de binnenstad heen. En daar is ook een grote parade met circa 200 figuranten. En door de hele stad heen is er straattheater, ambachten, kerstmarkten, van alles eigenlijk. En dat vergt nogal wat organisatie, want we worden natuurlijk steeds groter. En er moeten 200 mensen aangekleed worden. Dus dat is nog wel een dingetje.
0: En wanneer gaat dit allemaal plaatsvinden, joh?
1: Dat gaat plaatsvinden op 13 december, maar we zijn eigenlijk in januari al begonnen met de voorbereidingen voor dit festijn.
0: Nou, wat een spektakel, joh. Ik dacht dat Tiel alleen Flipje had, maar ze hebben ook nog Dickens dus.
1: Ja. Ach, in Tiel gebeurt zoveel.
0: Ja, daar gebeurt heel veel, ja.
1: Maar daar heb ik wel, ik heb er wel een vraagje over. Okay, Bert, wil bij deze de crew uitnodigen om op 13 december naar het Dickens festijn mee te lopen in de parade.
0: En hoe laat begint dat? Even kijken, want anders...
2: Ja, dan moeten we
0: wacht even. Nee, maar wacht
1: dat
0: even.
1: Het begint 's middags om 12 uur.
2: Kijk, daar heb ik net al wat
0: staan. Nee, geen excuus.
2: Geen excuus.
0: Nee, wacht even. Ik vind het wel interessant. Wacht even, 13 december. Ik trek mijn agenda.
2: De Charles Dickens.
0: En dan moet jou aanspreken, zo'n Dickens.
2: Ja, ik word altijd heel blij als ik het dik zie.
0: Maar welke dag is het?
1: Het is op een zondagmiddag.
0: Op zondagmiddag? Nou,
1: van 12 tot 5.
2: Ja, we gaan daar de administratie even bijwerken. Ja, helemaal goed.
0: En hoe moet ik gekleed gaan, Ties?
1: Wij zorgen voor alles.
0: Oké, jij kleedt me aan.
1: Voor de complete kleding. Je kan als schoffie gaan, je kan als nette heer gaan. Net wat je wilt.
2: Oh, dat zal wel jou aanstaan als schoffie te gaan, Bert.
0: Nou, je maakt het wel nieuwsgierig. Ik ga kijken of ik erbij kan zijn op 13 december met het hele team.
1: Dat zou heel leuk zijn. Ik nodig trouwens heel de crew uit, hè?
0: Ja, dat weet ik. Carmen die is nu weg, maar als ze terugkomt, zal ik als eerste tegen haar zeggen op 13 december moet je...
2: Maar je mag er ook bij zijn.
3: Gezellig.
0: Ja. Dus, we gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 draft. Ties, benieuwd welke plaat daar uitkomt.
2: We komen uit op 630.
1: Geef hem nog maar een slingertje.
0: Ja, okay. Jimi Hendrix, goed.
2: Wil je linksom of rechtsom?
1: Doe maar rechtsom.
2: Rechtsom.
1: Ja.
2: 214.
1: Neil Diamond.
0: Dat is beter, hè?
1: Ja, dat is lekker.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het mooi. Ik wens je een mooie verjaardag, Ties. En heel veel succes met de voorbereidingen voor dat grote Dickensfestijn in Tiel. Dus op zondagmiddag 13 december. Jongen, dat wordt mij toch wat een spektakel, zeg.
1: Ja, dus Bert, ik hou een plekje voor je vrij.
0: Ja, dat staat
1: en voor de hele crew, hè?
0: Ja, hele crew.
2: Gezellig, ik zou er wel eens uit, hè?
0: Als Carmen terug is van vakantie, is het eerste wat ik zeg. Op 13 december heb ik een mooie taak.
1: Dankjewel. Tot ziens.

0: deze aanzoek zonder ringen.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 7:55.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Ja, en op een gegeven moment moet je natuurlijk het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. En de grote vraag is, wat gebeurt er dan met je kleding? Heb jij daar ooit al over nagedacht, Meike?
2: Nou, toevallig laatst, want mijn opa is een paar maanden geleden overleden en ik heb heel veel stropdassen van hem. En ja, die liggen nu in een bakje in mijn kast, maar ik denk, wat moet ik er nu mee? Want nou, ik draag zelf geen stropdassen.
0: Nee, nou, zometeen krijg je het antwoord daarop.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Maar eerst deze van de Shirelles uit de 60s. Will You Love Me Tomorrow?

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
7: Goedemorgen, Bert. Na de schietpartij in Overasselt spreekt de gemeente van een lange voorgeschiedenis aan meldingen en incidenten op die locatie. Zo is er alles op de boerderij geschoten en in 2019 werd er in een schuur een drugslab gevonden. Maar wat er gisteren gebeurde sloeg alles. Het was on-Nederlands geweld, zei minister Van Wil. Alle inwoners moesten binnenblijven omdat er een grote gewapende groep rondliep. Er was ook een schietpartij. Ja, ook later op de dag moesten mensen nog binnenblijven. En Omroep Gelderland sprak een stratenmaker die gewoon doorging.
8: Het is een en al politie, marechaussee, undercoverauto's. Ja, alles komt hier voorbij. Helikopters.
9: En hoe kom je nog wel aan je werk toe?
8: Nou ja, af en toe niet, nee. Af en toe niet. Nee, je moet ook wel uitkijken waar je gaat zitten. Want ze komen hier echt als mogultjes voorbij. Als we dit zouden opnemen voor in de film, dan is dat een Oscar. 100%.
7: Ja, het is er nu weer rustig. De politie en het Openbaar Ministerie gaan vandaag verder met het onderzoek. De benzineprijs bereikt vandaag een recordhoogte. Het oude record was van begin mei. Toen liep de teller op tot €2,64 en gingen heel wat mensen over de grens tanken. De adviesprijs gaat er vandaag overheen met zo'n 3 cent per liter. Het gaat dan om de prijzen die vooral de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs provinciale wegen en in plaatsen en dorpen is het tanken iets minder duur. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond doelen aan rond de straat van Hormuz. En Iran sloeg daarna terug en viel Amerikaanse bases in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
10: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
7: In het zuiden van Iran zou een huis zijn geraakt door Amerikaanse raketten. Daar was op dat moment een huwelijk. 4 mensen zijn gedood. En bewoners in Uithoren zijn woedend. Ze kwamen er bij toeval achter dat er pal achter hun tuinen een groot distributiecentrum komt.
11: Daar zijn we niet blij mee.
12: Onze gezonde, fijne en veilige leef- en woonomgeving. Die staat direct onder druk. Nou, je kunt je voorstellen, 24 uur vrachtverkeer wat hier direct in onze tuinen komt gereden. Geluidsoverlast, piep, piep, dat soort geluiden. Ja, je wordt er helemaal gek van. Maar ook dieseldampen draait ze alleen om de winst. Geen enkele menselijkheid. Geen enkele menselijkheid.
7: Ze zeggen tegen NH Nieuws dat ze van tevoren niet op de hoogte zijn gebracht. De gemeente laat weten de zorgen van de bewoners te begrijpen en hem binnenkort te laten weten of de plannen van het bedrijf binnen het bestemmingsplan past. Het weer, een mix van zon en wolken, af en toe een bui en het wordt maximaal 22 graden.
5: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

demonstratie te laten doen op een pronkstuk uit hun eigen collectie. Van onschatbare waarde uiteraard te zien hier bij Omroep Max om iets over 8:30 op NPO 1. En wat doe je met kleding van overledenen? Weggooien of naar de kringloop? Wilma Korrel heeft er een bijzondere oplossing voor. Wat? Dat hoor je zo meteen.

0: grunge geloven. En het hele dierenbos bij elkaar, hè? Want dan zie je die videoclip weer voor je. Love is all uit het hart van de jaren 70 om 13 minuten over 8. Nou, Meike, je had het net over stropdassen van je opa die nog niet zo heel lang geleden is overleden.
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja, die liggen daar natuurlijk in een kast te verstoffen.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is daar Wilma Korrel, 67 jaar, woont in Snelrewaard. Dag Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Want jij weet wel raad, hè, met de kleding van overleden dierbaren.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar kan ik van alles van maken.
0: Vertel.
2: Ja, nou, dat kunnen. Wat het meest belangrijke gevraagd wordt, is een kussen, een kleed of een knuffel. Maar ik maak ook diverse tasmodellen, schilderij van kleding, een poef, een wandkleed, een bokskleed, een vlaggenlijn, een bedloper. Het kan echt werkelijk van alles zijn.
0: Op één voorwaarde, dat het van overleden mensen moet zijn.
2: Ja, de kleding moet echt daarvan zijn. En je kan ook altijd zien dat het gedragen is. Dus ja, dat is het belangrijkste. Want dat geeft dus dat tastbare aandenken aan een overledene.
1: En ik heb dus die stropdas van mijn opa liggen. Wat zou je aanraden? Wat zou je daarmee kunnen maken?
2: Dat kan inderdaad op een tas verwerkt worden. Je kan daar ook een ceintuur van maken.
1: Oh ja.
2: Ja, dus even twee dingen die me te binnen schieten.
0: Want het is natuurlijk een beetje pover, hè? Een stropdas. Je kunt daar niet een lekkere kussen van maken. Ja, je moet de hele collectie stropdas in elkaar steken.
1: Het
0: dat kan natuurlijk.
1: Het zijn er best wel veel, maar ik denk dat ik een kussen er niet mee kan vullen. Nee,
0: lijkt me lastig. Nee. En wat betekent het voor de nabestaanden als jij aan de slag gaat met de kleding van de mensen die zij moeten missen?
2: Het geeft hun een stukje troost. Het vult een heel klein beetje het gemis op, omdat vaak een kussen bijvoorbeeld kan je omarmen en toch eventjes het idee hebben dat iemand nog een stukje dichtbij is. Of een kleed waar je lekker onder kan kruipen als het wat, zoals nu naar de herfst en de winter gaan, dat je daar toch een stukje warmte en alle herinneringen naar boven komen.
0: Ja, een bijzonder idee. Hoe kwam je daarop?
2: Ik heb altijd al een creatief beroep gehad. En ik dacht toen ik een jaar of 60 werd van, nou, wat wil ik nog die laatste jaren gaan doen? En toen kwam ik eigenlijk op het idee van, als iemand overlijdt, dan blijf je met een volle kledingkast achter. En wat ga je daar dan mee doen? Ik heb zelf mijn vader 30 jaar geleden verloren en wij hebben niet bewaard, maar dat is toch altijd een stukje gemis geweest. En tegenwoordig kan je daar natuurlijk dan voor kiezen om het aan familie te geven of aan de kringloop. Maar je kan ook zeggen van de dierbaarste kledingstukken, daar wil ik iets moois van laten maken.
0: Ja, en duik je dan ook in de geschiedenis van de overleden persoon, dat je denkt van nou, ik vind het wel leuk dat hij of zij terugkeert als wandkleed?
2: Hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, dat je denkt van, nou, deze man of vrouw hield heel erg, nou, laten we een kussen nemen. Nou, deze man of vrouw die hield van kussens. Dus laat ik die ook maar als kussen terug laten verschijnen.
2: Ja, dat kan. Maar ook bijvoorbeeld met een hobby. Als ik een textielschilderij maak en iemand is bijvoorbeeld gek op zeilen geweest. Ja, dan kan je daar een zeilboot met een strand maken.
0: Precies.
2: Het is wel belangrijk dat je iets weet van de overledene.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is dan toch wel mooi. Dan hou je het heel persoonlijk. Want hoe zou jij bijvoorbeeld Stefan terug willen keren in de vorm van kledij?
3: Het liefst als een dekbed. Dan kunnen mensen altijd, kan ik altijd bovenop iemand liggen. Vind ik lekker.
0: Het is mogelijk, denk ik, hè? Neem ik aan.
2: Ja, hoor.
0: Trek een paar spijkerbroeken uit elkaar en maak er een dekbed van. Ik vind het goed.
3: Ik heb er zat.
0: En heb jij daarover nagedacht, Meike?
1: Nou, ik hou dus enorm van tassen, dus ik zou heel graag een tas willen worden dan.
0: Oh, ja. Ik moet echt nog even over nadenken.
3: Wil jij niet terugkeren gewoon als een soort van wandtapijt voor aan een of ander museum? Ja, dat je gewoon ergens in een museum komt hangen. Kijk, daar hangt Bert.
0: Ja,
3: daar
0: is die. Dat vind ik. Nou, laten we dat alvast afspreken, Wilma. En hopen dat dat nog heel lang duurt. Hè?
2: Nou,
0: het levert veel reacties op in de NPO Luister-app. Onder meer van
4: Deze komt van Francisca. Ja, ik draag gewoon kleding van mijn overleden vriendin. Zo is ze altijd nog een beetje bij me. Maar het is ook wel mooi als het in een andere vorm terugkeert natuurlijk. En Ed die schrijft van... ik heb heel veel stropdassen, net als jij, Meike, van mijn overleden opa. Maar ik weet niet echt wat ik ermee moet. Ze liggen maar in een kast. Dus dit is wel een heel mooie manier. Want ik wil het niet wegdoen. Zit emotionele waarde aan. Geldt niet voor mijn broer. Ik heb echt een scheidbroer. Zo schrijft hij hier gewoon. Die hecht nergens waarde aan. Nou ja, goed. Maar dat is een ander verhaal, denk ik. Laten we daar maar niet op ingaan.
2: Nee.
4: Mooi dat, dat we je verhaal even mochten horen, Wilma Korrel. En ja, als je meer wilt weten, kunnen we op je site terecht. Atelier-lifestory.nl
2: Ja, klopt.
4: En hoe gaan we jou later terugvinden?
2: Ik heb zelf een heel mooi kilt gemaakt. Huh? Dus ik denk dat ik dat als herinnering nalaat.
3: Prachtig.

En de vogel Clouseau, daar gaat ze. Nou ja, dat liedje kwam weer in mij op toen ik afgelopen weekend naar Beste Zangers keek. Ja. En de uitvoering van Jean-Guy McCroy van datzelfde liedje voorbij hoorde komen. Maar dan in de hijvorm. We weten allemaal waarom. Dat klonk heel mooi, zo.

0: die man moet gewoon een Nederlandstalig album maken, vind ik.
1: Ja, dat is zo mooi.
0: Ja, nou, ik heb nieuws. Daar is hij ook mee bezig. Goed, daar verheugen we ons op. Zometeen het spelletje vroeger of later. Eens even kijken. Stefan, wat zit er vandaag in de prijzenkist?
2: Nou, we hebben hem weer volgestopt met andere dingen. We hebben een deurhanger, je krijgt een sleutelhanger, je krijgt de sokken. En waar het allemaal om te doen is, die boodschappentas natuurlijk.
3: En wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op en stuur het codewoord kleding via de gratis NPO-luister-app.
0: Ja, die kleding natuurlijk niet heel toevallig heeft vanwege die kleding die een nieuw leven krijgt. Ja. Letterlijk en figuurlijk over het verhaal, in het licht van het verhaal van Wilma. Hoe het ook zij, geef even door via de NPO-luister-app het woord kleding. En je mag ook een foto van je kleding maken.
2: Ja, gezellig.
0: Vinden we ook altijd.
2: Ja, gaan we even oordelen.
0: Goed, geef maar door.

0: You're Beautiful, waarmee hij debuteerde. Ja, dat, zo mooi wordt het nooit meer natuurlijk. Maar ik vind dit toch wel een heel goed liedje, de nieuwe James Blunt. Verrassend. Tastes Like Summer, zo heet hij. Exact 8:30 nu, Carolijn, het nieuws.
1: Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien.
2: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral, die gewapend door de straten van een dorp gaan en ook meteen vuur openen op politie, dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
1: Hij wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie met het verder met het onderzoek in Overasselt. Daar voelt niet iedereen zich prettig meer.
3: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven 's nachts niet eigenlijk, of 's avonds als het donker is, er neven op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier. Voor zo'n klein dorpje.
1: De politie pakte gisteren 34 verdachten op en het onderzoek gaat vandaag verder. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen Israël. Die oproep doen meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren. In een brief aan het kabinet vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Een boycot op producten uit illegale nederzettingen, zoals er nu is, is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Ze willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gevolgen hebben. Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. Steeds meer 60-plussers gaan scheiden. Het AD meldt dat het bij bijna 1 op de 7 scheidingen om senioren gaat. Het aandeel 60-plussers dat ging scheiden steeg de afgelopen 10 jaar van 8,2 naar 13,4%. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het meer geaccepteerd om te scheiden. En anderen wachten tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En we hebben weer een verzamelaar gevonden. Monique uit Vlaardingen is een enorme fan van haar eigen stad. In 1986 begon ze met een paar aanzichtkaarten van Vlaardingen en dat is een beetje uit de hand gelopen, vertelt ze bij Omroep 2.
4: Tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. Ik heb ook handdoeken, lakens ook van Vlaardingen.
1: Het appartement van Monique ligt helemaal vol met die spullen die te maken hebben met de Haringstad, zoals Vlaardingen ook genoemd wordt, maar er kan altijd nog iets bij.
0: Ja, ik dacht dat niet gekke kon zo ongeveer, maar elke keer kom je weer met een...
1: Is er nog een liedje over Vlaardingen?
0: Misschien? Ik weet niet, maar ik vind dat ze wel heel veel Vlaardingen heeft. Ja.
1: Oh. Ja. Het weer, geregeld zon, ook bewolking en af en toe een bui en het wordt 19 tot 22 graden.
5: Oh.

0: en Tina Turner. Ja. De Nightbursin.
1: Vroeger of later?
0: Gaan we spelen met Thomas Ras uit Haarlem. Dag Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent 44 jaar en je hebt een eigen snackbar.
2: Dat klopt.
0: Nou, als je Thomas Ras heet, dan eet je veel raspatat.
2: Ja, ik heb het laatst ook nog in de krant gezegd als grapje van... bij ons is alle patat raspatat.
0: Ja,
2: maar
0: kijk,
2: raspatat, zoals jij het nu bedoelt, dat is geen patat.
0: Nee, dat is een aardappelzetmeel, hè? Ja. Is het eigenlijk nog wel populair?
2: Patat?
0: Ja, nee, ja, raspatat.
2: Op het begin vroegen mensen wel eens bij mama... als ze eenmaal echte friet eten, dan komen ze erachter dat het veel lekkerder is.
0: En waar moet een goede friet aan voldoen? Want er is nogal veel verschil in kwaliteit, volgens mij.
2: Ik ben van mening dat hij niet te dun mag zijn. Dus niet van die Franse frietjes zoals ook bij grote fastfoodketens te vinden is. Hij mag wat dikker zijn en dan een knapperige buitenkant... en een zachte binnenkant die gewoon echt naar aardappel proeft.
0: En als je dan de hele dag in de snackbar staat, Thomas... heb je dan zelf nog wel trek?
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Oh. En neem je elke dag ook een snack of kun je dat wel loslaten?
2: Nou, niet elke dag... Maar ja, weet je, ik sta met een aantal van die hongerige pubers te werken. En dan doe je toch wel eens van, nou jongens, we even een snackje nemen. Of en een patatje uit de bak. Je bakt wat en dan blijft er altijd wat achter. En je loopt er langs en je pakt hem toch eventjes, zo'n frietje. En dat doe je de hele dag door een beetje.
0: Ja. Dus je bent
2: kwaliteitscontrole
0: nu...
2: natuurlijk.
0: Ja, ik snap het. Maar je bent nu 150 kilo of valt dat mee?
2: Nee, dat valt best mee.
0: Oké. Want dat is natuurlijk het gevaar ervan. Hè.
2: Ja. Ja, ik probeer wel op mijn voeding te letten. Dus ik probeer ook echt elke dag gewoon gezond te eten. Maar het schiet er wel eens bij in. En dan als je dan om 9 uur s'avonds begint, denk ik, oké, dan maar een patatje.
0: Ja, ik snap het wel. En wat is de populairste snack nog altijd? De onvermijdelijke frikandel?
2: Ja, die is het meest populair. Maar de kroket doet het ook nog steeds heel erg goed.
0: Oh, oké. En is er ook een nieuwe snack misschien in opmars?
2: Nieuwe snack. Nou ja, wij maken zelf verschillende burgers. En wij hebben op een gegeven moment ook een bepaalde snack. Ik mag natuurlijk geen merknamen gaan noemen. Die hebben we gebruikt als basis voor onze burger. En wij noemen die burger dan de Bully Burger. En dat komt van het Duitse woord bouletten. Dat is van een gehaktbal. Dat is een soort van platte gehaktbal die dan gefrituurd wordt.
0: Oh,
2: en die is bij ons heel erg populair. En dan doen we een bacon op en een bacon mayonaise.
3: Het water loopt hier in mijn mond.
0: Ja, klopt. Maar we onthouden de naam. Bully Burger. Zeg Thomas, wij gaan een reis maken door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen altijd vanuit het nieuws, namelijk 1967. Het jaar waarin toen nog kroonprins Willem-Alexander werd gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag.
4: Willem-Alexander Klaus George Ferdinand... Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
0: Vanuit 1967 gaat de reis verder.

0: later een hit dan 78?
1: Ik denk later.
0: Dat is goed. Vroeger of later? Ja, 1982. Je hebt het keurig gedaan. Ja, één struikelblokje. Ik moet ook zeggen, ja, lastig beginnen inderdaad. If You Go. Maar het komt toch echt uit 75. Mooie prijzen voor jou.
2: Ja, je krijgt gewoon de deurhanger, de sleutelhanger. En je krijgt van ons de Max sokken.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Ja, veel plezier ermee. En eet smakelijk alvast weer voor vanavond.
1: Dat komt zeker goed.
0: Oké, dag Thomas.

Daarvoor het eigenzinnige liedje van Lodewijk van Avenzaak. Was Aad Klaris die erachter zat. En verrek zeg, kerel, ben jij het. Zometeen gaan we de post doorspitten. Maar eerst Stromae. Formidable.

0: Eerder dit uur spraken wij met Wilma Korrel over kleding. Die zij hergebruikt, kleding van overleden mensen. En daar maakt ze iets heel moois nieuws van. En er komen veel reacties op binnen, weet jij ook, Meike?
1: Ja, klopt. Ik vertelde dat mijn opa laatst is overleden en dat ik heel veel stropdas van hem heb. En mensen kwamen al met hele goede suggesties. Mieke zei, ik heb een nicht die van stropdassen etuis maakt. Dus wanneer je iemand zoekt, kan je bij haar terecht. En Annie zei dat als ik heel veel stropdassen heb, dat ik er ook een rok van kan maken. Dat heeft een oud collega van haar wel eens gedaan.
2: Ja, Caroline had in het nieuws over kapper Mehmet, die thuis een dakloze gratis knipt. Hij is daar geknipt voor. Nou, Peter Schouwenaars kwam er nog een leuke goede grap. Mehmet doet het niet permanent, hij doet het ernaast.
0: Vinden we grappig. Ja, de komende 3,5 weken is Carmen lekker op vakantie. Ze gaat naar Indonesië en je kan haar volgen via Polar Steps. Dat is een app op je telefoon. Als je Carmen Doorman zoekt, dan vind je haar. Dus even Carmen Doorman intikken en dan kun je getuige zijn van al haar belevenissen.
1: Ja, en ik mag haar plekje warm houden, zolang zij er niet is. En ik kreeg heel veel lieve, verwelkomende berichten in de NPO Luister-app. Onder andere Anna en Martien stuurden welkom eiken bij Radio 5. En Marja van Lobergen heeft zelfs een lief gedichtje versje gestuurd. Hartelijk welkom. Carmen reist naar het zonneland. Jouw zonnige plaats bij Goeiedag Haandrikman. Het gaat helemaal goed komen. Nou,
0: dat is toch mooi. Niet alleen vrolijke berichten. John Diekema is woest omdat ik deze plaat draai. It's not what it is. So tell me why can't this Alex van Halen, geridderd. Vanwege het mooie werk wat hij heeft geleverd met zijn band Van Halen. Mooi toch? Dat hoor je ook hier op 5. We zijn er morgen weer. Voor nu.

Ja, dat is merkwaardig. De klok verspringt hier van de... Het is opmerkelijk. Maar we pakken nog even een klein stukje erbij van een andere plaat. De reclame begint iets later. Nou, een klein stukje dan nog tot het eind van deze van The Pointer Sisters.

0: Samen Max.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: En hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Goedemorgen Hans. Terwijl het in Den Haag vooral over de begroting voor volgend jaar gaat, zit vandaag een deel van het kabinet bij elkaar om te praten over nieuwe klimaatmaatregelen. Minister Van Veldhoven wil komend voorjaar met een flink pakket aan nieuwe maatregelen komen om de klimaatdoelen van 2040 te halen.
16: Klimaatbeleid is natuurlijk niet iets wat je vandaag invoert en morgen effect heeft. Het bouwen van een windmolen duurt een aantal jaren. Ik was afgelopen vrijdag nog bij een spectaculair windmolenpark op zee. Maar dat kost toch zo'n 4 jaar voordat dat park er staat, als alle vergunningen al op orde zijn. Dus dat kost tijd, dus we weten dat we voor 2040 meer zullen moeten doen. En daar beginnen we dus al vandaag mee.
15: Ondertussen zijn de oppositie en de vakbonden niet te spreken over de uitgelekte begrotingsplannen. Omdat er nog steeds bezuinigd wordt op de sociale zekerheid, gaat de landelijke OV-staking over precies een week vooralsnog door. Treinen, bussen en trams rijden dan 24 uur lang niet. Gaat gebeuren op dinsdag 9 september. En ook de pont in Amsterdam vaart niet, waardoor bewoners van Amsterdam-Noord flink zullen moeten opfietsen.
17: Jammer, maar ja, ze hebben ook recht. Ze hebben recht om te staken.
18: Groot gelijk.
19: Op mensen die misschien echt aan die kant moeten zijn of die moeilijk te been zijn, is het misschien wat vervelender.
20: Dan is er geen verbinding met de overkant voor heel veel inwoners hier in Noord. En de eitunnel gaat ook niet open.
21: Wel fijn, want dan kunnen we niet naar school.
19: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, goddedikt, ik denk dat we het al wel overleven.
15: Ander nieuws. In Augsburg in Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie, is net bekend geworden. 2 mensen raakten gewond. Er is veel politie aanwezig en er rijden daar geen treinen meer. Ook vannacht waren er tussen Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. De VS viel doelen aan rond de straat van Hormuz en Iran bestookte Amerikaanse bases in de regio. Zo zou een basis in Bahrein onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Als gevolg daarvan is de benzineprijs gestegen tot recordhoogte. En Oranje International Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transferdeadlines vannacht nog een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille voor het Engelse Crystal Palace. Timber heeft voor 5 seizoenen getekend bij de winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen. En Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ze werden bekend met verfijnde soul. En dat kon je van deze discoplaat niet zeggen. Maar het werkte voor de Spinners. En het grote publiek sloot ze in het hart met Working My Way Back to You. Met Purvis Jackson als smaakmaker. Been paying every day. Morgen. Dit zijn de arbeidsvitamine. We gaan ze draaien. En de aanvragen die komen deze hele ochtend van de Figaro Vintage Drive-In Show in Schijndel, Noord-Brabant. Hans Santegoets die schrijft daarover. We zijn in 1974 begonnen als Lotus Drive-In Show en zijn nog steeds actief op feesten en evenementen. Wij zijn DJ's John, Wim en Hans. En in onze lijst een greep uit onze persoonlijke favorieten, waarvan wij denken dat het echt vitamine zijn. Als het kan wil je als eerbetoon aan de glamrockers trouwens nog een keertje de Nederlandse Suzy Quattro Sherry van Gelder-Smit draaien met Silver Boy. Nou, ik zal het best gaan doen vanochtend. En Johnny A. uit Rotterdam die neemt het andere deel van de lijst voor zijn rekening. Op zijn lijst wat meer rock sound. Het brengt hopelijk mooie herinneringen terug voor de luisteraars, schrijft hij.

Dit is met Maureen McDonald als zijn zus in I Keep Forgetting Every Time You're Near. Daarvoor Racing Car van Air Bubble. Dat was een bandje met André Grote, die vanaf 1976 ook namaakte als Paragnost. Onder meer bij het Veronica's Zwarte Gat programma. En Ben Morrison met Brown Eyed Girl hoorde je. Making Love in the Green Grass. Oftewel Laughing and Running. Want ja, oh la la, Making Love in the Green Grass, dat lag een beetje gevoeliger zijn. Arbeidsvitamine. Op woensdagochtend met een socialistisch strijdlied, zo heb ik dat tenminste altijd onthouden. Bots.

Glen Campbell, wat een fantastische tekst natuurlijk over die countryzanger die met zijn bling-bling nog altijd het grote publiek vermaakt. Maar het zijn wel zijn nadagen die zijn nagebroken. En daar blikt hij op terug in Rhinestone Cowboy. Downtown, Petula Clark, 93 inmiddels, zegt Hans Verbenne. Wat een leeftijd. Bots, 7 dagen lang hoorde je ook.

En aan het eind mag je dan de glazen servies over je rug weggooien. Dat waren Dave D, Dozy Beaker, Mick en Titch. En een nummer dat dat puzzle heet. Nou, what's the hustle? Later krijgen we die puzzel op de ochtend. Fats Domino hoorde je ook nog, maar nu krijgen we Blue Oyster Cult.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

André Hazes in 1981, nog voor zijn doorbraak echt naar het grote publiek. Als ik jou vergeef, daarvoor You Sixty Thing van Hot Chocolates met Errol Brown. En Don't Fear the Reaper was van Oyster Cult. Ik zei het al, we moesten wat glamrock hier en daar wegdraaien. En Silver Boy van Sherry van Gelder-Smith werd al gevraagd op het lijstje. Zij is de Nederlandse Suzy Quatro ooit geweest. Patricia Pai die had ook zo'n groep Hart. Die deed ook van die glamrock. Zo'n apart hoofdstukje in de geschiedenis van de Nederlandse pop. Sherry van Gelder-Smith, Silver Boy.

Hij was toen al een popster in de rusten. Bill Wyman, die deel uitmaakte van de Rolling Stones, had een mooi huis in Saint-Paul-de-Vence, waar hij de buurman was van Roger Moore en Willem Duis. Hij hoefde even alleen maar door de heg heen te gaan om een potje tennis met Willem te spelen. En de verhalen daarover die werden zowel door Willem Duis bevestigd als Bill Wyman zelf, kan ik je vertellen. En waar zit hij tegenwoordig? Hij schijnt in Chelsea, Londen, een leuke residentie te hebben. Ook misschien nog wel in die Saint-Paul-de-Vence te wonen. Dat weet ik eigenlijk niet. Het zal hem ongetwijfeld goed gaan. Het leukste verhaal dat ik bij hem heb onthouden is dat hij, toen wij hem in de studio hadden, allerlei alcohol hadden ingeslagen om het een beetje naar zijn zin te maken. Hij bleef gewoon vragen om een kopje Engelse thee. En zo heeft hij zichzelf waarschijnlijk ook gezond gehouden. Zij heet daar Roger Moore. Die heeft hier helemaal niks mee te maken. Dit is de Roze Panter. Tot zo.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
10: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is de vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen tegen het ANP. Over de andere twee vermiste Nederlanders is nog niets bekend. Na de ramp vorige week waren er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000 en er worden nog duizenden mensen vermist. In Overasselt gaan politie en justitie verder met het onderzoek naar de schietpartij gisteren. Een groep gewapende mannen trok door de straten en bij een huis werd een man van 51 doodgeschoten. Waarschijnlijk had het iets te maken met een drugsconflict. Maar dat moet nog uit het onderzoek blijken, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
11: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
10: Het is er nu weer rustig op straat. Buurtbewoners luchten bij Omroep Gelderland hun hart.
12: Ja, vreselijk. Beangstigend dat het met zoveel geweld gaat.
13: En kennekes Overasselt natuurlijk met al die boeren en schuren. Is een gewild object, hè?
12: Ik vind het heel heftig.
14: Ik denk, ja, zo komen we nog eens een keer aan het nieuws, hè?
12: Ja, dit is niet fijn voor het dorp, hoor. Het is helemaal niet fijn voor het dorp.
10: De burgemeester denkt erover de woning te sluiten. In het Duitse Augsburg is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond en ook liepen mensen gehoorschade op. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. De oorzaak van de explosie in Augsburg in Beieren is nog onduidelijk. En treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te vermijden. Handig vindt rolstoelgebruiker Nick Bootsman. Hij moet van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander en kan zijn reis nu beter plannen.
15: Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1 en 2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
16: Ja.
15: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
10: En dan nog het weer, afwisselend zon en wolken en het trekken een paar buitjes over. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Moet toch een voorrecht geweest zijn om een rockband te wezen in de jaren 70, zoals Back on Turner Overdrive. Deze Canadezen deden goede zaken. Het was rock, het was FM-plezier natuurlijk, want die FM-stations draaiden er allemaal. En een stotter, ze stotter maakte ook dat het voor altijd op de playlist staat in de wereld. En het ontbreekt ook niet een goede titel trouwens. You ain't seen nothing yet. Nou, zo is dat inderdaad ook vanochtend weer. Want de aanvragen van Johnny A. uit Rotterdam draaien we. Hij houdt van vintage 90s rock en beleeft herinneringen aan klassieke 90s rock sound. Nou ja, we verstrooien zijn aanvragen met die van andere muziekliefhebber uit Schijndel, Noord-Brabant. DJ's John, Wim en Hans van de Figaro Vintage Drive-In Show, die operationeel is sinds 1974. Maar nog altijd de weg op gaat, dus Hans Santegoed.

0: Ja, dat is Dusty in Memphis bij Atlantic zat ze. En toen kwam ze met Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Daarvoor Arizona van de Buffoons. Die waren 1973 even weer terug in de top 40 met My Girl Donna bijvoorbeeld ook. En Let It Be Me. En dat stond in de daverende 30 destijds. En Ride Like the Wind hoorde je van Christopher Cross.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Soms is hij makkelijk, soms is hij moeilijk, zeg maar even. Ik begrijp er zelf helemaal nooit iets van, maar goed, het doet er niet toe. Het gaat erom dat jij iets vindt op de puzzelstukjes die langs gaan komen. En die hebben de volgorde 1, 2, 3, 4. Dat is eigenlijk de belangrijkste les die je leert, want je moet goed onthouden dat ze zo heten. En dan moet je er zelf mee aan de stoei. Vandaag gaat het om een nummer van Seal, dat heet Future Love Paradise. En luister goed, want het is lastig om hem tussen de regels door de uitspraak te horen doen. No, the riders will not stop us, because the only love they'll find is paradise. You build a better paradise.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Nou, het is een soort breinbreker, lijkt mij dus eigenlijk. Als je het puzzelboek wilt winnen met arbeidsvitamine en leuke puzzels allemaal, dan moet je even meedoen. En via de NPO Luister-app kun je dan reageren. Ik ben vandaag zeer benieuwd.

0: Luisa Fernandez uit Spanje. Zo'n 17 jaar toen ze hier een hit mee had. Lay Love on You. Hij staat op het lijstje van de jongens van de Figaro Vintage Drive-In Show in Schijndel. En die drive-in show is zijn leven begonnen in 1974. Dus ik kan me voorstellen dat daar de leukste herinneringen zitten. En dit zal ongeveer nou zo'n 3 jaar later uitgekomen zijn. Midden in die disco-tijd. Het was behoorlijk afgekeken van John Paul Young met Standing in the Rain. Maar dat maakte niet uit. Het was in ieder geval een grote hit. En dat duikt dan ineens zomaar op in de arbeidsvitamine van vandaag. Net als Message in a Bottle van de Police. En Dreams of Ten a Penny van Kincaid.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Hans Dijkstra die luistert vanaf een camping. Waar is die camping, Hans? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Hans. Ja, ik zit een camping Poort van Maastricht in Bergen te Blijt. Oh. Zeg maar, dat is tussen Maastricht en Valkenburg in.
0: Oh, dat is leuk. En heb je een beetje goed weer daar?
2: Ja, het is droog, laat ik het zo zeggen. Het is bewolkt. Ja. Ik zit nu in de voortent en met een korte broek aan, maar het is wel een beetje frisjes, geef ik eerlijk toe.
0: Ja, je merkt toch wel dat richting de herfst een beetje gaat natuurlijk, toch? Ja, we hebben van de week het einde van de zomer hier gevierd met de meteorologische einde van de zomer. Maar ja, nou ja, het kan nog een keer heel erg lekker warm worden. Daar zit je natuurlijk misschien ook een beetje stiekem op te hopen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat dacht ik al. Je zit niet voor niks daar in het gras natuurlijk.
2: Nee, dat klopt.
0: Maar de arbeidsvitamine staat aan en dan doe je het mee met zo'n puzzel. En die was vandaag wel exceptioneel moeilijk, vond ik.
2: Ja, hij was niet makkelijk. Ik kon een beetje slecht horen, maar goed, dit was 2 keer Paradise komt erin voor. Maar goed, dus een gokje was het laatste, was een beetje een gokje. Maar ik hoop dat ik het goed heb.
0: Ja, ik hoop het ook. Laat eens horen wat je had dan.
2: Ik had 1, 3, 2, 4.
1: 1. 3. 2. 4.
0: Ja, op dagen als deze krijg je dan echt een extra bonus bij, hoor. Vind je? Want het is heel knap dat je hem zo hebt op kunnen lossen. Ik kon er niet wijs aan worden, want hij zit zo dicht in die muziek en je hoort eigenlijk nauwelijks wat hij zingt. Dus, maar ja, goed. Daar zijn het puzzels voor, toch, Hans, of niet?
2: Ja, dat klopt. Het mag ook wel een klein beetje moeilijk zijn, hè?
0: Ja, vind ik ook. Een spelletje dat alleen maar makkelijk is, dat doen we niet aan, hè? Toch? Nee.
2: Nee.
0: We sturen jou, en dat zul je vast leuk vinden, het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Ja, zeker vind ik dat leuk.
0: Nou, ik weet niet wat je verder nog gaat doen, maar ik wens je een hele leuke dag daar in de Poort van Maastricht.
2: Ja, we zullen het best doen. Ik denk dat we straks nog een stukje gaan fietsen. Ja. Dus de omgeving is hier hartstikke mooi. Dus, hopelijk dat het zonnetje er nog even doorkomt.
0: Ik hoop het met je mee. Dankjewel, leuk dat je meedeed.
2: Ja, dankjewel Hans. Goede uitzending verder.

Soul en comedy gaat niet heel makkelijk samen, maar Pick Meet Markham deed dat ooit. En dit was een versie van Shorty Long, van wie je misschien nooit gehoord hebt. Maar ja, als dat dan zomaar op zo'n lijstje opduikt, is het wel grappig om te horen. Net als 99 van, nee, niet 99, Georgie Porgy van Toto, inderdaad. Dat hoorde voordat ze met Hold the Line en zo kwamen allemaal. En die grote hit. In de arbeidsvitamine.

Ja, het is die fantastische samenzang tussen de Hollies die die nummers altijd goed maken. En dit is notabene van Bruce Springsteen, die er ongetwijfeld zeer blij mee was dat Sandy zo'n mooie toekomst tegemoet ging met dit liedje. Salisbury Hill van Peter Gabriel hoorde je. Dat is een leven voor en na Genesis voor Peter Gabriel geweest. En hij stond met een bloemenmasker en een vossenhoofd op het podium. Maar ineens was hij die hele theatrale verpersoonlijking van zijn alter ego al zat waarschijnlijk. En we hoorden ook nog daarvoor Cupid van Sam Cooke, de vitamine. Het is Leonard Cohen over een meisje.

Ja, want die man toch op Hydra op dat eiland in Griekenland... of waar hij toen gezeten heeft, toch allemaal heeft uitgevogeld met amoureuze avonturen. We zullen dat nooit aan detail weten, maar hij schreef er wel hele mooie liedjes over. Leonard Cohen was dat. Je kunt kijken naar de puzzel op arbeidsvitamine.nl. Daar staat vandaag een tekening en daar moet je de artiest en de titel van raden. Lukt je dat, dan win je het spel Remember the Music, de all-time edition. En die gaat deze hele week naar je toe als jij de puzzel goed oplost. En ook wordt uitgekozen uiteraard. Dus misschien vind je het leuk om even te puzzelen. Dat kan hier ook op mee, want als zo'n Remember the Music ineens deze vraag opwerpt... herken je deze muziek, dan zou je toch moeten kunnen zeggen... welke band dit is, wat de titel is van het liedje... en wie de zanger is die we hier eigenlijk niet horen. Of wel? Nee, dat hoef je niet te weten, dat laatste. Tot zometeen.

0: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
15: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
14: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 11:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: In Duitsland is er opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. De politie spreekt van opzet en houdt na onderzoek rekening met sabotage. Gisteravond werd een technische storing gemeld bij het hoogspanningsstation in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Meerdere stroomleidingen vielen uit na kortsluiting. Gisterochtend werden bij een ander hoogspanningsstation in de deelstaat Brandenburg explosieven gevonden. Wie daar achter de incidenten zit, is nog onduidelijk. De Russische ambassadeur in Nederland wordt op het matje geroepen, dat zegt minister Berendsen. Aanleiding is een drone met explosieve stoffen en een ontsteker die vorige maand bij de luchthaven van Leipzig werd gevonden. Volgens Duitsland zit Rusland daarachter en daarom worden er maatregelen genomen. Maar daar zullen de Russen niet van schrikken, zegt deze hoogleraar oorlogsstudies.
19: Het is natuurlijk ook voor de binnenlandse consumptie bedoeld, om te laten zien dat de regering met dit soort sabotageactiviteiten heel serieus neemt en er steeds robuuster tegen gaat optreden. Nu wordt er ook een consulaat gesloten van Rusland. Een cultuurhuis in Berlijn wordt gesloten van Rusland. En waarschijnlijk zal de toegang tot Duitsland van Russische burgers worden beperkt. En dan worden economische sancties verder opgelegd.
18: Rusland dreigt nu met maatregelen tegen Duitsland. Vanmorgen was er een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Dat blijkt te gaan om een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Trump dwong Amerikaanse bedrijven om de naam aan te passen. Buiten de Verenigde Staten heet het meer nog gewoon Lake Ontario. En voor de Engelse zuidkust worden deze zomer weer enorme aantallen octopussen gevangen. Op één dag ging het zelfs om 200.000 kilo. Dat er zoveel mediterrane octopussen zitten komt door klimaatverandering, waardoor het zeewater veel warmer is geworden, vertelt correspondent Fleur Lansbach.
20: Het begon met een paar, maar toen volgden er honderden en honderden. Een alienachtig, wittig, doorzichtig schepsel met tentakels tot aan de grond. De vissers zijn verbaasd over de invasie aan octopus, maar zien het ook als een gelukje, want je kan er goed geld mee verdienen.
21: It's probably a value of probably 13 million pounds, so that's great for us.
18: Ja, ze verdienen er dus goed geld mee, maar het heeft ook een keerzijde, want de octopussen eten veel krabben en kreeften die vissers normaal gesproken vangen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21.
22: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Er is dan zijn huidige 75 jaar. Maar hij heeft natuurlijk niks meer te bewijzen. En Philip Bailey, dezelfde leeftijd, ook niet. Ze zijn in ieder geval samen wel verantwoordelijk voor een gloeiend samenzijn in 1987. Radio 5. Easy Lover. Het is woensdag, de arbeidsvitamine. De hele ochtend komen de aanvragen van Hans Santegoets en zijn Figaro Vintage Drive-In Show in Schijndel. En Johnny A.

boven alles uit. Maar er zat wel het woordje God in de titel. En dat vonden ze in Amerika toch een soort van blasfemie. Dus daar is het in Amerika nooit zo hoogwaardig genoeg geacht geweest in de tijd dat het uitkwam als hier in Europa toch. God only knows. Het is mijn gevoelens altijd daarover. Rowan Hersen met Onderaan Beginnen hoorde je van hun 2021 plaat. En I'm in the Mood for Dancing was van de Nylon Sisters. En dit is Donna Summer.

Big Shoulders, Long Hair, Knuffelrock. Het is een beetje vergeten hoofdstukje in de muziek tegenwoordig. Whitesnake met David Coverdale. Die zich zo breed mogelijk ommaakte met Here I Go Again. En Whitesnake. Daarvoor Carlos, dat is de Franse dikkert die zoentjes uitdeelde in Big Bizou. En daar weer voor Donna Summer met MacArthur Park.

En het werd nog lang later gezellig met The Sweet en Fox on the Run. De eerste keer heb ik wel eens horen vertellen dat ze zichzelf ontfermde over het eindresultaat zonder mannen om zich heen. Fox on the Run, daarvoor Seven Days van Sting, van Ten Summoner's Tales is dat. En in de vitamine hoorde ik nog Corrie Konings met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En Frankie laat even weten dat ze haar donderdag verwelkomen in Heemskerk in de feestweek. Dan treedt ze daarop. Nou, dat is bij deze even meegenomen. Dit is Kirsty MacColl, but they don't know. Meestal hoor je Tracy Ullman's versie, maar vandaag de vrouw die het schreef.

zon natuurlijk, met de meest idiote dingen. Let it all hang out, hoorde je van de Humbers. En we're gonna let somebody else hang around. And hang out. Dat is Margie Bell.

De Schotse Maggie Bell was dat met After Midnight, een nummer van J.J. Cale. Dit waren ze, de arbeidsvideomine van vanochtend, met de aanvraag van Johnny A. uit Rotterdam en de Figaro Vintage Drive-In Show in Schijndel, die nog steeds operationeel schijnt te zijn. Mocht je ook mee willen doen met het programma, stuur ons dan eens een leuke lijst en dan kunnen wij daar ons voordeel mee doen met een hele leuke ochtend waarin we twee lijsten samenbrengen. Dat gebeurt ook morgen weer. Lunch lekker met Daniel.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
0: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
12: Goedemiddag, Daniel. Het normale leven in Overasselt komt weer op gang na de schietpartij van gisternacht. Alle dorpsbewoners kregen toen te horen dat ze binnen moesten blijven en kinderen werden snel van school gehaald. Vanochtend was de school gewoon weer open.
13: Onze hele klas die was ook ervan verbaasd. En er waren ook allemaal kinderen daardoor wakker geworden.
14: Kinderen naar school gebracht, nog even getwijfeld vandaag?
15: Nee, ik heb wel het idee dat de situatie goed onder controle is nu. Ja. Dus we moesten alleen even met de auto, want de fietsen stonden nog hier. Die konden we gisteren niet ophalen. Maar niet getwijfeld, nee.
12: De politie doet nog steeds onderzoek in het dorp. Gisteren werd een beveiliger van 51 doodgeschoten toen een grote groep gewapende mannen door de straten trok. Mogelijk vanwege een drugsconflict. 34 verdachten zijn aangehouden. Weer vermoedelijke sabotage in Duitsland. Bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen viel gisteren de stroom uit na kortsluiting. De politie gaat uit van opzet. Gisterochtend werden bij een ander hoogspanningsstation explosieven gevonden. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
16: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
12: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen neemt die effect hebben. En een Brabantse wielerfanaat heeft al 2700 wielershirts in huis, maar hij wil er nog veel meer. Want het is nou eenmaal de hobby van Ton Merks uit Stratum, geen familie van Eddy Merks. De helft van al die shirtjes heeft hij gekregen van renners of ploegleiders. En trots laat hij zijn verzameling zien aan de lokale omroep Studio 040.
17: 1988.
18: De toertocht.
17: De toertocht. Het verste waar ik ooit geweest ben is Wanaka in Nieuw-Zeeland.
18: Om een shirtje op te
17: halen. Om een shirtje op te halen.
18: Wat is nu het laatste shirt wat u heeft binnengekregen? Ofzo?
17: Ik denk deze. Vaticaanstad.
18: Dan voelt u zich even prof.
17: Nou, dat toch niet, maar elke verzamelaar heeft te denken. Het is eigenlijk waanzin. Hè? Ja, ik ben er dagelijks mee bezig eigenlijk.
12: Het weer dan nog. Af en toe zon. Er trekken enkele buien van west naar oost. En het is 19 tot 22 graden.
11: Dankjewel. Heb je ook zo'n trek?
12: Ja.
11: Ik weet
12: Kom
11: niet.
12: Maar door met die broodjes, hoor.
11: Ja, ga gezellig aan tafel.
19: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

0: Hans Schiffers met de arbeidsvitamine. Vergeet mij helemaal te bedanken. Ze zitten weer in, hoor, de lekkere vitamintjes. Dit was een oude van de Time Bandit. Een bandje van Adidas Hidding, die nog niet zo geleden hier ook in de studio was. En Listen to the Man with the Golden Voice. Nou, Leendert, die zit ook alweer aan de lunch. Die stuurt net een appje. Die maakt er wel wat van iedere dag, hoor. Want vandaag is dus een uitsmijter met 4 rundvleeskroketjes. 2 geroosterde witte sneetjes brood met mosterd en augurtjes. Het is gewoon een feest, Leendert. Eet smakelijk. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die is aangeschoven aan de lunchtafel. Wat leuk dat jullie weer bij zijn. Cliff Richard hadden we ook nog trouwens met congratulations. Feliciteer is nog wat vroeg voor, want vanavond is het eerste try-out. Maar Ilse Warringa is naast alle televisieseries en bioscoopfilms nu ook weer in het theater te zien. Vrijdag is de officiële première van de punk-operette Tulip Town. En ik heb Ilse aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, de laatste keer dat ik jou sprak ging het ook over een mooi theaterstuk. De Onverwoeste Zusters van Hoge Zandsappermeer.
1: Ja. Ja, dat is alweer een paar jaar geleden. Ja, klopt. Ja.
0: En zeer succesvol was dat ook eigenlijk, hè, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dat was toen echt wel een groot succes. We hebben ook nog een opvolger gemaakt. Maar dit is dan weer iets heel anders. Want de voorstelling die we nu maken, Tulip Town, is geschreven door Steve de Jong. En die heeft een operette uit 1868 bewerkt tot een hedendaagse komedie. Een punkoperette. Dus we zijn een punkband die een operette speelt eigenlijk. En die een prachtig verhaal vertelt over... over jongens en meisjes die verliefd op elkaar worden. Maar uiteindelijk wordt het één grote verwarring. Dat het totaal onduidelijk is wie nou een jong is, wie nou een meisje is. En dat maakt voor de liefde ook geen ene fuck uit. Dus we eindigen met de uitspraak, fuck het systeem. Laat het gewoon afschaffen. MV, weg ermee. Daar eindigt de voorstelling mee. En het is een... Gisteren hadden we de eerste generalen. En het dak ging eraf, gelukkig. Dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, nou, het is wel heel bijzonder verzonnen natuurlijk door Steve de Jong eigenlijk. Hè? Je moet hier maar opkomen, toch? Om dat zo met elkaar te verbinden allemaal.
1: Ja, dat is echt geweldig. Steve de Jong is natuurlijk een theatermaker, maar ook beeldend kunstenaar. Hij maakt zijn eigen kartonnen decors die uitvouwbaar zijn. Dus we zijn ook de hele voorstelling lang zijn we alleen maar decorstukken aan het opbrengen en aan het ontvouwen letterlijk. Dus het publiek krijgt elke keer, zeg maar, om de paar minuten weer een prachtig ander kartonnen decor te zien. En de decor dat wij uitvouwen. En dat is echt geweldig gemaakt. En het hangt met plakbanden, met bamboestokken aan elkaar. Maar dat is juist zo ontzettend leuk. En het zou zowel in het Stedelijk Museum passen als ook in het theater. En dat is echt typisch Steve de Jong.
0: Nou, een paar weken in de stad Schouwburg in Haarlem. En daarna door het hele land, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, voor iedereen die het nou niet weet, wie was die Offenbach eigenlijk?
1: Ja, Offenbach was een componist van toen operette. Hij heeft heel veel verschillende operettes geschreven en gemaakt, gecomponeerd. En vanavond in de voorstelling Tulip Town voeren wij dus de operette Lili de Tulipatin op. Maar hij heeft nog heel veel andere operettes geschreven. En hij was eigenlijk best wel vooruitstrevend, omdat hij allerlei soorten muziekstijlen mengde. Dus bijvoorbeeld, je ziet vanavond ook bijvoorbeeld, is er een driekwartsmaat, een walsje. Ja, dat zou gewoon nu gewoon een polonaise zijn, bij wijze van spreken. Daar maken we ook een beetje een punk-polonaise van. Dus het was eigenlijk een hele vooruitstrevende componist, zeker in die tijd.
0: Ja, we moeten ook Rob Vrij, Daniel Cornelis en Thor Brown even noemen natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. En een geweldige band. Charlie Boomeijering, Maartje Goes en Marijn van Prooijen. Die spelen en daarna worden ze vervangen door andere geweldige muzikanten. Maar ja, en Marijn van Prooijen heeft de oorspronkelijke operette dus verpunkt. Die heeft er punkmuziek van gemaakt. Ja. En dat is echt heel erg goed gelukt.
0: Ik ben wel benieuwd, hoor. Nou, je hebt het over de decors al eventjes gehad. Maar er zitten ook hele mooie kostuums natuurlijk ook bij.
1: Ja, die zien er echt... uit. Ja,
0: daar wil ik net aan jou vragen. Liep jij in de jaren 80 ook met leren jasjes en neppanties en zwart make-up?
1: Ja, zeker weten. Mijn haar wordt elke avond hardhandig door Rob Verheij getoupeerd. Dus over een paar maanden heb ik echt een dood bosje op mijn hoofd, denk ik. Maar goed, alles voor de kunst. Want ik zie er gewoon, ja, het is gewoon, mijn haar is helemaal verpunkt. En Rob heeft natuurlijk al punkhaar. En we dragen veel ruiten, Vivian Westwood-achtige kostuums. Daar de costumières hebben dat ze hebben, zeg, de kostuums gebaseerd op Vivian Westwood. En het ziet er gewoon ontzettend cool uit. Gravity, veel doeken, veel wisselingen van decors, veel muziek, veel zang, komedie, ontroering, mooie liedjes, grappige teksten van Steve de Jong. Dus het is echt een feest voor het oog en oor.
0: Aan de telefoon Ilse Warringa over een nieuwe voorstelling Tulip Town. Die gaat tot en met 20 september te zien zijn in de stad Schouwburg in Haarlem. En daarna gaat de punkoperette nog naar andere steden door heel het land. Ilse, ja, het is natuurlijk een mooie voorstelling. Er zit ook heel veel melancholie in, natuurlijk ook van de mensen die op het podium staan. Maar er zit ook nog wel een boodschap achter dit verhaal, toch?
1: Jazeker. Nou ja, wat ik zojuist al vertelde, in die tijd van Offenbach was het misschien leuk om in een operette een man in een jurk tentoon te stellen. Maar nu is het zo, ik speel een moeder, Theodorien, die verzwijgt voor iedereen, zelfs voor haar eigen man, dat haar dochter eigenlijk geboren is als zoon. En graaf Cacatois, die verzwijgt dat zijn zoon eigenlijk geboren is als dochter. Nou ja, en dat wordt eigenlijk dat is eigenlijk het grote drama. De moeder, dus ik, wilde niet dat haar zoon naar het leger moest. En daarom heeft ze verzwegen dat hij een jongen is. En daarom is hij door het leven gegaan als meisje. Maar ja, wie hij is, ja, dat voelt hij natuurlijk eigenlijk zijn leven lang al. En uiteindelijk mag hij zijn wie hij wil zijn, wie hij is. En datzelfde geldt voor Alexis, prins Alexis, die eigenlijk geboren is als meisje. Maar uiteindelijk eindigen we de voorstelling met: jongens, het gaat om de liefde. Laten we in godsnaam niet zo moeilijk doen. Laten we gewoon onze naam in het paspoort zetten in plaats van het geslacht. Dat is eigenlijk de grote boodschap erachter. Dat we, en daarom willen we ook eindigen in een grote verwarring over wie nou eigenlijk een jongen is, wie nou eigenlijk een meisje is. We weten het vaak zelf ook niet tijdens repeteren. Zeg, wacht even, je bent natuurlijk een jongen, Rob, maar je speelt een, moet ik even goed nadenken, je speelt dus een meisje die, nee, wacht even, je speelt een meisje, maar je bent, nou, we weten het vaak zelf ook niet. Dat is eigenlijk hartstikke goed. Ja, we hebben ook naar het einde toe het steeds verwarrender gemaakt.
0: Ja.
1: En dus daarvoor moet je de voorstelling zien, hoe we dat hebben opgelost in beeld.
0: Eerste try-outs in de stad Schouwburg in Haarlem, is dat vandaag ook weer?
1: Ja, vanavond en morgen try-out en vrijdag première. En dan dus inderdaad tot en met half november door het hele land.
0: Nou, tot slot nog even, Ilse, ik begreep dat alle acteurs ook een instrument bespelen. Wat doe jij?
1: Nou, ik speel tenminste, ik doe een poging op mijn gitaar, elektrisch gitaar en klarinet. Het zijn instrumenten die ik vroeger als puber heb bespeeld. Dus die heb ik weer afgestoft en uit de kast gehaald. En ik doe een poging. Maar Marijn van Prooijen heeft het zo gecomponeerd dat die akkoorden die ik speel en die paar noten op die klarinet, dat best wel punky is. Dus ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen.
0: Met die punk kom je natuurlijk overal mee weg.
1: Ah, daarom. Je racht een aantal akkoorden op die gitaar. En als je er punkje bij kijkt, dan ben je al heel wat.
0: Ja, maar die gitaar, dat geloof ik wel. Maar ik ben vooral benieuwd naar die klarinet.
1: Oh, maak me nou niet zenuwachtig. Gisteravond piepte en kraakte ik namelijk nog heel erg. Maar dat hoop ik vanavond niet te doen. Ik heb net nieuwe rietjes gekocht voor een klarinet.
0: Oh, goed zo.
1: Dus dan hoop ik dat het goed komt.
0: Ik hoop het ook. En ik weet het eigenlijk wel dat het goed komt. Ik ga je even op plezier wensen met Tulip Town en voor diegenen die naartoe willen. Tot en met 20 september dus in de stad Schouwburg in Haarlem. Ook een mooie dag van en veel plezier vanavond weer met de try-out.
1: Dankjewel.
0: Dag,
1: fijne
0: Ilse.
1: Dag.
0: Jij ook.
1: Okay.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar opgaan. Met
4: een goede manier, eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, nou, daar wil ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bax.

0: Yourself.
1: En ja, dat is een prachtig liedje. Ga je heel veel horen hier op NPO Radio 5. Het lijkt me niet meer dan terecht. En daarvoor ABBA, die draaien we ook veel trouwens. Dit was er eentje uit die album van ABBA uit 1978. En dat liedje heet eerst Billy Boy. Nou, dat is een rare titel natuurlijk. Want ze zingen de hele tijd Take a Chance on Me. Dus dat hebben ze heel snel veranderd. Zo meteen het laatste nieuws. En daar is het natuurlijk ook dierennieuws met Caroline Bari. Want het is bijna half.

0: fantastische zangeres nog steeds trouwens. Want nog niet zo lang geleden trad ze op met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome in Amsterdam. Denise Williams. And let's hear it for the boy. Half 1 geweest, hier is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Het is daarmee de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week is begonnen met het vaccineren van mensen. En dat is met een vaccin dat is bedoeld voor een ander type ebola. De coronawet is te laat in werking gesteld. Dat zei oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren voor de coronacommissie. Daardoor werden in Nederland maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen, zonder wettelijke basis. En daarmee zijn meerdere grondrechten geschonden, zegt Ollongren. Op de valreep kopen Nederlandse clubs nog nieuwe spelers. Ajax heeft de Duitse centrale verdediger Thilo Kehrer aangetrokken. Hij wordt gehuurd van AS Monaco. Ook PSV heeft een nieuwe speler. De Eindhovenaren hebben middenvelder Ioni Santos van Sparta gekocht. De transfermarkt voor Nederlandse clubs is nog tot middernacht open.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Bij de vogelkijkhut bij het Lauwersmeer op de grens tussen Groningen en Friesland hebben vogelaars dit weekend een jonge otter gevonden. En die was er niet zo best aan toe. En daarom gaat de verslaggever van RTV Noord even kijken bij de dierenopvang in Westernieland. En daar heeft een verzorger de vrouwtjesotter als een babytje in zijn armen.
3: Wat is
4: het? Hoe gaat het met haar?
3: Hé, hey, kom eens.
5: Nou, beter dan zaterdag. Het is niet natuurlijk wat ik nu doe, want ze worden nooit opgetild. Maar het beestje mist wel zijn moeder. Dat merk je ook aan de geluidjes die hij maakt. En doordat één persoon hem eten geeft, ziet hij er toch al gauw als een betrouwbare bron, zeg maar.
4: En ze vindt het ook wel enigszins nog wel prettig, hè, zo?
5: Ze vindt het heerlijk.
4: Gaat wel goed komen, toch, met haar?
5: Absoluut. Leuk, hè?
1: Ja, ze eet goed, hoor. Zoals toen ze gevonden werd, 2 kilo, nu 2,5. Dus dat gaat prima. De vacht glanst ook weer. Ja, bij het Lauwersmeer heb je niet zoveel otters.
0: Nee.
1: Wel hebben ze vorig jaar in deze opvang nog eentje met een oorontsteking opgelapt.
0: Ja, zeehondjes heb je dat natuurlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, daar is ook en vogels?
0: Vissen.
1: Nee, we zijn gevonden bij die vogelkijkhut.
0: Hoe doe je dat? Ja. Oké, maar vissen heb je ook, hè? Daar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voordat het nog botter wordt, zullen we het weer
0: nee. Ik vind het trouwens mooi. Ik vind het weer een mooie reportage. Ook dat is een oorontsteking. Dat
1: je had eigenlijk de beelden. Als je het wilt terugzien, kijk even bij RTV Noord. Het ziet er echt super schattig uit.
0: Ja, dat geloof ik graag.
1: Het weer af en toe zon en er trekken een paar buitjes over. Het is maximaal 22 graden. Nou, vanavond draait de wind en gaat het aan zee en op het IJsselmeer hard waaien. Ook morgen een mix van zon, wolken en wat regen. En dan is het 20 tot 23 graden.
0: Ik ben net wel te bedenken dat woensdag ben je altijd ietsje botter.
1: Ja, en ik dacht otter, botter, maar je, hè, snap je? Ja?
0: Ik snap hem, hoor.

0: Uit dat beroemde album van Robert Long. Dat heette Vroeger of Later en dit was Liefste Mijn Liefste. En voordat we de Rembrandts uit die beroemde televisieserie Friends. Quiz. Het werkt als volgt. Je hoort twee keer hetzelfde liedje. En de bedoeling is dat je dan weet wie er het eerst mee was. Vandaag gaat het om het nummer Desperado. In de uitvoering van Linda Ronstadt en de Eagles.
1: 1. Desperado.
0: Dit is Linda Ronstadt. En dit zijn de Eagles.
1: 2.
2: Desperado.
0: De vraag is, wie was er het eerst? Volgens mij nog niet zo makkelijk deze hoor. Is het dubbeldekker 1, Linda Ronstadt. Dubbeldekker 2, de Eagles. Als je denkt te weten, kun je al een appje sturen. Je hebt altijd 50% kans natuurlijk. Je wint dan de Omroep Max sokken. Sowieso een leuk hebben dingetje. En als je alle drie de vragen goed hebt, dan is hij voor jou de woensdageditie van de Lunch Lekker Kaasschapen.

0: Evergreens op NPO Radio 5. Gaat de hele dag door. Deze uit de jaren 60 van Lily Ivar. Dat was de Locomotion. En daar is, ik hoop maar dat ik het goed zeg, Henita.
1: Ja, klopt, helemaal. Goedemiddag, Daniel.
0: Goedemiddag, Henita. Uit Helmond.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is het in Helmond vandaag?
1: Ja, lekker. Zonnetje, lekker.
0: Zo, heb jij weer een zonnetje?
1: Ja.
0: Zo, en heb je al geluncht eigenlijk?
1: Nee, nog niet, nee.
0: En wat gaan we vandaag doen?
1: Ik zit kerstkaarten te maken.
0: Echt waar?
1: Ja, dat gaat wel weer aardig die kant in, hè?
0: Ja, jij denkt natuurlijk de kruidnoten en de pepernoten liggen al in de schappen. Laat ik in de kerstkaarten gaan beginnen.
1: Dat bedoel ik, voordat de kerstballen weer komen.
0: Maar maak je die zelf?
1: Ja, die maak ik zelf, ja.
0: Wil je er ons ook eens sturen dan? Ik vind het wel leuk.
1: Ja, tuurlijk, zeker.
0: Hey, maar wat wordt het voor kerstkaart? Heb je een thema?
1: Nee, eigenlijk zo'n beetje van alles wat. Ik ben er nou eentje met een hele mooie witte kat aan het maken.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Hoeveel ga je er maken eigenlijk? Is iedere kaart weer anders?
1: Iedere kaart is anders, ja. Ja.
0: Zo, dat is een aardige klus, denk ik dan.
1: En het moet er ongeveer een 45 worden, dus...
0: Zo, nou, hoeveel doe je er dan op een dag?
1: Ja, dat is gemiddeld, maar meestal 2-3 ongeveer.
0: Oh, nou, dan red je dat makkelijk, hè? Want
1: ja.
0: Ik zag in de agenda dat het eind december pas is.
1: Oh, ja?
0: Ja. Ja, ik heb toch even gekeken voor de zekerheid. Ieder jaar, weet je wel, is het wel...
1: Ja, je weet nooit, hè?
0: Je weet het maar nooit, hè, in deze wereld tegenwoordig.
1: Nee, dat is waar.
0: Henita, laten we bij begin beginnen. Wie was er het eerst met Desperado? Linda Ronstadt of de Eagles?
1: Nou, dat waren de Eagles.
0: Ja, maar dat scheelde niet veel, hoor, hé.
1: Er
0: zat maar 4 maanden tussen.
1: Oh ja? Ja? Oh, dat wist ik eigenlijk niet.
0: Ja, in april 1973 brachten de Eagles Desperado uit. En Linda Ronstadt in september.
1: Ik dacht dat er iets langer te zat. Maar we hebben wat geleerd. Hè?
0: Ja, ik vond het super knap van je ook. En nog steeds, hoor.
1: Fijn, dank je.
0: Nou, de omroepbaksokken komen eraan.
1: Leuk.
0: Dan kan je eventueel ook cadeautjes in doen voor onder de boom natuurlijk, hè?
1: Ja, dan hangen we de sok aan de open haard, hè?
0: Nou, dat staat niet gek, hoor. Echt niet. In het liedje Desperado gaat het over een aantal grote schurken. Schurken die zelfs een onderdeel zijn in de cartoonserie en in het stripverhaal Lucky Luck. Over wie hebben wij het dan? Hebben we het dan A over Jolly Jumper? B, Buffalo Bill? Of antwoord C, de Daltons?
1: De Daltons?
0: Ja, natuurlijk. Jolly Jumper was het paard natuurlijk van...
1: Het paard, ja.
0: En Buffalo Bill, dat was een koerier-avonturier die graag verhalen vertelde. En de Daltons waren de cowboys.
1: Ja, dat wist ik, ja.
0: Dan weet je ook een beetje dat ik naast Suske Wiske ook Lucky Luke aan het lezen was vroeger.
1: Ja,
0: dat kan we wel onthouden.
1: Ja, leuk. Ja, ik was echt Suske en Wiske fan. Dus ik heb ook nog een aantal boeken. En ja,
0: die doe je toch niet weg, hè?
1: Nee. Met de zolder opruimen en dan twijfel ik toch iedere keer. Maar nee, ik kan er geen afscheid van nemen.
0: Dat heb ik ook, hoor. De Eagles-frontman Don Henley heeft niet alleen grote successen met de Eagles gehaald, maar ook solo. Welk nummer heeft hem als solo-artiest een hele grote hit bezorgd? Is dat A, Hungry Eyes? Antwoord B, The Boys of Summer? Of antwoord C, California Dreaming?
1: Volgens mij California Dreaming.
0: Nee, joh.
1: Oh. Sorry.
0: Hoe kom je daar nou bij? Dat is toch van de mamas en de papa's? California Dreaming.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, klopt.
0: Nee, dat is gewoon niet goed, want dat was natuurlijk Boys of Summer.
1: Oké, nou ja, die wist ik eigenlijk niet. Dus.
0: Nee, maar dan maakt niet uit. Je hebt wel de Omroep Max sokken gewonnen natuurlijk.
1: Nou, kijk, leuk.
0: En ik ga jou niet verder ophouden, want je moet door met je kerstkaart, hè?
1: Ja. Ja, anders zijn ze daar niet klaar.
0: Nee,
1: hè?
0: En jullie willen
1: er ook in, hè? Dus komt er weer eentje bij.
0: Ja, er worden nu 43 in plaats van 42, hè?
1: Ja.
0: Ik heb er eentje besteld nu. Dus ik hoop dat die komt.
1: Ik ga ervoor zorgen.
0: Nou, heel fijn. Heel lief van jou ook. En jij mag ook nog bepalen welke gaan we draaien. Linda Ronstadt of de Eagles vandaag?
1: Nou, heel graag de Eagles, want die vind ik supermooi.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
11: Zo.
12: Interpolis. Glashelder.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Het gebeurde in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. De politie denkt aan sabotage, zegt correspondent Gien Balduk.
17: Omwonenden vertellen tegen lokale media dat ze vannacht lichtflitsen hebben gezien en ook een explosie hebben gehoord. En mede door de schade die ontstaan is, is een bruinkoolcentrale deels buiten werking gesteld. Onderdelen daarvan worden vandaag wel weer opgestart, maar een paar eenheden die moeten dagenlang buiten gebruik worden gehouden. En van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.
16: Gisterochtend werden bij een ander hoogspanningsstation explosieven gevonden. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of de kop worden gebakt en in kratten worden gegooid. En zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. Erkens noemt dat onaanvaardbaar en zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. De betrokken konijnenhouderijen kunnen dan worden vervolgd. Inwoners van Overasselt willen dat het huis waar gisternacht de schietpartij was, wordt gesloten. Meerdere bewoners uit het dorp zeggen dat tegen de NOS klaar te zijn met de overlast die bewoner Jan G. veroorzaakt.
18: Ze zullen nou toch wel zeggen, die burgemeester en de ding is slot erop op die deur. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
19: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheining eromheen dat er in ieder geval niemand meer op kan. En ik denk ook niet dat diegene waar ze achteraan zitten, dat hij nog terugkomt. Denk ik. Een beetje onrust zo, hè. Is niet leuk voor de andere bewoners.
16: Nog altijd doet de politie onderzoek in de woning van Jan G. Vermoedelijk was een drugsconflict de aanleiding van de schietpartij, waarvoor 34 mensen werden opgepakt. En een Russische webwinkel neemt maatregelen na aanvallen van Oekraïne op hun distributiecentra. Het bedrijf biedt hun klanten nu aan om producten niet in Rusland op te slaan, maar in buurland Kazachstan. Oekraïne valt de webwinkel aan omdat het ook spullen verkoopt die door het Russische leger worden gebruikt. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking, maar af en toe ook wat zon. Met een matige zuidwestenwind is het vanmiddag 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht kans op wat regen. Morgen eerst wisselvallig, maar 's middags droog bij 20 tot 23 graden.
14: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Dit was hun grootste hier in Nederland. Het heette Lessons in Love. Nou, wat een gezelligheid hier weer aan de lunchtafel. Wat leuk dat je er ook bij bent. Zometeen hier Marco Schuitmaker. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht. Dat heet Loesoe. Dat schijnt iets te betekenen als dat je losgaat of dronken wordt. Nou, ik ga het gewoon aan Marco zelf vragen zometeen. Dan weten we het zeker. En we gaan het liedje natuurlijk ook draaien. En als je denkt, nou, ik wil me wel eens met die muziek bemoeien die Daniel Dekker iedere dag draait, dan kan dat ook, hè?
1: De beleggingstips.
0: We geven dan een onderwerp en vandaag moet het gaan over mountain of walking, dus iets met bergen. Want ruim 3500 kilometer lopen is al een prestatie op zich. Laat staan dat je over gewertes moet lopen en door rivieren moet waden om bij de eindstreep te komen. Ik hoor het regelmatig van Sander IJsbrand, die onze topkok en voedingsdeskundige. Die loopt dan ook met een zak stenen op de rug. 35 kilometer door de jungle. Je moet er zin in hebben natuurlijk, maar ik vind het al wel een prestatie.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De B.

0: Volgens mij is hij binnenkort ook in Nederland eventjes om iets te doen. Adamo en Zemmavi was dat. En daarvoor nog Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two. En ja, nu is hij binnen hoor. Even een applausje voor Marco Schuitmaker.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, supergoed.
0: Ja, je hebt een lekkere zomer, hè, volgens mij gehad.
1: Ja, echt een mega druk jaar nog steeds. En net even lekker vakantie gehad, dus we zijn weer helemaal opgeladen.
0: Oh, heerlijk. Ja, je bent even heel eventjes ertussenuit geweest.
1: Ja, 6 dagen, val mee.
0: Nou ja.
1: Maar het kan wel echt even lekker zijn, hoor, tussendoor.
0: Ja, ja, je hebt dat toch altijd wel met die lange weekendjes of 6 dagen... dat als je thuis komt, heb je toch het idee dat je 2 weken bent weg geweest.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Dus het hoeft niet zo duur allemaal, hè? Je kan ook gewoon 6 dagen voor 2 weken gaan.
1: Ja, prima.
0: Mooi, goed verhaal. Nou ja, er staat weer van alles te gebeuren natuurlijk. We gaan Loes Oesso draaien, je nieuwe single.
1: Ja, superleuk.
0: Ook alweer een tijdje uit, hè?
1: Ja, 1 of 4 nu.
0: Ja. En ja, we hadden het er net heel even over hier. Loeso, betekent dat dronken worden of losgaan? Wat is het precies?
1: Het is eigenlijk Surinaams voor weg. Dus eigenlijk, we gaan weg. Maar hier wordt het echt gebruikt van... ja, we gaan los. We gaan loeso.
0: Oh ja.
1: En morgen worden we wakker zonder geld. Dat is het idee.
0: Ja, Doekoe wist ik wel.
1: Ja, Doekoe, dat kent iedereen, toch?
0: Ja, dat kennen we wel, ja. De Doekoe. Daar is ook wel eens een keer een hitje van gemaakt door Def Rhymes, volgens mij nog. Iets met Doekoe erin. Kan ik me herinneren.
1: Dat kan bijna niet anders.
0: Ja, ja, die had...
1: Dat zou hij toch gezegd moeten hebben, zou je zeggen.
0: Toen heb ik geleerd wat Doekoe betekende.
1: Nou, ja.
0: Nou, ja, en je had ook nog een record met... Ja, ik kan er bijna niet uitspreken. Hoeveel streams heb jij nou?
1: Engelbewaarde bedoel je zeker?
0: Nee, gewoon het geheel.
1: Oh, het geheel?
0: Ja, die Engelbewaarde zit nu wel over de 100 miljoen heen.
1: Ja, totaal. Ik zou het niet eens weten.
0: Nou ja, dat moet tegen de miljard aan gaan aanlopen, denk ik. Want die Zomernacht in Griekenland zit ook op 17 miljoen.
1: Ja.
0: En nou,
1: Hier mag alles.
0: Ja, die hebben we ook nog. Die Hier mag alles. 76 miljoen streams.
1: Ja, bizar.
0: Dat is toch niet normaal eigenlijk?
1: Dat is echt niet normaal.
0: En waar komt dat allemaal vandaan? Ook uit het buitenland moet dat haast wel, of niet?
1: Ja, nou, het meeste natuurlijk uit Nederland, maar België en Duitsland wordt ook enorm veel gestreamd. Ja, dat is gewoon de wens die je hebt natuurlijk als artiest dat gebeurt. En ja, het zegt ook gewoon heel veel over het genre, want het is gewoon mega populair nu op dit moment.
0: Ja, ja. En hoe is het eigenlijk met in Duitsland? Je begint er nu over, want daar heb jij toch ook opgetreden. Heeft het nog een vervolg gekregen eigenlijk?
1: Zeker, we zijn daar nu mee bezig. Mag ik nog niet te veel over zeggen, maar wij gaan...
0: Nou ja, dan komt die keer bij mij langs. En dan is dat mag ik nog niet te veel over zeggen?
1: Zullen we gewoon afspreken als daar meer over bekend is, dat ik dat als eerste bij jou kom vertellen?
0: Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. Maar het gaat dus goed, begrijp ik hieruit.
1: Ja, absoluut. Absoluut. We hebben natuurlijk Shoots Engel uitgebracht samen met Florian Silbereisen. En een paar grote shows in Duitsland gespeeld. En ik zit nou bij het label daar. En we zijn bezig met nieuwe muziek.
0: Nou, in het Duits.
1: Oh. In het Duits, absoluut.
0: Maar spreek jij Duits?
1: Ambition. Ja.
0: Ja, maar je gaat
1: nee, ook... ik, uiteraard. Ik ga nog even op advies het klooster in om de taal helemaal goed te kunnen spreken. En Jan helpt mij daar ook heel goed bij.
0: Jan
1: Smit.
0: Ja, ja, die spreekt vloeiend
1: ja,
0: Duits.
1: Ja, als hij in het Duits aan het praten is, dan vergeet je gewoon dat hij een Nederlander is.
0: Ja, die spreekt beter Duits dan de Duitsers.
1: Ja, bizar.
0: Maar dat komt omdat sinds hij kan lopen, is hij al Duits gaan praten.
1: Ja, die is echt heel erg vroeg begonnen. Daar heb ik echt heel veel respect voor.
0: Ja, dat is knap, hè?
1: Als ik die verhalen hoor, 200 dagen achter elkaar toeren in Duitsland, dat is echt een dingetje, hoor.
0: Ben je nog bij de jubileumconcerten van Jan geweest? Ik heb je nog een beetje gezocht, maar...
1: Nee, dat viel dus precies in mijn vakantie.
0: Oh, vandaar.
1: Ja, dat vond ik echt enorm jammer dat ik daar niet bij kon zijn, maar wij zaten in Portugal.
0: Ik heb hem gevraagd, waar is die schuitmaker eigenlijk?
1: Ja.
0: Na 20 biertjes dacht ik, ga je eens even opzoeken.
1: Ja, even kijken, maar je kon me niet vinden, hè?
0: Even kijken of er nog wat loeso is.
1: Ja,
0: ja. Want de doeken was inmiddels op.
1: Ja, precies.
0: Ja, en het theater moeten we het ook over hebben natuurlijk zometeen. Want dat gaat volgend jaar gebeuren hier in Nederland. Je gaat 20 theaters door het hele land bezoeken.
1: Ja, bizar. Als je het nou zo zegt, dan begint de spanning op te lopen, hoor.
0: Ja, je hebt het zelf verzonnen. Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Dus we gaan het wel even over hebben. Schaam je voor je tranen niet, ga ik nog even draaien.
1: Superleuk.
0: Want dat kan nog wel wat gebruiken, zag ik.

0: Schaam je voor je tranen niet van Marco Schuitmaker. In totaal heb je 250 miljoen streams.
1: Een 250 miljoen?
0: 250 miljoen, man.
1: Echt waar?
0: Ja, we hebben het even uitgerekend. 250 miljoen streams.
1: Zo.
0: Nou, hey. Gefeliciteerd ermee.
1: Dankjewel.
0: Dat is echt wel heel erg veel ook. En dit was natuurlijk Brian Ferry en The Price of Love. Nou, bizar, hè? 250 miljoen. Je zou het op je rekening hebben staan. We hebben...
1: Nou, ja, dat zou fijn zijn.
0: Nou, zoveel is het nog niet, hè? Want wat krijg je er dan voor 250 miljoen streams? Ja, in Nederlandse vraag natuurlijk.
1: €3,000-4,000 per miljoen of zo.
0: Oh, is dat het? Oké, okay, ja. Dan kan ik wel even uitrekenen.
2: Maal 250.
0: Dus Ewout de Jong is onze boekhouder.
2: Ja, heel groot getal.
1: Oké.
0: Nou ja, maar hij werkt er hard voor, hè?
2: Zeker.
0: Het is allemaal niet gestolen, hè? Voor de duidelijkheid.
2: Ja.
0: Het laatste nieuws, Ewout.
2: Ja. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechter zegt dat de minimale leefomstandigheden voor teruggestuurde asielzoekers daar niet gegarandeerd kunnen worden. Ondanks afspraken in het Europese Migratiepact. Asielminister Van der Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië is verbeterd. Maar volgens de rechter is dat niet voldoende aangetoond. De coronawet is te laat in werking gesteld, zei oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren voor de coronacommissie. En daardoor werden in Nederland maandenlang maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen zonder wettelijke basis. Ollongren zegt dat daarmee grondrechten geschonden zijn. In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation, deze keer in Bergheim. Mogelijk gaat het weer om sabotage. In de ochtend was er al een explosie in een hoogspanningsstation in het zuidoosten van Duitsland. En na meer dan 200 jaar is Wadwaai eindelijk erkend als officiële kern van de gemeente Medemblik. Het kleine dorp ligt op de grens van Medemblik en Wognum, maar viel een beetje tussen wal en schip. En nu is er een nieuw plaatsnaambord onthuld en daar zijn de inwoners blij mee.
3: Voorheen stond hier een bord Wadwaai rijden uit Eindelmeer. En dan leek het dus net of je Wadwaai uitreed en dan eigenlijk al Wognum inreed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk Wadwaai en dat is nu recht gedaan door een bord Wadwaai, gemeente Medemblik.
4: We wonen al 45 jaar hier op Wadwaai, op dit stukje. Dus nu zijn we eigenlijk eindelijk erkend.
3: Eindelijk is eigenlijk wat krom was, is rechtgezet.
0: Nou, dat werd tijd ook, maar dat is toch Friesland dit?
2: Wadwaai bij Medemblik, dat is Noord-Holland,
0: toch? Noord-Holland nog, ja. Oké. Okay. Ik dacht, het is bij jou in de buurt. Zat ik allemaal gek, Groningen.
1: Nou, dat valt nog mee, hoor.
0: Weet je, ik heb een aardrijkskundedipje op woensdag.
2: Ja, ik ook, als je het me zo vraagt. Maar nee, dit is bij Medemblik.
1: Had je geen goed cijfer op topo? Topografie?
0: Overal volgestapt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Overal volgestapt.
2: Goed, zal ik het weer maar doen?
0: Ja, doe maar.
2: Ja. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Niet om heen praten, Daniel. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij. Opnieuw 21 graden. Nu mag jij.
0: Dank je wel. Sorry voor het ongemak. Ik vond het leuk dat je er was.
2: Nou, ik vond het ook leuk.

0: The Monkees uit de jaren 60 en Valerie. En daarvoor een prachtig duet tussen Barry Gibb en Barbra Streisand. En Guilty.
1: De beleggingstips.
0: Zeggen dat liedje ruim 2500 kilometer lopen is al een prestatie op zich. Laat staan dat je over gebergtes moet lopen en door diverse rivieren moet waden om bij de eindstreep te komen. En toch deed iemand dat. Dale Sanders is zijn naam. 91 jaar. Hij heeft een wereldrecord gebroken. Oudste persoon ter wereld die deze trail heeft voltooid. Overigens niet de eerste keer dat hij dat wereldrecord te pakken heeft. In 2017 was hij ook al recordhouder, maar daarna was er iemand anders. Die deed dat ook en nu heeft hij het record weer teruggepakt. 3500 kilometer, 91 jaar. Hij heeft het bijgehouden. Hij is 71 keer gevallen tijdens zijn wandeltocht. Dat je bijna gaat denken, is dat wel verantwoord? Ja, maar gewoon uitgelopen, hè? Hey. Ongelooflijk. Bizar. Ja, kan jij wel kwart miljard streams hebben, maar dit is ook even wat, hè?
2: Nou, ik denk dat ik na 3 keer vallen wel was opgestapt.
0: 3500 kilometer.
2: Zo.
0: Wat een,
2: dat is echt een afstand, hoor.
0: Ja, mooi. Daar is echt wel een applausje waard natuurlijk. Liedjes die erover gaan, bergen of wandelen of lopen. Als jij nog iets in je hoofd hebt waarvan je denkt, kan je hem erin gooien, hoor. Ik zag wel dat er een hoop luisteraars zijn die met hele goede suggesties komen. John Denver zit natuurlijk ook weer tussen met Rocky Mountain. En deze.

0: voor Dale Sanders, 91 jaar, maar ook voor Marco Schuitmaker. Nou Marco, even iets wat mij persoonlijk nog even... Ja, ik had het ook buiten de uitzending kunnen vragen, maar ik vraag het toch even. Hoe is het met de auto? Want ik zag jou natuurlijk op je socials. Ik zag jou echt wel in een hele mooie Audi.
1: Ja, die zijn gelukkig weer gemaakt, maar dat was wel even schrikken.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, er is 2 weken geleden hebben ze geprobeerd in te breken in beide auto's.
0: Ja, want ze hebben een liefde voor mooie auto's, hè, eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Het is gewoon een hobby ook.
1: Hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, gewoon een liefhebber.
0: Ja, maar dat is toch mooi?
1: Ja.
0: Maar dat is ingebroken?
1: Ja, dat hebben ze, althans, dat hebben ze geprobeerd. Beide ruiten zaten helemaal onder de barsten. Ze zijn er uiteindelijk niet ingekomen. Nou ja, we hebben natuurlijk aangifte gedaan. Er loopt nu ook een onderzoek. Want er was in de omgeving hebben nog wat meer incidenten plaatsgevonden. Dus ik ga nu kijken of er een link is tussen met elkaar. Maar dat was wel even schrikken. Ja, ze hadden hun gezichten bedekt. Ze zijn gevlucht. En ik heb geen idee.
0: Maar je rijdt weer.
1: We rijden weer en ik hoop dat het hierbij blijft.
0: Nou, mooi. Nou, dat wilde ik nog even weten hoe het daarmee is.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar je theatertour, want die gaat beginnen. Recht uit het hart gaat het heten. 20 theaters. Begin volgend jaar. 17 februari is de eerste, als ik het goed heb.
1: Dat klopt, in Hoogeveen.
0: In de Tamboer.
1: De Tamboer.
0: Ja.
1: Dat is de allereerste.
0: Wat kunnen mensen verwachten? Want je gaat met je band het podium op.
1: Ja, het wordt echt fantastisch. We zijn nou net na de vakantie begonnen om helemaal de show natuurlijk in elkaar te zetten. Ja, het wordt echt een... voor de mensen die al een keer naar een show van mij zijn geweest, bijvoorbeeld in het Gelredome, die zijn daar natuurlijk een heel goed feest gewend. Maar dat gaan we natuurlijk ook terugbrengen naar de theaters. Maar daarnaast wil ik ook echt iets gaan vertellen over mezelf. Ik zing natuurlijk al 10 jaar. Ik ben opgegroeid in een warm gezin. En om hier te komen heb ik natuurlijk een hele reis afgelegd. En ik zou het heerlijk vinden om mijn fans daarin mee te nemen.
0: Ja.
1: En daarnaast is het ook gewoon een hele mooie gelegenheid om hele mooie liedjes te gaan zingen natuurlijk.
0: Ja, je kan ook een andere kant van je laten zien.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Want je was 8 jaar en toen deed je al mee aan een talentenjacht. En je hebt je nog een keer aangemeld voor de Voice Kids.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je daar nog aan meegedaan eigenlijk?
1: Nee.
0: Maar afgewezen?
1: Ik ben uiteindelijk uitgenodigd voor de voorrondes. Maar toen zat ik net in een periode dat ik baard in mijn keel kreeg. Dus mijn stem die sloeg de hele tijd over.
0: Oh, oké.
1: Ja, daar baalde ik toen heel erg van.
0: Ja, maar dit zijn wel mooie verhalen die mensen misschien niet weten. En dan kan je dat in theater mooi vertellen.
1: Zeker,
0: toch?
1: Zeker. Maar zo zijn er nog een heleboel. Maar die hou ik nog even voor me.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Ja, ik zal een klein dingetje zeggen. Ik deed ooit een keer mee aan een talentenjacht. En dat was gewoon mijn droom om daar op dat podium te staan. En ik studeerde een liedje in. En op het moment dat ik daar stond, kon ik mijn benen gewoon niet meer recht houden. Zo zenuwachtig. En vergat ik de tekst. En was ik zo'n klein jongetje die daar op het podium stond. En stond dan voor het publiek te huilen. Omdat ik de tekst niet meer wist.
0: Oh.
1: Ja, super zielig.
0: Ja, maar dat is nu helemaal niet meer aan de hand. Daar ben je helemaal overheen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar dat zijn gewoon hele leuke dingen om aan terug te denken.
0: Ja, tuurlijk. Nou, je droom is uitgekomen. Je bent gewoon een grote artiest geworden. En met heel veel succes. En dat niet alleen, je gaat nu ook 20 theaters doen. Dus 17 februari in Hoogeveen, je gaat naar Almere, Zaandam. Je doet een paar mooie theaters, een parktheater in Eindhoven zie ik ertussen staan.
1: Ja.
0: Schouwburg in Tilburg.
1: Chassé, Breda.
0: Ja, dat is ook een mooie natuurlijk. Orpheus in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Prachtige theater ook. Nou, ik ga
1: en de laatste, dat vind ik wel leuk. Dan eindig ik in Groningen.
0: In Martini Plaza.
1: Ja, dus ik eindig de tour ook letterlijk in huis.
0: Ja, wat mooi. Weet je, dat is natuurlijk toch een plek waar je vroeger als klein jochie ook langs bent gelopen en gefietst.
1: Waar ik met de fiets langs ging naar school om naar school te gaan. En dan kijk je naar zo'n gebouw. Ja, dan besef je dat nog helemaal niet natuurlijk. Maar dat je daar dan nu zelf staat. Ja, ongelooflijk.
0: Ja. Volgend jaar, 15 mei, dan is dat zover.
1: Zeker.
0: Martini Plaza Groningen. Ik vond het leuk dat je weer gesproken hebt even.
1: Dankjewel.
0: We gaan Loesoe draaien, want er zit ook nog een gaaf videoclip bij. Die is opgenomen toen ze probeerde bij je auto in te breken, of niet?
1: Ja, dat was...
0: Ik zag allemaal gemaskerde mannen.
1: Ja, ik denk dat het een inspiratie was voor sommigen.
0: Je hebt de beelden opgevraagd.
1: Ja, dat denk ik.
0: Je denkt, nou, een goedkoop clipje erbij.
1: Zo.
0: Nee, maar wat is dat precies, die clip? Want ik zag er angstaanjagend uit. Ja, ik moest er ook wel om lachen, hoor.
1: Ja, het was natuurlijk... Je moet het natuurlijk zien met een knipoog. Het is natuurlijk een sketch voor hetgeen dat je een gezellige avond wil hebben. Dat je met je vrienden opstapt. stap wil gaan. En daar heb je natuurlijk ook geld voor nodig. Dus wij hebben een bank overvallen. En met een tas vol doekoe zijn wij op stap gegaan. Okay. En op een gegeven moment was het op. En aan het einde van de clip moet ik de rekening betalen. En was ik loesoe.
0: Ja, toen was je loesoe.
1: Verdwenen.
0: Ja, ja.
1: Nee,
0: okay,
1: superleuk.
0: Marco, we gaan hem draaien. En ja, tot snel weer. Hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Maak een leuke dag van.
1: Dankjewel.

0: Queen samen met David Bowie en Under Pressure. En daarvoor hadden we de nieuwe van Marco Schuitmaker.
1: De beleggingstips.
0: We werden er hartstikke vrolijk van hier in de studio. Ja,

0: ook goed, hè? I Can't Turn River Deep Mountain High. Dank jullie wel allemaal voor het insturen van jullie suggesties. We kunnen weer een hele lijst maken. We waren het ook allemaal natuurlijk. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, is dit Joke?
1: Ja, dat klopt helemaal, Daniel.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed, gelukkig.
0: Nou, dan ben ik ook blij om dat te horen. Zo, dan ga ik ook weer met een gerust hart de middag in. Wil jij het liedje even aankondigen dat we gaan draaien?
1: Ja, hoor, Dutch Mountains van The Nits.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Een hele goede middag. Het is 2:00 geworden in het Open Huis. En zometeen opent Madonna niet alleen het Open Huis, maar nog iets anders. In ieder geval, dat ga je zometeen horen. Eerst naar het NOS-journaal Ewout de Jong. Jij legt de link meteen in je hoofd.
7: Ja,
6: heel fijn. Fijn weer te zien trouwens.
7: Ja, insgelijks. Ja, fijne vakantie gehad.
6: Ja, we kunnen hier een heel uur over vullen. Nee, dat was heel erg fijn. En jij ook goede zomer hier gehad?
7: Ja, zeker. Nou, absoluut.
6: En het nieuws gaat gewoon door?
7: Dat altijd, ja. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. Dat is de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien, vertelt verslaggever Onno Beukers.
8: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, hè, een van de bewoners waar gisteren dus die hele groep naar op weg was, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement.
7: De politie onderzoekt nog of de video inderdaad echt is. 9 mensen mogen de komende 2 jaar niet meer in de buurt van de Kuip komen en ze hebben een landelijk stadionverbod van 3 jaar gekregen. Onder de 9 zijn leden van de harde kern van Feyenoord. Ze mishandelden in juli een Algerijnse voetbalfan. Dat was bij een wedstrijd van het Nederlands elftal in Rotterdam. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Het is daarmee de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week begon Congo met inenten, maar er is nog geen goed vaccin voor het huidige ebola-type. Daarom wordt een vaccin gebruikt dat eigenlijk bedoeld is voor een ander type. En het is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen kopen, halen, wordt ook wel gezegd. Vannacht sluit de transfermarkt. Voor veel andere Europese competities was de deadline middernacht al. De Argentijn Enzo Fernandez gaat voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. En dat zegt sportcommentator Suze van Kleef.
9: Die 145 miljoen is een evenaring van het Britse transferrecord dat vorig jaar werd gevestigd met de overgang van Alexander Isak naar Liverpool. Manchester City trok sowieso de portemonnee gisteravond, want het nam een uurtje voor het sluiten van de markt ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen.
7: Ja, in Nederland gaat middernacht de transfermarkt dus dicht. Op de valreep slaan clubs nog toe. Ajax huurt de Duitse centrale verdediger Tilo Kehrer van AS Monaco. En PSV heeft middenvelder Ioni Santos van Sparta gekocht. Het weer dan afwisselend zon en wolken met plaatselijke bui bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op regen. Minima rond 15 graden. Morgen grijs en soms wat regen. Bij opnieuw een graad of 21.
5: Open huis. Henk van Steeg.

ik toch benieuwd. Ik weet het niet meer, want ik was er niet. Maar was het ook zulkzelfde weer in de nazomer van 1974? Dit was toen op nummer 1 in ons land. Rock Your Baby, George McRae.

0: was ook eens lekker voor mezelf dat ik mijn naam nog eens even hoor. Als ik dat een keer mocht vergeten, dan weet je met wie je van doen hebt. Een hele goede middag, welkom in het huis. Fijn dat je erbij bent. Mijn huis is vanmiddag hopelijk de hele middag ook jouw huis. Dan gaan we met elkaar verbinden. Op deze 2e van september, de eerste woensdag van september is het wel. Ja, dat is met september moet je altijd erbij zeggen. Want als het de 2e is, dan gebeuren er grote dingen in ons land. Nou, na de lunch gaan we lekker uitbuiken deze middag met de beste evergreens van Edwin Starr, Clouseau en ook Boskek zie ik al om een hoekje gluren. En natuurlijk vanmiddag ook weer de mooiste verhalen.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, want zo halverwege de dag ben ik ook weer benieuwd. Ook als je het nog nooit hebt gedaan, daag ik je uit. Stuur gewoon eens één woord in wat voor deze dag symbool staat. Wat deze dag op deze manier een beetje samenvat. Ik zou het heel leuk vinden, want daarmee maak ik een soort van groot woordweb. En dan weten we een beetje hoe Nederland deze woensdag beleeft. Stuur het in via de NPO Luister-app, jouw sleutelwoord. Het kan ook jou een mooie sleutel opleveren. Niet zomaar een sleutel, maar de gouden sleutel van het huis. Stuur het in via de NPO.

Vieren en een monsterhit voor Ella Langley. En waar heb je hem voor het eerst gehoord? Nou, ik heb hem voor het eerst gehoord hier op NPO Radio 5. Het was namelijk een luisteraar die dit voorjaar tegen me zei: Henk, als jij een beetje van die country-Americana-hoek muziek houdt, moet je hier eens naar luisteren. En toen tipte die Ella Langley, nog voordat het een grote hit in Amerika was, deze Choosing Texas. Dus het is gewoon begonnen hier op NPO Radio 5, zeg maar. Met dank aan een van de openhuizers. Daarvoor nog de muziek van Aretha Franklin en George Michael. En voor George Michael kwam toen een grote droom uit om met haar samen te werken. Samenwerken, dat was niet helemaal het verhaal, want de studio's stonden mijlenver van elkaar, maar uiteindelijk werd het wel een mooi duet. I Knew You Were Waiting For Me. Zometeen muziek voor je van Clouseau. Dat is dat ene liedje waar we het gisteren nog over hadden in de uitzending. En Edwin Starr gaan we mee naar huis. Maar eerst eens even kijken wat er zoal binnenkomt deze woensdagmiddag. Het is trouwens de eerste woensdag van september, hè? 2 september, ja. En het is de derde dinsdag in september, ja. Zijn we helemaal goed. Karin die zegt als vegan als sleutelwoord: ik heb vandaag blad geruimd bij onze kerk. Ja, dit is mijn dyslexie. Er staat gewoon vegen. Prima, dat is niet vegan. Vegan. Tineke die stuurt: mijn sleutelwoord is plantjes. En ze stuurt echt 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto's mee van alle plantjes die geplant zijn en gepoot en aan allemaal schuren hangen. Anneke die heeft gekozen voor beestjes als sleutelwoord. Nu de temperaturen weer wat aangenamer worden, ben ik weer in de tuin gaan werken vandaag. Wat uitgeloeide bloemen verwijderd. En chiminee. Wat waren er veel beestjes. Beestjes, ja, het is de tijd er weer voor. En Soraya, een update, wat fijn. Maandag zou je de dag daarna vertrekken. Dat zou gisteren zijn geweest, maar het bleek helemaal niet zo te zijn. Je zou vandaag weggaan. Dus is het sleutelwoord, en daar ben ik blij om, autorit. Vanmorgen om 11 uur vertrokken naar Aarle-Rikstel. Als alles goed blijft gaan, zijn we daar om 13:30 bij het hotel. Het is al even na 2:00. Nou, update nog graag even daarover. En Tineke, die belde nog even. Mijn sleutelwoord heeft ze doorgegeven via 0800-3000-555. Oude wijvenzomer. Ik ben natuurlijk ook een oud wijf, al dus Tineke. Ja, mag gezegd worden. Ja, Contrabas neemt de telefoon aan deze middag. Dus als je hem wil spreken, 0800-3000-555. En als je ook nog een sleutelwoord wil toevoegen, doe dat vooral via de NPO Luister.

Ik zit even te rekenen, maar dat is stevig doorstappen met die Edwin Starr. 25 miles in nog geen 3,5 minuut. En dan naar de bank die afgelopen weekend weer klaar stond. Voor Chris en Koen. En daar zaten ze te glunderen hoe al die Nederlandse artiesten liedjes van hen deden. Dit is Clouseau. Deze deden ze niet.

0: Het is ook een beetje een potje proefdraaien voor Toto. Want de helft van Toto heeft hier aan meegewerkt. Boskerk zijn Lido Shuffle. En daarvoor nog Clouseau met Domino.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Leuk. Ik heb er App in ieder geval heel erg blij mee gemaakt. Chapeau schrijft hij. En ook wonderschoon. En dat is het inderdaad. Mooie tekst ook. Misschien wel een mooi stukje muziek voor onder een vakantiefilm of zo. Als je in Salzburg bent geweest. Goeie knipoog naar Mozart. 3:05. Het is de woensdagmiddag in het huis. We hebben het naar ons zin. Fijne evergreens die al voorbij zijn gekomen. En mooie sleutelwoorden ook voor deze dag. Ik had namelijk even een appje binnen van Alwin. Die stuurt een foto van een Amerikaanse snelweg. New York zie ik op de borden staan. Zijn sleutelwoord is tennis. En hij schrijft erbij op weg naar de US Open. En één ding, ik ben een beetje jaloers. Maar één ding stelt me gerust. Het weer is precies hetzelfde. Ook grijzig zoals hier rond het open huis. Soraya zegt, nog even terugkomend op haar 2:30, dat moet 2:30 zijn. Maar het is nu al 3:05, dus ik verwacht wel even een foto van het hotel waar ze op vakantie gaat in Nederland. En nog een berichtje van Erik. Erik die meldt zich even, ik was diegene over Ella Langley. Dat was ik, Henk. Haha. En we nog even opgezocht, 25 maart tipte die dat al, dat is leuk. En we gaan even contact zoeken met Corrie uit Renen. Corrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben er wel eens over nagedacht om een woord van de maand ook te doen. Als je een maand zo richting het einde loopt. Als het voor jou een woord van de maand zou zijn, wat zou dat zijn?
2: Ja, dan was het tomatensaus.
0: Echt? De hele maand?
2: Ja, de hele maand ben ik aan het koken, joh.
0: Wat dan?
2: Ik heb een moestuin achter mijn huis.
0: Ja.
2: En daar groeien heel veel tomaten in dit jaar. Het is echt een explosie op het ogenblik. Dus ja, dan moet je er wat mee, hè. Dus ik ben dan tomatensaus aan het koken.
0: Maar het klinkt een beetje alsof je er door overvallen bent. Alsof je soort er bijna onder ligt.
2: Nou, ik doe het wel al een aantal jaren. Maar het is niet elk jaar een goed tomatenjaar. Dit jaar is gewoon perfect.
0: Ja, die hete zomer heeft uiteindelijk toch iets goeds gedaan.
2: Ja, toch?
0: Ja, ja, ja, ja. En tomatensaus ga je het ook nog uitdelen? Heb je nog een speciaal recept daarvoor?
2: Ja, ik doe ze in de oven en dan rooster ik het. En daarna draai ik het door een zeef.
0: Ja.
2: En dan heb je een soort heerlijke basissaus. Ik doe er ook een beetje courgette bij en zo. Dan wordt het dikker.
0: Ja.
2: Dus je kan er soep van maken. Je kan het door de pasta doen. Je kan het
0: brood
2: als
0: smeren.
2: Voor een pizza. Ja, dat kan ook. Ja.
0: Ja, je moet ook dat soort dingen gaan bedenken. Want je hebt echt heel veel. Hoeveel denk je dat je gaat oogsten? Hoeveel kilo?
2: Oh, kilo. Nou, ik heb al 3 emmers van 10 liter, denk ik.
0: Ja, dan gaan we echt wel door de 30 kilo, 40, 50, zoiets.
2: Meer, ja.
0: Nou, sterkte ermee. Als je nog wat kwijt wil, mogen mensen zich melden dat ze even langs kunnen komen of kom je er zelf uit?
2: Nou, ik ben ook vrijwilliger bij Mozaïek en daar kook ik vaak soep voor de mensen die dan een beetje alleen zijn en zo. Die komen dan tussen de middag soep eten met een broodje. Dus daar kan ik mijn potten wel kwijt, hoor.
0: Oh, wat goed. En wat goed ook dat je ervan deelt wat je daar dan te veel hebt. Wat mooi.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja.
0: Nou, geef ze een dikke knuffel van ons ook, als je die kans weer op gaat. En van mij krijg je de sleutel, want je bent altijd welkom in mijn huis. Ik heb dan niets van die lekkere tomatensoep. Wat hebben we wel? Ik heb cappuccino uit een automaat. Ja.
2: Ook heerlijk. Ook prima.
0: Hey, leuk je gesproken te hebben, Corinne. Een mooie middag.
2: Dankjewel, jij ook.

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

blijft dit een goede. Van die onverwoestbare evergreens, je hoort ze hier op NPO Radio 5. Origineel van Fleetwood Mac, Peter Green die schreef het. En Santana dacht, daar kan ik nog wel een vleugje van mijn eigen stijl bij gooien. Ja, hetzelfde gebeurde eigenlijk ook bij de volgende plaat die ik aan je laat horen. Hij, ja, je kent hem. Maar nu in een Franse uitvoering, Sheila. Kijk of je hem nu al herkent.

0: Ja, dat was een goed jaar, 1974. Daar kwam deze ook uit. Met Tiger Feet en daarvoor nog 2012. Het jaar van de beste singer-songwriters van Nederland. En wat een goede artiesten hebben daar toen aan meegedaan. Want Nielsen die won niet, maar had wel de grootste hit met deze Beauty and the Brains. Want de winnaar toen was onze schijf van 5 leverancier van deze maand. Douwe Bob, die we binnenkort kwijt zijn aan Amerika. Tijd voor een bekentenis. En dit gaan we gewoon eens even proberen. Ik ben erachter gekomen dat heel veel mensen als ringtoon muziek hebben. En dat vind ik leuk. En dat zou ik heel leuk vinden om dat zometeen als derde na drie gewoon eens met elkaar te gaan verkennen. Gaan delen. Bas, zou jij mij eens kunnen bellen als zijnde mijn ringtoon?
1: Ja, ik ga dat nu doen.
0: Natuurlijk niet.
1: Ja.
0: Ik kan mezelf niet bellen. Ah.
1: Ja, hoe kan het ook anders?
0: Ja, hoe kan het ook anders? Freddy, moet ik opnemen of niet?
1: Nee, ja, ik zit hier gewoon.
0: Ja, je zit hier, dat is waar. Nee, dat is mijn ringtoon. En nu ben ik gewoon heel erg benieuwd. Wat is jouw ringtoon als jij een muzikale ringtoon hebt? Misschien met een evergreen, misschien ook niet. Misschien iets heel obscuurs. Laat het me dan even weten via de NPO Luisterapp. Titel en artiest, dat is al voldoende. Neem in je achterhoofd dat we eerst de Commodores draaien en daarna Roy Orbison. En daarna komt hij dus. Dus daar kun je dan heel mooi op aansluiten. Laat ik daarom dan ook een klein rustmomentje creëren. Kijk, dit kan geen ringtoon zijn. Dan denk je, ja, het zit in een jazzclub of zo. Of er gebeurt niet zo heel veel. Even een rustmomentje. En jouw ringtoon is welkom via de NPO Luisterapp. Everything but the girl.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 3 uur geworden. Ja, zometeen gaan we een van de liedjes draaien. En dan denkt iemand, de telefoon gaat. Ringtones dus nog welkom. Welk liedje heb jij als ringtoon? Stuur het in via de NPO Luister-app. Ewout, heb jij een ringtoon eigenlijk?
4: Nee, ik heb geen ringtoon. Want als ik mijn leuk muziekje op mijn telefoon zou zetten, dan zou ik als de telefoon zou gaan denken van, oh leuk, even luisteren.
3: En dan ga je niet
4: opnemen. Dus dan kan ik net zo goed geen ringtoon, want ik neem toch niet op.
3: Nee, ik heb hem ook altijd op stilstaan, totdat ik deze ringtoon had. En die had ik ook in de auto. En hij stond op een of andere manier te hard. Dus iedereen schrok ze helemaal kapot met Freddie Mercury die dan, roept. Nou, dat dus zometeen gaan we zorgen wat het uiteindelijk gaat worden. Maar eerst naar het NOS-journaal.
4: Eerst het nieuws inderdaad. De Russische droneaanval op het vliegveld in Leipzig begin vorige maand is een nieuwe escalatie vanuit Rusland. Dat heeft de Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd.
5: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. We will not tolerate it.
4: Het had veel erger kunnen aflopen, zegt von der Leyen dus. Ze ziet een patroon van incidenten die steeds gevaarlijker worden. En von der Leyen benadrukte dat het incident ervoor zorgt dat de EU de druk op Rusland alleen nog maar verder zal opvoeren. De Nederlandse bank heeft tussen maart en augustus zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud vanuit de VS en Canada naar Londen verplaatst. Heeft de DNB vandaag bekendgemaakt. Het is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. Eerder uit de DNB zorgen over de verharde relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen, de adviesprijs tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het is niet verrassend dat de benzineprijs nu weer is opgelopen, zegt deze econoom.
6: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten, waarbij je ziet dat de export van olie nog wel oké is, maar zeker van geraffineerde producten zoals diesel en benzine, ja, die is echt wel serieus lager. En dat maakt dat de totale wereldmarkt gewoon een stukje krapper is.
4: Het gaat om benzineprijzen die voornamelijk de grote tankstation langs de snelweg rekenen. Bij andere pompstations zijn de prijzen flink lager, maar toch nog behoorlijk hoog. En Jumbo roept opnieuw een paar soorten kaas terug, omdat die mogelijk besmet zouden kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om de producten Jumbo lepelkaasje en Jumbo kaasplateau verrassend. De Listeria-bacterie kan bij mensen met een verminderde weerstand een fikse voedselinfectie veroorzaken met diarree en misselijkheid. En die infectie kan ook het hart, de huid en de ogen infecteren. Bij zwangere vrouwen kan Listeria ook een miskraam of vroeggeboorte veroorzaken. Het weer, afwisselend zon en wolken met plaatselijk een bui bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op regen. Minima rond 15 graden. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw een graad of 21.
3: Ewout, dankjewel.
2: Open huis. Henk van Steeg.

Met zometeen nog Evergreen van Barry Manilow, Dave D, Dosie, Biggie, Mick en Titch. En ook nog nieuwe muziek van Gilbert O'Sullivan. Je hoort het zometeen. Maar eerst, attentie, attentie. Heb je een ringtoon ingestuurd, dan kan het zomaar zijn dat er nu voorbij komt. Hoef je de telefoon niet op te nemen. Babette bijvoorbeeld. Deze. Ja, wat fijn. Op zoek naar de mooiste ringtones. En Mirjam, ik ben heel benieuwd welke versie jij als ringtone hebt. En of je hem wel eens helemaal tot het einde hebt laten staan. Want zij heeft deze ringtone. Child in Time. Van Deep Purple. En dan de andere versie, zo'n ruim 10 minuten. En dit vond ik ook wel weer een hele mooie. Deze is van Mel. Die heeft namelijk, ja, vind ik best een rustgevende ringtone.

0: Away, dat was de ringtone inderdaad. Kenneth, goedemiddag. Goedemiddag, met Henk.
1: Hey, goedemiddag, met Kenneth.
0: Hey Kenneth, jij hebt ook een ringtone, hè?
1: Ja. Ja. Ik heb er meerdere.
0: Oh, je hebt er meerdere. Dat kan tegenwoordig. Je kan voor verschillende mensen verschillende ringtones. Ja.
1: Ik heb per geval of per mens keer de invullen.
0: Oh, en hoeveel verschillende heb je er dan in één keer ongeveer?
1: Ja, ik heb voor me een stuk of 4 of 5.
0: Nou ja, wat leuk. En dat varieert van, nou noem eens wat.
1: Ik heb voor vrienden van zo'n grote vriendengroep, dan heb ik Crappy Appleton met Go Back.
0: Nice.
1: Een oude klassieker.
0: Ja.
1: En als mijn vrouw belt, heb ik Brown Eyed Girl van Van Morrison.
0: Als ik dan in haar ogen kijk, heeft ze dan bruine ogen?
1: Bruin. Ja, bruine ogen. Ja.
0: Natuurlijk.
1: Het is onbliek, is dit.
0: Ja. Ja. En hoe is hij ooit in jullie leven gekomen, dit liedje?
1: Het eerste moment dat we elkaar tegenkwamen eigenlijk. En dan was het Brown Eyed Girl werd gedraaid. En er zat het bijgebleven.
0: Ja, wat mooi man. Nou, Harry die hebt ook nog... ik heb er eentje van Van Morrison, Brown Eyed Girl als ringtone als mijn vrouw beeld. Ze heeft namelijk de mooiste bruine ogen van de wereld. Maar daar ben je denk ik niet mee eens.
1: Nee, want dat is die van mij.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, zo gaat dat. Hoe heet ze?
1: Barbara.
0: Nou, speciaal voor Barbara. De telefoon hoeft niet opgenomen te worden, want dit is gewoon NPO Radio 5. Dankjewel, een mooie middag.
1: Dankjewel, doei.

Nou, hun gaan we ook nooit vergeten. De jeugdvrienden, de schoolvrienden die nou echt lief en leed met elkaar delen. En ook met hun publiek. Goud was dat, Suzanne en Freek. En daarvoor nog de Brownout Girl van Van Morrison. Verschillende ringtones. Kat die stuurt nog een appje. Hallo Henk. Ik heb voor al mijn contactpersonen een eigen ringtoon. Dat zijn er ongeveer 40 tot 45 verschillende. Dan weet ik direct wie er namelijk belt. En ik werk op een plek waar de ringtoon van mijn collega's de tune van Medisch Centrum West is. Drie keer raden waar ik dan werk. Nou, ik gok dat het dan in het ziekenhuis is. Gaan we naar Barry Manilow. En het liedje heette origineel eerst Brandy. Maar ja, toen bleek er al een andere Brandy in de hitlijst te staan. Dus de platenmaatschappij, het moet maar iets anders worden. Nou, er was het één letter verschil. Werd Brandy, nou eigenlijk twee letters verschil, werd Mandy. Dit is hem op 5.

Westervelen. Met die legende. En dat is echt een verhaal. Ik heb me er eens even in verdiept wat het verhaal is van The Legend of Xanadu. Van Dave D, Dozy, Bikke Mik en Titch. De schoolvrienden die samen een bandje vormden. 68. Ja, het klinkt een beetje als van Indiana Jones. Met die zweep ook. Maar het is gewoon een vrouw die met haar geliefde naar Xanadu reist. Hem daar laat ombrengen. En er vervolgens met zijn paard vandoor gaat. Dat is niet direct een soort vakantietripje waar je nog even een fotoboek bij gaat maken. Daarvoor nog Barry Manilow. Het was 1975 met Mandy. Leuk nieuws. Wat doe je als je 60 jaar in het vak zit? Dan moet er natuurlijk nieuwe muziek komen. En Gilbert O'Sullivan gaat dat doen. In november verschijnt zijn 21ste studioalbum. En als voorloper daarvoor heeft hij eigenlijk een beetje in de lijn van Paul McCartney en vele andere artiesten die net wat meer op leeftijd zijn, een single uitgebracht waarin hij terugkijkt op zijn leven. En hij doet dat ook wel weer op zijn geheel eigen wijze. Hij neemt je mee. Growing Old Disgracefully. Gilbert O'Sullivan.

toen ineens ging de telefoon. Ja, ze had het ingezongen, maar was ondertussen nog gewoon onderwijzeres. En ze gaf les en ze zei, moet ik naar een optreden komen? Ja, nee, dat kan niet, ik heb gewoon nog een klasles te geven. Maar het was uiteindelijk zo'n grote hit dat de platenmaatschappij zei, je moet het toch maar doen, dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. En toen mochten ze deze in een van de grootste Amerikaanse shows doen. Ring My Bell, Anita Ward. En daarvoor nog de muziek van Gilbert O'Sullivan. Zijn nieuwe single, leuk om dat nog eens zo te mogen zeggen. Growing Old Disgracefully, met toch ook de nodige zelfspot. Ja, de een die drukt op de bel om binnen te komen. En de ander die pakt het toch wat subtieler aan. Mag je gewoon binnenkomen zonder te kloppen. Dit is De Dijk op 5 met zometeen de Lemon Pipers.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

mooi dat dit eindigt met zo'n tamboerijn solo. Een van de instrumenten die ik wel kan bespelen. De Green Tambourine, Lemon Pipers. Het verhaal over die straatmuzikant die om klein geld vraagt. En dan speelt voor je. Dus dat is, vind ik een van de leukste dingen. Als je dan een soort verzoeknummertjes mag doen. Daarvan nog de dijk met Binnen zonder kloppen. Het was 1985. Twee jaar daarna zou er een band uit Ierland komen met een fantastisch album. En op een avond staat B.B. King in Dublin te spelen. En hij weet dat de heren van die band, U2, daar ook in de zaal zijn. Beetje knikkende knietjes. Na afloop hebben ze een ontmoeting en is er wederzijds respect. Want voor U2, B.B. King, blues, wauw. En voor deze jonge honden is B.B. King, of B.B. King ziet in deze jonge honden wel de toekomst. Nog net geen nummers uitgewisseld, dat kon in die tijd nog niet. Maar B.B. King had wel een opgave voor de frontman van U2, Bono. Hij zei, schrijf ooit eens een lied voor me. Nou, dat heeft hij gedaan. Twee jaar daarna kwam deze uit. Samen deden ze het ook. When Love Comes to Town. En je hoort de liefde, niet alleen voor de muziek...

68. Origineel opgenomen door Studio Six, maar de kids die maken er in 68 hun eigen versie van. En Piet Veerman die vraagt op een moment zelfs of hij de liedzang mag zingen. Ja, omdat hij gewoon een beetje voelt dat het beter bij zijn stem past dan die van de vaste zanger Kees Veerman. Nou, een uitstekende carrière zit kunnen we natuurlijk wel zeggen. Daarvoor nog U2 samen met B.B. King, When Love Comes to Town. Zeg ik de jaren 90, zeg ik Disney, dan zeg jij natuurlijk The Lion King.

De jonge Simba die krijgt het allemaal uitgelegd. Het levensmotto: maak je geen zorgen. In het Swahili uitgelegd door Timon en Pumba. Ja, fantastische beestjes zijn dat. In The Lion King. Dat was 1994. Jimmy Cliff samen met Lee Bo M. Hakuna Matata. Zometeen nog Earth and Fire en Bert op 5. En van Bert is het een kleine stap naar deze man. Bertolf, morgen te gast in Open Huis.

heerlijke broedergras. Hij heeft een nieuw album uit sinds afgelopen vrijdag. Blue Finger Volume 2. En daar gaan we het morgen eens even over hebben. En dan ga je het hele liedje ook horen. Wat je al geregeld in de avond hoort hier op NPO Radio 5. Want na Bert natuurlijk Simone en Gerja hier op 5. Veel plezier en tot morgen. 2 uur melden we onszelf. En tot die tijd mag je alvast nadenken over jouw sleutelwoord. Maar eerst Earth and Fire. Love.

0: Netjes, Henk.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
2: 5. Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 4 uur tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bert. Een kwart van de Nederlandse goudvoorraad in Canada en de VS is naar Londen gebracht. Dan kan het goud eerder worden verkocht in geval van crisis, zegt de Nederlandse bank. Het gaat om 86 ton. Dat overbrengen naar Londen gebeurde overigens niet op een James Bond-achtige manier met vrachtwagens met goud. Vertelt verslaggever Ruben Echt, het is vooral een kwestie van slim handelen.
13: Veel goud is nu verkocht en dan in Londen weer aangekocht. Dat kwam omdat het goud anders zou moeten worden omgesmolten en daardoor werd de puurheid wat minder. En ja, het is natuurlijk ook wel risicovol om dat helemaal vanuit zo'n kluis uit New York en Ottawa op zo'n vliegveld te brengen en dan de oceaan over te sturen. Grote kans dat iemand er misschien vanaf weet en het gaat pikken. Nou ja, nu is dus een deel aangekocht en een heel klein deel is naar Zeist gebracht.
12: Het overplaatsen van het goud heeft ook te maken met de verharde relatie tussen Europa en de VS. Daar was DNB al eerder bezorgd over. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgervliegtuigen niet zal aanvallen. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig vorige maand. Een drone met een explosief werd gevonden vlakbij een vrachtvliegtuig dat bedoeld was voor Oekraïne. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar hebben ook een Russisch paspoort, zegt correspondent Gimbal Duk.
14: Volgens Duitse media zijn het zogeheten low-level agenten. Dus dat zijn de uitvoerders van de poging tot een aanslag. Niet degenen die het bedacht hebben. Die zitten volgens de Duitse regering in Rusland. Want er zou een Russische inlichtingendienst betrokken zijn bij deze operatie. De 2 verdachten die nu in beeld zijn gekomen, die zijn inmiddels niet meer in Duitsland. Dus de zoektocht is nog in volle gang.
12: Ook Europa en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk. En de NOS zendt de uitvaart van de Noorse koning Harald volgende week woensdag live uit. Dat gebeurt op NPO 1. De ceremonie is in de Dom van Oslo. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Het weer: van west naar oost trekken buien over. Met een matige zuidwestenwind is het rond de 21 graden. Vanavond en vannacht vooral in het noorden en westen af en toe regen. Minima rond 15 graden. Morgen veel wind, bewolking en soms regen of motregen. 'S Middags wat vaker droog bij 20 tot 23 graden.
11: Dankjewel.
10: Bert op 5. Tranenbarg.

Boudewijn de Groot, ik ben ik. Goedemiddag. Steeds meer 60-plussers trekken de stekker uit hun huwelijk, blijkt uit cijfers. Ineke Vos gaat ons uitleggen waarom dit opvalt. Ik heb nog twee vragen voor de slimste mens deze week over. Eentje van Simone Walraven en eentje van Jan Rietman. Als jij zometeen meedoet, dan mag je kiezen wie jou de vraag gaat stellen. Doe je morgen pas mee, dan is het al bepaald door degene die vandaag meespeelt. Dus meespelen zometeen. En er is een nieuwe elektrische tandenborstel op de markt. Eentje met AI en een camera. Om 4:15 gaan we terug naar de allereerste die op de markt kwam. Heel lang geleden.

Een beetje van nu. Ze hebben pas een nieuw album uit, maar ze maakten jaren geleden ook al muziek. In 1965 namelijk. Get Off of My Cloud van de Rolling Stones in Bert op 5. En dan even iets heel belangrijks. Luister goed en schrijf even mee. De vraag is, wie trouwde er op 5 april 1969? Dus 5 april 1969.

aan elkaar gesmolten ringen, met daarin dus de datum 5 april 1969 gegraveerd. En ook een tekst die wat lijkt op de namen Anneke en Jacco. Hoewel Jacco niet goed leesbaar is, dus er kan ook een andere mannennaam staan. Nou is Reinoud al een jaar op zoek naar de eigenaar van die ring, maar dat raadsel is nog steeds niet opgelost en daarom roept hij nu onze hulp in. Weet jij van wie deze ring geweest is? Laat ons dat dan even weten via een appje in de NPO Luister-app. Of je mag zelfs bellen 0800-3000-555. Het zou toch fantastisch zijn om Reinoud met je in contact te brengen, om er zo voor te zorgen dat deze bijzondere dubbele ring weer teruggebracht kan worden naar de eigenaar. En als je denkt, ik wil de ring wel even zien, dat kan. Bert op 5.nl, onze website, daar staat hij dus. Het gaat om de datum 5 april 1969 en om de naam Anneke en misschien ook wel Jacco.

0: kwart op vijf, lief gebaar.
1: Maar als we eenmaal op hoogte zijn, dan mogen ze als we ergens vliegen gewoon toch het stuurtje overpakken als ze dat durven.
0: Voor wie maak jij een lief gebaar?
2: Ja, Jason is 6 en hij mocht mee. Nou, werd enorm in de watten gelegd. Het hoogtepunt was natuurlijk dat hij mee mocht het vliegtuig in.
0: Lief gebaar, iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
2: Ja, echt even ontzorgen, echt even plezier en genieten.

0: Het is wel heel verstandig om zo'n plaat juist deze zomer opgenomen te hebben. James Blunt, Tastes Like Summer en It Will Come In Time van Billy Preston en Syreeta. Ja, alles op zijn tijd natuurlijk.
1: Bert op 5 met het nieuws van vandaag.
0: Vanwege de recordhoge brandstofprijzen komt een deel van de Nederlandse strategische olievoorraad op de markt. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. En het aantal scheidingen neemt af, meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar wat opvalt is dat steeds meer 60-plussers juist wel de stekker uit hun huwelijk trekken.
2: Want het zijn vooral mensen die 40 of 50 jaar bij elkaar zijn. Oftewel, de grijze scheiding is in.
3: In 2000 waren dat nog maar 44 stellen. Vorig jaar waren het er ruim 650. En sommigen waren zelfs meer dan een halve eeuw getrouwd.
0: Ja, sta je dan met je goede gedrag. Soms is een scheiding te voorkomen door relatietherapie, maar het kan moeilijk zijn om daaraan te beginnen. Ineke Vos is relatietherapeut, maar ook echtscheidingsadvocaat en mediator. Dus bemiddelt ook bij scheidingen. Dag Ineke, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Merk jij in jouw praktijk dat er steeds meer 60-plussers zijn die scheiden?
4: Nou, het is niet acuut, het is niet plotseling, maar het is wel van de laatste jaren. En even rechtzetten, ik ben op dit moment geen advocaat meer. Ik ben 25 jaar scheidingsadvocaat geweest. Maar wel nog steeds mediator en relatiecoach.
0: Okay.
4: En ja, die trend, de stijging, de grijze golf, ja, die zien we al een paar jaar.
0: Ja, ja. De grijze scheiding, hè, wordt het zelfs al genoemd. Ja. Is het te verklaren dat mensen dan heel lang bij elkaar blijven en dan toch, als ze boven de 60 komen, zeggen, nou, dat was het eigenlijk wel?
4: Ja, ik denk het wel. En ja, die redenen zie je ook wel eens langskomen, maar die zie ik in ieder geval hier in mijn praktijk, aan tafel vaak. Ja, dat mensen dan eigenlijk zeggen van ja, de koek is op en eigenlijk al heel lang. En ja, dan zie je soms dat één van beiden zegt van ja, jeetje, maar we doen dit al zo lang en dit kunnen we nog wel een tijdje volhouden. Ik mis ook wel iets, maar ach ja, zo kunnen we het nog prima doen. En dat dan de ander soms zegt van ja, dit kan ik niet meer. We hebben misschien echt nog wel een tijdje te leven en dan wil ik het anders doen.
0: Ja.
4: En nou, wat ik ook best regelmatig zie, dat is mensen die dan samen tot die conclusie komen. En dan, nou ja, dan zijn dat vaak wat rustigere scheidingen die in mediation dan ook ja, prima ook gewoon geregeld kunnen worden.
0: Ja, maar het komt dus meer voor bij oudere mensen dan vroeger. Is dat te verklaren dat dat nu vaker gebeurt?
4: Ja, dat denk ik wel. We worden sowieso ouder. We worden denk ik ook wat fitter ouder. In de regel is er misschien iets meer financiële ruimte ook. Iets meer zelfstandigheid. Niet alleen bij de mannen zoals dat vroeger was, maar ja, toch ook veel meer bij de vrouwen. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je, als de kinderen uit huis zijn, als je richting pensioen gaat, dat allemaal aanleidingen zijn. Nou ja, en dat je ouder wordt, dat je lijf, je leven, alles gewoon anders is en voelt. En dat je dan een heroverweging maakt.
0: Ja. Ja, ja, ja. En dan is het fijn als je er rustig uitkomt. Dat lukt niet altijd. We moesten meteen denken aan de LP Mooie Meneren van Cote en de Bie, waarop hij haar antwoordapparaat inspreekt, omdat hij denkt dat zij het met een ander doet.
5: En als jullie vannacht nog trek in een glaasje wijn krijgen, Tieneke, wijn in bed, laat ik dan niet merken dat jullie een fles uit het bovenste rijtje hebben genomen, Tieneke. Dan neem je maar een fles van de onderste vier, de Beaujolais. En verder ga jij niet met hem. Dat heb je ook voor mij, Tieneke, dat wijnrek. Dat was ons wijnkeldertje. Ons wijnkeldertje, dat hebben wij samen opgebouwd, Tieneke.
0: Ja, valt er dan nog wat te mediëten tussen deze mensen?
4: Zeker.
0: Ja?
4: Zeker, ja. Ja, daar moet je ook niet van schrikken. Ik bedoel, conflicten in een relatie, en zeker als het tot een breuk leidt, ja, dan is er pijn. En ja, dan reageren we niet altijd chic. Maar ja, misschien is dat mijn ervaring nu inmiddels. Ja, dat ik denk van dat mag er ook zijn. Daar moeten we niet van schrikken. Dat gebeurt soms, dat we dan te snel hard naar een advocaat lopen om er een rottige scheiding van te maken.
0: Ja. Hoe voorkom je nou dat mensen, ik bedoel, ik zit nu een beetje aan mezelf te denken, ik word over 2 weken 61, ben 32 jaar getrouwd en het is hartstikke leuk. Ik hoop dat mijn vrouw dat ook, hallo schat, luister je. Dat ook, maar hoe voorkom je nou dat mensen uit elkaar willen gaan?
4: Ja, dat voorkom ik niet, maar dat is wel, ja, weet je, ik zit er al zo lang in. En dat vraag ik me natuurlijk ook af. Van ja, hoe voorkom je dat nou? Maar ja, ik denk dat we gewoon zo onbewust in relatie stappen. Dat we zo onbewust die dingen dan doen. En ons, ja, we worden geraakt in relaties. En we denken dat we dat met ons hoofd doen. Dat we dat heel bewust doen. Maar het blijkt steeds opnieuw. Dat het gewoon gewonde kindstukken zijn. Hmm. Die ons overnemen. En dat hebben we niet door. En daardoor wordt het vaak zo'n rottige dynamiek.
0: Ja.
4: En wordt er iets geraakt, en reageren we eigenlijk door direct naar die ander te wijzen of in ons schulp te kruipen. En dat is die rottige dans, dat is die rottige dynamiek die dan soms plaatsvindt. Ja, en hoe voorkom je dat? Door daar toch bewuster op te worden. Ja. Het liefst natuurlijk samen. En dat te verzachten. Ja.
0: Ik ga vanavond aan tafel praten over mijn rotte kindstukken.
4: Maar kon dat maar zo makkelijk. Maar dat weet je vaak niet.
0: Nee, nee.
4: Totdat je rollenbollend.
0: Het is duidelijk. Ja, Ineke, kan ik nog iets voor jouw relatie betekenen verder? Of laten we het hierbij?
4: Nou, het is wel grappig, want jij zei net, ja, ik ben deze winter ook 60 geworden. En al meer dan 30 jaar ook natuurlijk met de leukste man samen.
0: Dat kan niet, want dat ben ik. En dat is mijn vrouw.
4: Dat is niet altijd makkelijk. Ja.
0: Nee. Hou vol, hou vast en geniet ervan, ja. Van elkaar.
4: Oké.
0: Dankjewel. Ineke Vos, relatiecoach en mediator.

0: De gordijnen open, de wereld ziet er anders uit. Roger Whittaker, New World in the Morning.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, ik kan wel zeggen, jullie gaan lekker hoor deze week. Eergisteren en gisteren werd er een Bert op 5 gewonnen. Dus jullie zijn in vorm, tenminste twee van jullie. Bleek. En misschien komt de derde daar vandaag bij. Probeer, profiteer, meld je aan door de entreevraag goed te beantwoorden. En die luidt als je vruchtenconfijt. Welk ingrediënt voeg je dan toe? De NPO Luisterapp wacht op je antwoord. En anders wel Marije van de redactie aan de telefoon op 0800-3000-555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
0: Dus als je vruchtenconfijt, welk ingrediënt voeg je er dan aan toe? Al die kookboeken uit de kast. Ik heb nog het kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. Zal het daarin staan? Gingen ze in die tijd al, ja? Toen gingen ze ook al vruchtenconfijten, zegt Ewout. Dan is het zo.

0: Four Non Blondes en What's Up. Dat weet Ewout, het NOS-journaal van 4:30.
1: Ja, gang. De landelijke inzameling van vuurwerk is vandaag van start gegaan. Dat is in Terneuzen begonnen. Sinds vorige maand is vrijwel al het consumentenvuurwerk verboden en ook het bezit ervan. Alleen vuurwerk zoals sterretjes en trektouwtjes mogen nog wel. Het zogeheten F1-vuurwerk, dat mag je het hele jaar door gebruiken. Mensen kunnen hun illegale vuurwerkvoorraad tot 10 oktober naar een speciale inleverbus brengen die door het hele land reist. De Europese Unie moet zelf een techreus worden, zei premier Jette in Eindhoven. Daar ontving hij de Franse president Macron. De twee spraken onder meer over het belang van een sterke Europese techindustrie. Ook ASML en Franse techbedrijven waren bij die bijeenkomst. Elektrische steps in België krijgen verplicht een nummerplaat. De regering wil zo de drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn de afgelopen tijd schietpartijen geweest tussen drugsbendes die elektrische steps gebruiken. Met nummerplaten zijn de steps en vooral de daders natuurlijk beter te achterhalen. En muziek van Dolly Parton is sinds haar overlijden niet 9 to 5, maar echt 24/7 te horen in de Verenigde Staten.

0: dat er geen luisteraars zijn afgehaakt, want Dolly Parton wordt sinds haar overlijden een stuk vaker gedraaid. En niet alleen op de Amerikaanse radio, volgens mij ook op de Nederlandse radio.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Nou, volgens nieuwssites is haar muziek online 1100% meer gestreamd. Voor wat het waard is. Op de dag na haar overlijdensbericht was Parton zelfs de meest gestreamde artiest van de VS. Op die dag werden haar nummers ruim 54 miljoen keer beluisterd.
1: Ik heb Nederlandse cijfers ook, want er is een onderzoek in Nederland geweest. Ook vorige week kwamen die. Die hebben dat de eerste 24 uur na de bekendmaking van het overlijden allemaal geturfd.
0: Ja.
1: In die 24 uur zijn er op de Nederlandse radiozenders in totaal 77 keer nummers van Dolly Parton gedraaid. 19 verschillende. Op 11 verschillende zenders. En raad eens wie dat het meest gedaan heeft?
0: Radio 5?
1: Ja. 21 keer in 24 uur tijd. Nou, als dat geen mooi eerbetoon is voor een evergreen artiest, dan weet ik het niet meer.
0: Precies. Helemaal mee eens. Als mens natuurlijk, hè? Als nieuwslezer.
1: Nee, heb je geen mening, maar als mens, ja. Fijn. De mens Ewout. Dan nu de nieuwslezer Ewout met het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht vooral in het noorden en westen af en toe regen. Minima rond 15 graden. Morgen veel wind, bewolking en soms regen of motregen. 'S Middags wat vaker droog bij 20 tot 23 graden.
1: En wat vindt de mens Ewout van dit weerbericht?
0: Nou, wisselvallig. Helemaal niks.

0: Ik dacht al, die oortjes. You're the devil in disguise van Elvis Presley.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En vandaag is een bijzondere dag. Het is 2 september en dat is de geboortedag van Peter Leijsten. Hij viert vandaag zijn 85ste verjaardag. Peter heeft al heel veel Franse muziek aangedragen die in Bert op 5 in het volle licht heeft gestaan. Met prachtige verhalen daarbij, iedere keer. En Peter heeft mij nu gevraagd of ik dan vandaag, op zijn verjaardag, een plaat voor hem wil kiezen. En natuurlijk doe ik dat. Ik kies voor een lied dat gaat over de taal die Peter en mij zo dierbaar is. Met als eerste zin in dat lied: C'est une langue belle avec des mots superbes. Dat betekent, het is een prachtige taal met schitterende woorden. Het chanson heet La langue de chez nous, ofwel onze taal. En is van mijn, een van mijn favoriete artiesten. Donc, toutes mes félicitations, Peter, Pierre, bien sûr. Toutes mes félicitations, c'est moeilijk hoor. Toutes mes félicitations, Pierre. Joyeux anniversaire avec, daar is hij, Yves Duteil.

0: dat is lief. Deze is op verzoek van Arie uit Scheveningen voor zijn Carolien in Estepona.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Sweet Caroline van Neil Diamond in Bert op 5. Goedemiddag, Annelies.
3: Goedemiddag, Bert. Hoi.
0: Het ruikt een beetje zoetig bij jou in huis.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt dat?
3: Nou, ik heb vandaag perenjam ingemaakt.
0: Och, perenjam, wat lekker. Ja. Ja. Van eigen peren?
3: Dat niet. Ik woon in Beuningen bij Nijmegen. Ze hebben heel veel telers, tuiners hier in de buurt. Dus ik haal daar lekker mijn fruit. En dat maak ik dan weer in.
0: Ja.
3: En met allerlei andere smaakjes erbij. Dus, ja.
0: Hey, kom je Rob Trip wel eens tegen in de supermarkt?
3: Wie?
0: Rob Trip?
3: Nee, die woont wel twee straat achter mij.
0: Ik wou net zeggen, die woont
3: die kom ik alleen tegen als ik het wandelen ben. Okay.
0: Nou, doe hem een hartelijke groeten van wat je hem tegenkomt. Zeg, die perenjam, gaan daar ook confijte vruchten in?
3: Nee, maar ik heb wel heel veel vijgen geconfijt nog daarvoor, jawel.
0: En welk ingrediënt voeg je dan toe? Mag ik dat vragen? Ja, is gewoon een vraagje even zo.
3: Ja,
0: hoor.
3: De suiker, hè. Maar ik doe...
0: Dat is een goede antwoord, ja. Ga door.
3: En rode wijn, want die heeft altijd rode wijn confijten. Oh, dus, en dan een heerlijk, lekker helemaal volgezogen met die verse smaken, goede smaken. En dan op het einde ga je het sap nog een keer verder inkoken. En dan, delicatessen.
0: Heerlijk. Geconfijte vruchten, daar gebruik je suiker voor. Dat is het juiste antwoord. Dat was niet de enige die het goed had. Maar wel degene die de vraag goed beantwoordt in de uitzending. Dus ik ga met jou de slimste mens spelen.
3: Ja.
0: Ja, Simone Walraven of Jan Rietman. Je mag zelf kiezen wie van de twee jou de vraag gaat stellen.
3: Jan Rietman,
0: ja. Oh, daar hoef je ook helemaal niet lang over na te denken.
3: Nee, inderdaad.
0: Nou, Jan Rietman gaat jou een vraag stellen. Daarna krijg jij van mij 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te roepen, waarvan we maar hopen dat ze punten opleveren.
3: Oké, eng.
0: Nee, helemaal niet eng. Okay. Ik heb je nu ook een paar vragen gesteld, heb je allemaal goede antwoorden opgegeven. Dus dat gaat vast wel gebeuren, ook bij die vraag van Jan Rietman. Die stelt de vraag net als ik hem stel.
3: Oké.
0: Ja?
3: Oké. Ja?
0: Heb ik je nu gerustgesteld?
3: Ja, natuurlijk. Dat was spelletje. Hè?
0: Goed zo. Ja, precies. Dat is het. Maar het gaat wel om een Bert op 5'tje.
3: Dat is heel belangrijk. Zeker. Die wil ik dit nog in één keer gehad. Dus die wil ik er eens een keer eentje ontvangen.
0: Hier is hij. Jan Rietman. Luister goed.
3: Dank je.
4: NPO Radio 5 is dé zender van de Evergreens. En iedereen weet wel wat er met Evergreens bedoeld wordt. Oude liedjes die tijdloos zijn en de mensen nog steeds graag horen. Evergreen dus, voor altijd jong, voor altijd groen, zoals naaldbomen die altijd groen blijven. Zou dat ook op landen van toepassing zijn? Ik denk het wel. Wat weet je van Groenland?
0: Wat weet je van Groenland? Daar gaan we.
3: Groenland. In het noorden Trump wil daar van alles hebben. Dus de Europese Unie staat mee bezig om ze wel te helpen. Er is een landmacht van 4 soldaten, geloof ik, dat men van Nederland uit daar naartoe gaat om te helpen. Visserij, koud, ijs, sneeuw. Pas.
0: Oké, ja, visserij is goed. en Trump was inderdaad goed. Je had nog kunnen zeggen dat het een eiland is.
3: Oh ja.
0: En het hoort bij Denemarken nu, op dit moment?
3: Ja.
0: As we speak, ook bij Google Maps en bij Apple Kaarten staat bij Groenland nog steeds dat het bij Denemarken hoort. Maar als Trump dat anders wil, dan wordt dat zo aangepast. Hebben we ook gehoord over dat Lake Ontario natuurlijk. En er komen ijsberen voor.
3: IJsberen?
0: Ja, en het is heel dun bevolkt.
3: Ja, je hebt het allemaal gelijk, maar niet wat ik opnoemde.
0: Nee. Nou, je noemde best wel heel veel dingen op.
3: Ja.
0: Wacht eventjes. Oh, en je hebt ook nog gezegd dat het iets over ijs zei je toch? Bedekt met ijs, wat zei je?
3: Ja, sneeuw en ijs. En ik heb Europese Unie gezegd.
0: Ja, nee, precies, maar sneeuw en ijs, daar heb je gelijk in. Die komt er nog bij. Dus dan heb je er 3 goed. Dat is 10 plus 20 plus 30 is 60 punten. En 3 seconden over, 63 punten. Dus Annelies, niet alleen perenjam vandaag, maar ook een Bert op 5, hoor.
3: Ik krijg jouw 5'tje.
0: Hij komt eraan.
3: Oh, wat leuk. Nou.
0: Dankjewel voor meespelen.
3: Heel graag gedaan. Yo, dankjewel. Doei. Hoi.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Een Nederlandse evergreen van de scene uit onze Evergreen Top 1000 blauw. Op NPO Radio 5. En het prachtigste van onze zender is dat je dan blauw van de scene gedraaid hebt. En dat je in groot contrast daarmee daar dan meteen weer de Carpenters achteraan draait. And they long to be close.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV. NPO Radio
2: 5. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Hallo, fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Met zometeen, ik kan een tipje oplichten van de sluier waar we het over gaan. Ik geef een kleine aanwijzing. Dan weet jij het.
13: Ja.
12: Waar gaat dit over?
13: Moet ik zeggen waar dit melodietje van komt? De tandenborstelshow?
12: Precies. Wij gaan het over tandenborstels hebben zometeen. Want er komt een supersonische elektrische tandenborstel op de markt. Met een camera erin. Dan kan je in je mond kijken terwijl je aan het poetsen bent. En wij vragen ons af, die elektrische tandenborstel, hoe lang hebben we die eigenlijk? En hoe werd die destijds geïntroduceerd? Jaren geleden. Ja. Dat straks. Eerst jij met het NOS Journaal van 5 uur. Ewout.
13: Nou, ik zal het snel doen. Opnieuw zorgen bij inwoners van Overasselt nadat een dreigfilmpje was opgedoken. Daarin zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien, zegt verslaggever Onno Beukers.
14: Eén van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord.
13: Die boodschap zorgt voor spanning bij mensen in Overasselt, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
15: Of het filmpje echt is of niet, dat weet men niet. Maar dat betekent dat het hier weer oorlog wordt. En die echtheid, daar nog even één ding over. De politie heeft het filmpje ook gekregen, onderzoekt de echtheid. En dat is ook wat we op dit moment bij de NOS proberen te doen.
13: Ja, meerdere bewoners uit het Gelderse dorp willen dat het huis van die zojuist genoemde Jan G. wordt gesloten. Dat is de vermeende drugscrimineel waar het allemaal om draait. En de vermeende Russische droneaanval op het vliegveld van Leipzig vorige maand is een nieuwe escalatie op Europees grondgebied. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ze zegt dat de EU en de NAVO de druk op Rusland verder zullen opvoeren. En ook NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland zich steeds roekelozer gedraagt. De overlast in de Utrechtse wijk Lombok neemt toe. Dat zeggen de gemeente en de wijkagent tegen RTV Utrecht. Vorig jaar waren er nog 3 meldingen van overlast. En nu zijn dat er al 45, zegt deze verslaggever van de regionale omroep.
0: Hier slapen heel veel mensen. En de bewoners zijn het zat. Ze zeggen dat sinds de eerste hittegolf de groep hier enorm is gegroeid en dat er steeds meer slapers zijn bijgekomen. En niet alleen slapers, ze zijn 's nachts behoorlijk wakker. Dan zijn er veel vechtpartijtjes, wordt er met messen gezwaaid. En ook auto's worden vaker ingebroken.
13: Ja, de overlast in Lombok is toegenomen omdat de buitenslapers sinds dit jaar geen boete meer krijgen. En golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en hij moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht de topgolfer van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden en westen af en toe regen. Minima rond 15 graden. Morgen veel wind, bewolking en soms regen of motregen. 'S Middags wat vaker droog bij 20 tot 23 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig en misschien wel herfstachtig weer.
12: Hou jij van kruiswoordpuzzels?
13: Van de moeilijke variant ervan, de cryptogram.
12: Okay. Nou, als er dan staat Amerikaanse rivier met 1 M, 2 P's, 3 I's en 4 S'en.
13: Dan weet ik het wel, ja. Ja, denk het wel. Oh, moet ik het antwoord geven?
12: Ja, tuurlijk.
13: In Mississippi?
12: Ja.
16: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.
17: De beste evergreens. NPO Radio 5.
12: En welke Limburgse groep heeft daar dan een liedje over gemaakt?
13: Pussycat.
12: Ja! Bijna Bert op 5.

0: Tony Baroni appt, lekker liedje Bert.
1: Ja,
0: die heeft hier aandelen in natuurlijk. Dit is zo'n stuk van het liedje dat je denkt, ik kan al wel gaan praten en er wat overheen gaan zeggen. Maar ik ben bang dat Henk Westbroek dan gaat appen. Hallo, dit hoort ook bij de plaat. Henk Westbroek, jarenlang collega geweest op 3FM. En die praten nooit door intro's en outro's van platen heen. Want die zegt, dat hoort er allemaal bij. En daar heeft hij eigenlijk ook gelijk in natuurlijk. Het is soms best moeilijk om je in te houden. Maar gelukkig heb ik daar geen last van. Naald gaat nu bijna uit etiket in. En dat was er maar 1982. België van het goede doel.

0: Voor onze vrienden in het zuiden van Europa, waar de zoveelste hittegolf van deze zomer is losgebroken. Heatwave van Maffa en de Vandellas.
1: 30 tot 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De gemiddelde zorgpremie stijgt in 2027 voor het eerst naar ruim 2000 euro per jaar. Om vergrijzing tegen te gaan keert Singapore bijna 50.000 euro uit voor elk nieuwgeboren kind. 50.000 euro. En we denken allemaal te weten hoe we onze tanden moeten poetsen. Oh, wacht even, dat doen we nog even anders. Ja, dat is leuk. Ja. Denk allemaal te weten hoe we onze tanden moeten poetsen en flossen, maar dat is helemaal niet zo, zegt een elektronica-bedrijf bekend van de stofzuigers, dat nu een nieuwe supersonische elektrische tandenborstel op de markt heeft gebracht. Een tandenborstel met een camera en een klein waterkanon. En dat apparaat kan zo precies zien welk stuk gebit wordt overgeslagen tijdens het poetsen. En dat is allemaal een stuk geavanceerder dan een halve eeuw geleden, want in 1971 kwam in Nederland de eerste elektrische tandenborstel op de markt, gemaakt door Philips. Sergio Derks is het hoofd van de Philips Erfgoedorganisatie. Dag Sergio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja.
2: Ik ben er nog net even aan het poetsen. Ja, het is klaar.
0: Echt? Dat het geluidje wat ik hoor is dat het klaar is?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk. Dat was toen al. En hoeveel minuten kreeg je dat geluidje?
2: Nou, nee, dat gaat wanneer je hem uitzet.
0: Oh.
2: Maar dus Philips heeft ook een aantal geweldige tandenborstels. Hè. Zelfs met app en AI. Dus, maar dat is, was 50 jaar geleden wel anders.
0: Nee, want daar wilde ik even naartoe. Die allereerste, hoe zag hij eruit?
2: Ja, nou, die eerste die was vrij dik. Want er moest ook een batterij in kunnen. Hij was lichtblauw. Hij had een mooie soort pastellichtblauwe kleur met een witte bovenkant.
0: Ja.
2: En daar zaten dan verschillende houdertjes bij met verschillende tandenborsteltjes. Voor elk gezinslid een andere kleur.
0: Oh, ja.
2: Dus het was pastelgeel, een pastelgroen en pastelblauw. En zo had iedereen zijn eigen kleur.
0: Ja.
2: Maar je had wel hetzelfde apparaatje. Dus dan moest je gewoon dan een andere tandenborstel opzetten.
0: Ja, er was één zo'n apparaatje in huis en dat was al luxe waarschijnlijk in die tijd.
2: Ja, nee, natuurlijk. Want ze waren ook niet goedkoop met batterijen. Kostte die 29,95 in guldens.
0: Ja.
2: Maar met accu, en dat was natuurlijk nog veel duurder, want die accutechniek stond nog een beetje in de kinderschoenen, die was 69,95. Maar in guldens. Maar ja, het publiek was er toen ook nog niet helemaal klaar voor. Want uit een onderzoek kwamen onder andere reacties als: een elektrische tandenborstel, dat is verregaande speelzucht. En ook een reactie: dat is een duidelijke blijk van de verwording en de luiheid van de moderne mens.
0: Ja,
2: dus je kunt je voorstellen dat de tijd nog niet helemaal rijp was voor de elektrische tandenborstel.
0: Ja,
2: maar
0: precies.
2: Dat is later natuurlijk enorm veranderd.
0: Ja, dan gaan we nu dus denken over die tandenborstel met AI en een waterkanon. Maar want zo verglijden we. Ik bedoel, we wilden ook geen mobiele telefoon, hadden we niet nodig en heeft nu iedereen.
2: Nee.
0: Dus zo werkt het natuurlijk. Nee. En was het een Nederlands bedenksel, die elektrische tandenborstel? Of is die al eerder ontstaan?
2: Nou, de eerste tandenborstels die zijn natuurlijk in Amerika bedacht, hè, zoals heel veel elektrische apparaten. Maar in midden jaren 60 is Philips al begonnen, zeg maar, met de ontwikkeling van elektrische tandenborstels. En die ontwikkeling gebeurde in Drachten. En dus het is een Nederlands echt makelij. Maar zelfs tegenwoordig vindt nog de productie in Drachten plaats.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel, het is echt een Nederlands product.
0: Mm. Maar heb je die Amerikaanse, heb je er ooit een plaatje van gezien? Was die nog groter en grover dan die eerste die in Nederland was?
2: Ja, precies. En weet je wat het ook was? Het was ook best een gevaarlijk ding. Want je moest hem gewoon op netspanning aansluiten. Dus je kunt je voorstellen als je met zo'n ding in je mond zit. En als er dan iets misgaat, dan staat je hele hoofd onder stroom. Ik denk dat je haren dan wel overeind gaan staan.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: Maar dat is 1939 ongeveer geweest.
0: Ja,
2: maar mensen moesten echt aan het idee wennen. Want je poetste je tanden natuurlijk met een tandenborstel met de hand.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is zo'n elektrisch apparaat is natuurlijk ontzettend veel makkelijker.
0: Ja.
2: Doordat de snelheid ook veel hoger is geworden van die poetsbeweging, kunnen we bijna niet meer zonder. Ik bedoel, ik vind het ideaal. Ik gebruik het iedere dag twee keer. Dus,
0: en heb je wel eens gedacht, goh, had dat ding maar AI in een waterkanon?
2: De nieuwste heeft AI. Of dan kun je in ieder geval allerlei. Kun je kijken hoe je poetsbeweging.
0: Ja, dat weet ik. Maar het waterkanon, hè? En die camera, dat houdt me enorm bezig.
2: Ja, maar dat waterkanon heeft Philips al in de jaren 80 uitgebracht.
0: Maar die kamer, krijg je dan een projectie op de spiegel van hoe je mond er van binnen uitziet? Nou, ik heb me daar allerlei voorstellingen van proberen te maken vandaag.
2: Ja, dat zo kun je het misschien wel toepassen. Maar je kunt ook meer zien van, ja, waar moet je beter poetsen? Dat is het vooral, hè? Ja, ja. Dat je ziet van waar moet je... Hè, dus kun je dan ook via je mobieltje zien. Ja. Hè, van wat is niet helemaal goed gegaan? Ja. Of waar moet je nog even extra aandacht aan besteden? Ja. Kijk, een timer zit er natuurlijk ook al een hele tijd op, hè?
0: Ja, precies, ja. Dus dat je op een gegeven moment aangeeft, je mag stoppen met poetsen.
2: Ja, of dat je na 30 seconden, dat je naar een andere helft van je gebit moet gaan. En dan na 2 minuten, dan stopt hij.
0: Begonnen
2: maar
0: dat dus
2: had hij
0: met...
2: van vroeger altijd nog niet. Nee. Ik denk in 72 was gewoon heel basic. Hij is te zien in het Philips Museum, okay. Als je hem echt wil zien.
0: 29,95 kostte die toen. Deze nieuwe met AI in het waterkanon gaat een kleine €500 kosten. Ja, ik zou zeggen, doe ermee wat je wil. De beste wel leuk dat je dan kan dreigen van als je nou niet ophoudt, dan stuur ik een foto die gemaakt is met de camera van mijn elektrische tandenborstel. Ik bedoel, je kan vieze foto's krijgen, maar dit is echt goor.

0: het kader van de grijze scheiding waar we het over hadden, een uur geleden, is dit een ex van ons, een ex-schijf van NPO Radio 5, We Go Back van Keith Urban en Michael McDonald. Over die grijze scheiding gesproken, hebben wij onder onze luisteraars mensen die zeggen, nou, wij waren dus heel lang getrouwd, 40 jaar bij elkaar, we liepen tegen de 70 en we dachten, het is wel mooi geweest, we breken op. Wat is dan het verhaal, zouden we graag willen horen. Meld je via onze NPO Luister-app.
1: Oh ja, die.
0: Nou, dat is een mooi lied dat je niet vaak meer hoort. Dat past helemaal precies in deze rubriek. Het lied dat ik nu gekozen heb. Het is van Spandau Ballet en het heet I'll Fly For You.
1: Oh ja.

0: En Lennart van de redactie vraagt maar, waarom dan deze? Oh ja, hoe bedenk je dat dan, dat je deze... Ja, gewoon gejat van de Canadese radio, daar kwam hij voorbij. Daar hoorde ik hem heel hard in de auto. Toen dacht ik, lekker, die wil ik ook een keer. Bijna 6 minuten lang Spandau Ballet. Dus 17:15 het NOS-journaal. Nee, valt mee. Ewout.
1: Nou, nee, zo erg is het niet. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. De actie ging gisteren in Terneuzen van start. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. De organisatie hoopt wel dat er iets meer vuurwerk en flitspoeder binnenkomt.
0: Maar gaan ze nu rijden met die 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder?
2: Levensgevaarlijk.
1: Nee, dat wordt vast op een veilige manier weggewerkt. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Ook zijn er nog meer auto's en gegevensdragers, zoals USB-sticks en computers, in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. De politie praatte ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In verschillende Spaanse steden zijn vanavond bijeenkomsten uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat de landelijke regering meer moet doen om de exclave te helpen. En nog een paar uur dan sluit in Nederland de transfermarkt op voetbalgebied dan. En dat betekent dat voetbalclubs nog volop aan het kopen zijn geslagen. Het vinden voetbaljournalisten alleen maar prachtig. Bij het online platform FC Afkikken maken ze op YouTube een urenlange liveshow rondom die transfers.
3: Ja, de meest hectische dag per half jaar. Ja, houd alles in de gaten. Wat kan er nog op het laatste moment gebeuren qua transfers? Wat gaat bij mijn club nog gebeuren? Welke club gaat op het laatste moment nog een paniekaankoop doen en heel veel geld uitgeven?
4: Paniekvoetbal dus.
3: Paniekvoetbal, ja zeker. Dat zie je wel eens op zo'n dag.
1: Ja, je verzint het niet. Hè? Misschien hebben de Nederlandse topclubs daar ook wel last van, dat paniekvoetbal dus. Want die hebben vandaag ook nog toegeslagen. PSV kocht middenvelder Ioni Santos van Sparta. Ajax huurt de Duitse verdediger Thilo Kehrer van Monaco. En Feyenoord wil zich versterken met aanvaller Reece Nelson van Arsenal. Het weer vannacht en vanavond bewolkt met af en toe een bui. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen veel wind. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt maximaal 22 graden. Vrijdag herfst weer met veel regen en wind.
0: Dankjewel. Dankjewel.

0: You keep me hanging on. Van de Supremes.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk.
0: Je gelooft het niet, maar er staat hier echt dus een leeg voetstuk in de studio. En elke dag is het afwachten welk liedje daarop komt te staan. Dat zijn nooit de artiesten, maar het zijn altijd de liedjes die erop komen te staan. En vandaag komt daar een sololied van Paul de Munnik op te staan. Dat is een lied van 10 jaar geleden. Dat was het moment toen de liefde met Thomas Ark daar even over was. Toen ze gescheiden waren van tafel en instrumenten. Een soort grijze scheiding was dat ook. Ook toen maakte Paul de Munnik prachtige muziek. Dit is zo'n mooi liedje. Het heet Er is er altijd één. En dat staat dus vanmiddag op ons voetstuk.

0: Eén keer na is het me gelukt om me in te houden. Alice, Living Next Door to Alice van Smokey en niet van Gompie, waar we het vorige week nog over hadden. Toen wij De Slimste Mens speelden over Peter Koelewijn. Naar voren die mooie van Paul de Munnik. Er is er altijd één.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, wij moeten het even hebben over... Waar moeten we het over hebben? Oh ja, over de grijze scheidingen. Het aantal scheidingen dat toeneemt onder 60-plussers. Echt enorm grote aantallen. Veel meer dan een aantal jaar geleden. En we kregen van René ook een appje die zegt... Ja, tegenwoordig bij een trouwerij wordt de tekst ook aangepast. Hè. Tegenwoordig is het tot de scheiding ons scheidt. Ja. En Gerda heeft nog een tip om het gewoon allemaal lekker vol te houden. Gerda zegt, liefde is waarderen, accepteren en vooral veel liefhebben. Knoop die in je oren, kan helpen.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dan heb ik nog wat verdrietig nieuws over de ring waarover we het hadden aan het begin van de uitzending. Een dubbele ring met daarin de datum 5 april 1969 en de namen van, ja, we denken Anneke en Jacco. Ik deel de oproep van Reinhard Pollet, want die heeft die ring gevonden in een textielwasserij in Emmen. Reinhard, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: En jij bent al de hele tijd aan het zoeken, hè, naar de eigenaar van die ring.
3: Jazeker. We hebben de ring gevonden in een pomp die te weinig opbrengst had. Zat in een kluit met textiel.
0: Ja.
3: Met vezels. Ik dacht, dit is wel heel bijzonder.
0: Ja.
3: En we willen hem heel graag weer terugkrijgen bij de eigenaar.
0: Ja. En weet je waar textiel vandaan kwam?
3: Nee, wat wij normaal gesproken doen is als er kleding binnenkomt, dat wordt gecontroleerd. En als we wat vinden dat er eigenlijk niet in hoort, dan gaat het terug naar de klant.
0: Ja.
3: Alleen deze die komt dus uit het wasproces zelf. Dus het is voor ons niet te achterhalen waar die vandaan komt.
0: Ja, nee, precies. En wat heb je al gedaan om te achterhalen van wie die ring zou kunnen zijn? Of misschien wel kinderen van degene die die ring, of die ringen. Want het lijken twee aan elkaar gesmolten ringen te zijn, hè?
3: Ja. Ook twee verschillende namen, maar wel dezelfde trouwdatum.
0: Ja.
3: Dus wellicht is daar iemand overleden en hebben ze op die manier een gedenkring daarvan willen maken.
0: Ja.
3: We hebben al via Facebook geprobeerd mensen te vinden. We zijn al heel lang op zoek, bijna een jaar. Helaas niemand kunnen vinden. En we hebben intern ook bij de klanten van onze wasserij hebben geïnformeerd van, goh, is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring.
0: Ja.
3: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
0: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Is moeilijk te lezen, die mannennaam.
3: Het is een heel mooi sierschrift. Ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
0: Nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
3: Jazeker.
0: Dat is een programma dat... We gaan even bellen met mijn collega. Want dat maken wij bij Caro en Chauvé elke zondag. En komende zondag is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen.
4: Dus, hallo daar.
0: Ron Kaas?
4: Hey, goedemiddag.
0: Bert Kranenborg. Bert op 5. Je zit even live in de uitzending. Ik heb namelijk... Reinhard heb ik aan de lijn. Reinhard Pollet.
4: Ja.
0: Reinhard, dit is Ron Kaas. Ron, dit is Reinhard. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, dag Reinhard, goedemiddag.
0: Ja. Hoppa,
4: leuk om je eindelijk eens te spreken.
0: Even een hand door de eter. Ron, Reinhard heeft niet echt een probleem, maar die heeft een heel bijzondere ring gevonden, werkt in een wasserij. Een dubbele trouwring, 5 april 1969. Hij is al een jaar bezig om te kijken van wie die ring is. Dat is niet gelukt. Nou, je kent mij, hè. Wij zeiden, dan doen wij een oproep aan het begin van de uitzending en om 5:15 hebben wij gewoon, dat is niet gelukt. Dus ik opper er nu bij Reinhard. Jullie beginnen weer met Adres Onbekend komende zondag. Jullie weten altijd alles te vinden wat al heel lang kwijt is. Zou dit een zoektocht voor jullie kunnen zijn?
4: Ja, dat zou te horen. 1969, zei je wel, hè?
0: Reinhard?
3: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Ja.
4: Ja, dat is lang geleden, Reinhard. Ja,
3: ik heb het niet meegemaakt.
4: Maar goed. Nee. Maar ja, natuurlijk. We hebben wel eens eerder een ring in de uitzending gehad.
0: Ja.
4: Twee mensen gingen verloven. Hij ging op zijn knieën in het Teutoburger Woud in Duitsland.
0: Ja.
4: En hij had alles behalve die ring op dat moment nog. Die was hij kwijt. Niet gevonden, maar misschien deze wel. Zullen we hem zondag in de allereerste Adres Onbekend meenemen? We hebben heus wel plek, hoor.
0: Reinhard?
4: Zullen we dat doen?
0: Reinhard?
3: Ja, dat is tof. Hopelijk vindt hij dan zijn eigenaar weer terug.
0: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, ja.
4: Nou ja, we doen dat graag. En we zijn sowieso blij dat we terug zijn zondag.
0: Ja.
4: En dan hebben we meteen met jou erbij adopteren we iets uit Bert op 5. dat is nog niet zo vaak gebeurd. Dat wil ik wel.
0: Dat is toch prachtig? Ja, dat lijkt me heel mooi. Dat is goed voor doorluistereffect ook. Want iedereen die dit nu hoort gaat dan zondag bij jou luisteren over hoe het afloopt met die ring. Want de vorige keer had je dus wel een verloving, maar geen ring. Nu heb je dus wel een dubbele ring. Alleen geen eigenaar of nabestaande. Nou,
4: ja, dat is een omgekeerde zoektocht. Dat vind ik goed. Reinoud, ik weet niet per se of je daarvoor naar Hilversum moet komen. Daar kunnen we het toch over hebben. Maar we kunnen natuurlijk sowieso je verhaal meenemen. Desnoods halen we het uit Bert op 5. Dan hebben we ook Bert op 5 in Adres Onbekend.
0: Ja, laten we daar morgen nou eens een flinke gezamenlijke redactievergadering over houden. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, ja.
4: Nou, die van ons duurde heel lang, dus kom erbij.
0: Gezellig. Reinoud, we gaan het regelen, hoor ik.
3: Helemaal goed.
0: Ja, en nou hoop ik ook dat we resultaat hebben, maar dat ga ik van Ronde wel weer horen. Fantastisch, hartstikke mooi.
4: Ja, dat komt.
0: We gaan het oplossen. Ja, Ron, doei.
4: Dag, Reinoud, tot zondag 12 uur, hè?
3: Heel goed, en bedankt.
4: Graag gedaan, nu al.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde.

Ik heb een liedje pas in de jaren 80 ontdekt toen het opnieuw uitgebracht werd en weer een grote hit werd in Nederland. Timmy Euro en Hurt. En ik geloof haar ook als zij begint. Ze wacht niet eens het orkest af. Ze roept meteen uit dat ze zoveel pijn heeft. Uit onze Evergreen Top 1000 liedje, oorspronkelijk uit 1961. Laten we er nog eentje pakken voor vandaag. Go Robin. And the promise you made. Voor al die zilveren schijningen. Wat was het ook alweer? Tot de scheiding ons scheidt. Oh ja, dat was de nieuwe kreet.

0: Peter Kingsbury en zijn Cork Robin, naam ontleend van een boekenlegger waar dat op stond. Er stond iets met Cork Robin en Jenny Wren. Wat Paul McCartney dan weer over zingt, hoe mooi is het, hè? Komt allemaal samen. En Anna Lacasio, die heerlijke vrouwenstem in dit lied. Cork Robin komt trouwens naar Nederland. Mei volgend jaar 4 concerten, hoor ik net. 4 concerten. Beloof elkaar dat je daar naartoe gaat. Dan kan je later zeggen, ja, dat was the promise you made. Sorry, hoog tijd om naar huis te gaan. Tijd voor Simone met de avondstart. Tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
2: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
10: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
9: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 6:00, Ewout de Jong is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
0: Goedenavond, Simone. Er zijn nog veel vragen bij de politie over wat er gisteren in Overasselt is gebeurd. Vandaag is er de hele dag onderzoek gedaan bij de woning van de familie die het doelwit was van de schietpartij. Ook onderzoekt de politie de dreigvideo die mogelijk gericht is aan de zoon van het gezin.
13: Nou, wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen, dat we ermee bezig zijn, dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek, maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn. Zijn het beelden die bestaan? Wanneer zijn ze dan gemaakt? Waar zijn ze gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt? Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden en daar richt het onderzoek zich ook op.
0: Afgelopen nacht werd er nog een verdachte opgepakt in de zaak en daarmee komt het aantal aanhoudingen op 35. In Kiev zijn agenten van twee Oekraïense inlichtingendiensten met elkaar op de vuist gegaan. De ene groep was bezig met een huiszoeking toen de andere groep ze aanviel. En waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De huiszoeking was bij een Russische officier die meevecht aan de kant van Oekraïne. En werd deze week aangehouden omdat hij een aanslag in Oekraïne zou hebben voorbereid. Het gaat volgens de Verenigde Naties niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. In een nieuw rapport is het meest ideale scenario een opwarming van 1,8 graden. En dat is iets wat we niet moeten willen, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke.
14: Eigenlijk is het zo dat hoe verder je over die 1,5 graad heen gaat en hoe langer die periode duurt dat de temperatuur over die 1,5 graad heen komt, ja, hoe ongewisser het is, hoe groter de kans dat er toch onherstelbare dingen gaan veranderen in het klimaatsysteem.
0: Een logistiek bedrijf uit Waalwijk kan weer pakketjes bezorgen. Een maand geleden werd het bedrijf gehackt. Voor een aantal grote webwinkels zoals Bol en de Bijenkorf kan het bedrijf hier aan het werk. Maar nog niet alle problemen in de systemen zijn hersteld en daardoor kunnen bestellingen in de webwinkels van ING en Ajax nog vertraagd zijn. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met af en toe een bui. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen veel wind, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt maximaal 22 graden. Vrijdag herfstweer met veel regen en wind.
11: De avondstart. Simone Walraven.

Generation. En over generaties gesproken. Dit is de vader van Pete Townsend. Clive was zijn naam, jazzmuzikant van beroep. En je hoort hem hier spelen bij het dansorkest van de Koninklijke Luchtmacht. Speciaal in het leven geroepen om de troepen een hart onder de riem te steken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de volksmond werden zij de Squadronaires genoemd. Woehoe!

0: nok toegevuld met de beste evergreens ooit gemaakt. Waaronder een onweerstaanbare bluegrass rockabilly swinger zometeen uit de vergetelheid. En ik heb een heel handig ezelsbruggetje voor je over de familie Jackson. Maar er is nog één leeg plekje op de playlist.
1: Avondspreuk.
0: Filosoof en dichter Henry David Thoreau heeft ooit gezegd: het gaat er niet om waarnaar je kijkt, maar om wat je ziet. Ik wil heel graag weten aan welk liedje jij moet denken bij deze woorden. Laat het weten via de NPO Luisteren.

0: werkjes. On the border.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Op een mooie dag in 1958 spatten de vonken ervan af bij een opnamesessie in Columbus, Ohio. En de eigenaar van de studio, Mike Miller, virtuoos op de banjo en de gitaar, bundelde die dag zijn muzikale krachten met een zanger genaamd Jack Casey voor een swingend bluegrass nummer met het vriendelijke verzoek om alsjeblieft zijn haar niet in de war te maken. Je hoort ze met Don't Mess Up My Hair.

Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty. Hij was jarenlang niet de baas over zijn eigen muziek, hè? Nee. Door een oud contract lagen de rechten bij de platenmaatschappij en die mochten ermee doen wat zij wilden. En dat vond John echt verschrikkelijk. Dus hij schreef zijn frustratie van zich af in het nummer Vans Can't Dance.

pas in 2023. Hij was toen 77 jaar. Toen kreeg John Fogerty een groot deel van zijn rechten op de Creedence-liedjes weer terug. Na ruim een halve eeuw waren zijn liedjes eindelijk weer van hem. Holy moly.

0: titelnummer van het album Off the Wall. En Michael kwam dus uit een enorm groot gezin. Kun jij al zijn broers en zussen opnoemen? In volgorde van geboorte zijn dat Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Randy en Janet. Janet is de enige die jonger is dan Michael. Nou, mocht je hier ooit een keer een popquiz mee willen winnen, dan heb ik een heel handig ezelsbruggetje voor je. Ja, komt-ie. Red jam tastes just like my raspberry jelly. Niet vertalen naar het Nederlands, want dan klopt het niet meer. Het is dus R-J-T-J-L-M-R-J. Red jam tastes just like my raspberry jelly.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één thema. Ik heb er twee voor je uitgezocht. Heel gezellig als je even mee wilt denken over de derde plaat. En als je inspiratie krijgt, hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. Wij beginnen met de Beatles.

Brazil. Zo prachtig. De app is helemaal volgestroomd met liedjes waar het woord lose, verliezen, ook in voorkomt. Ik zie hier bijvoorbeeld Phil Collins.

Etta James, Don't Lose Your Good Thing, The Black Keys, You Got to Lose, Teddy Swims, Lose Control. En dan een veel gecoverd liedje uit 1942.

Dit is het origineel uit 1942 van Ted Deffen. Maar het is ook gecoverd door Johnny Cash, zie ik in de app. En door Ray Charles. Nothing to Lose van Douwe Bob komt langs. Ook Kiss heeft een liedje met die titel. En UK. En de kast heeft niets te verliezen. Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Claudia de Breij, proost op de verliezers. En dan als uitsmijter, een suggestie van Karin uit Enschede. Ze schrijft, nog niet echt Radio 5, maar wel een evergreen van Eminem. Oh,

het heet Lose Yourself. En ik las over Eminem van de week dat hij een hele bijzondere band had met Dolly Parton. Heel veel dank voor het meedenken allemaal. Even rust in de tent met Neil Young.

Love Affair, A Day Without Love, brengt ons bij de avondspreuk van filosoof en dichter Henry David Thoreau. Hij heeft gezegd: het gaat er niet om waarnaar je kijkt, maar om wat je ziet. Zo, hé. Dank voor het meedenken. We gaan voor de dramatics. What you see

Edcilia, hemel en aarde. Als kleuter wilde Edcilia altijd van iedereen een knuffel als ze jarig was. Ook van de stille jongen achter in de klas. Daar liep ze dan gewoon op af, want dan hoorde hij er ook bij. Wat lief. Ze vindt het heerlijk om in het middelpunt te staan, maar dan zonder dat ze andere mensen uitsluit.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
9: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
8: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud. Dat zegt economieredacteur Ruben Ech.
13: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
12: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem wel van rijden onder invloed. Woods heeft nu een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart.
14: Simone Walraven.

zangeres Jackie Raw samen met Paul Kerk. En onze waarde avondstartcollega Arjan de Ruiter. Die zei net dat Paul Kerk met zijn stem zelfs de handleiding van een magnetron kan zingen. En het is al weergeloos. Het is wel waar. When You Walk in a Room, liedje van Jackie de Shannon oorspronkelijk. En Paul Kerk doet wel vaker covers. Want hij vindt dat er gewoon al ontzettend veel goede liedjes bestaan. Hij heeft ook een country album gemaakt. Daar staan ook veel liedjes op die hem ontzettend hebben beïnvloed. Het eerste deel daarvan kwam vorig jaar uit. Heet The Countryside of Paul Kerk. En vorige maand kwam deel 2 uit. Met nog eens 10 liedjes. En het is smullen geblazen. Van harte welkom. Dit is je tweede portie avondstart. Fijn dat je erbij bent. We hebben zo weer een genadeloze notenkraker voor je klaarstaan. En de avondster deze hele week, dat is Julio Iglesias. Maar nu gaan we door met het Uienlied van Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: Sunnyland Train. Een echte blues evergreen uit de jaren 20. Het gaat over de spoorlijn tussen Memphis en St. Louis. Hier in de versie van Elmore James. En er is dus een legendarische bluespianist die zijn bijnaam heeft ontleend aan dit nummer. Sunnyland Slim. Sunnyland die stond al aan de wieg van de carrière van Muddy Waters in de jaren 40. Maar hij heeft zelf ook flink wat populariteit genoten. Hij is tot op hoge leeftijd blijven spelen. En je hoort hem nu uit 1983 met een advies dat nog altijd bruikbaar is. Be careful how you vote.
1: Tell him, tell you right now. You better watch and think about yourself. Be careful how you vote, y'all.

0: De Avondster.
1: Julio Iglesias groeide op in het Spanje van dictator Franco. En in die tijd werd er veel populaire muziek uit het buitenland gecensureerd. Dus bij Julio thuis werd er veel geluisterd naar Mexicaanse artiesten, zoals de favoriet van zijn moeder, Jorge Negrete. Ja.

0: del centro de México soy, soy por Dios corazón solito.
1: Uiteindelijk werd er toch ook bepaalde Engelstalige muziek goedgekeurd door de overheid. Zoals een aantal liedjes van de Beatles en Elvis Presley. Maar ook van Nat King Cole. En Julio, nou, die was meteen helemaal verkocht. Vooral omdat Mr. Cole ook nog eens liedjes uitbracht in het Spaans.

elkaar. Het grootste muzikale voorbeeld voor Julio Iglesias, dat was toch wel Frank Sinatra. Ze hebben elkaar uiteindelijk ook leren kennen. En natuurlijk leerde Frank Julio ook nog een paar kneepjes van het vak. Hoe zijn ze samen? Met Summer Wind.

0: and Cool for Cats. En de titel van dit nummer hebben ze niet van zichzelf, hè? Nee. Het is de naam van een Brits muziek-tv-programma uit de jaren 50.
1: Cool for Cats.
2: Hello again. That exciting sound comes from Kenny Baker and his band, titled Bakerloo Nonstop. Very modernistic, impressionist jazz. You know, jazz is really something these days. I think it's true to say that there never was a time when there was so much interest in true jazz, as apart from the gimmicky sounds and pops. At the other end of the scale, of course, there's this kind of nonsense. Tommy Steele singing a song of his own composition, I Puts the Lady On.
3: I couldn't get to sleep the other night. I was tossing and a-turning in my bed. I remembered that I hadn't had a bite, so my tummy rumbled up to me and said, grab a sandwich from the fridge in the kitchen downstairs.
0: Ik denk dat we dit programma weer moeten installeren op de Britse televisie en dan een optreden regelen voor onze huisband.
4: Top niet.
0: Dat was de hint. Wil je hem nog een keer?
4: Top niet.
0: Ja, zo meteen hoor je het hele fragment. Klopt dit, dirigent? Is dat de juiste hint?
5: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Zo meteen ga ik het hele... Wat?
5: Hij snapt het zelf ook niet.
0: Hij snapt het zelf ook niet. Nee, hij kijkt heel verward. Geef niet, zo meteen het hele fragment. Kun je bellen, meedingen naar de sleutelhanger. Maar hier is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

baby. Don't you ever leave. Ik ben zo benieuwd of jij gaat raden welke evergreen dit is. Onze huisband heeft het ingespeeld in een ander genre. En nou ja, de sleutel is natuurlijk om even goed te luisteren naar de tekst. Als jij de titel weet, want daar gaat het om, bel dan even 0800 3000 555. En ik hoop je zo te spreken en jou een sleutelhanger cadeau.

De dirigent doet momenteel de meest houterige tango die ik ooit heb gezien. 0800-3000-555 als jij deze evergreen herkent. Het gaat alleen om de titel. Komt-ie nog een keer.

0: Goedenavond. Met de avondstart, met wie spreek ik?
1: Kees,
0: had ik jou niet aan de lijn ook vorige week? Of is dit een andere Kees?
1: Ja, misschien wel, maar het was volgens mij een andere Kees die won, in ieder geval.
0: Gelukkig maar. Ga je gewoon, Kees. Weet je welk liedje het is?
1: Ik denk dan stop.
0: Ja! Dat heb je helemaal goed. Don't stop, Fleetwood Mac. Dat is hem. Heb je een dansje meegedaan?
1: Nee, dat gaat een beetje lastig.
0: Oké, goed. Nou, dan doen wij het hier voor je. We gaan nu het origineeltje voor je draaien, Kees. Dank voor het bellen. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Blijf je even aan de lijn?
1: Ja,

Het was een lang gekoesterde droom van Robert Plant van Led Zeppelin om een band te beginnen die diep geworteld is in de rhythm and blues. En dat werden dus de Honey Drippers. Sea of Love was dat, cover van een liedje uit 1959. Dat origineel hou je nog te goed. Daarvoor Don't Stop van Fleetwood Mac, oplossing van de notenkraker.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app

Kelly Cochran. Halleluja. I love her so. Wij zetten er een puntje achter. Heel graag tot morgen. Fijn dat je erbij was. Gerja neemt het over zo met de avond van 5. She's fresh and exciting. En Cool and Again zingt erover zelfs.

0: Samen Max.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
13: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
12: De minister wil ook bekijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, waarmee hij EHBO-diensten bij evenementen aanbiedt. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Gerja Wolf.
14: De beste evergreens. NPO Radio 5. Vanuit Drenthe luister ik elke avond naar Radio 5. Ik vind het machtig mooi. Je doet me er echt heel veel plezier mee.

nog die hoge noot. En de Bee Gees, die waren al succesvol voordat disco zijn intrede deed. Maar met Stay in the Life werden ze echt wereldsterren. Dat nummer uit 78 werd het visitekaartje van de discoperiode. En eerlijk gezegd, stilzitten, ik zag het ook aan jou, Niels, het is er gewoon niet bij. Nee, ik zag het, ja.

0: Marja Wolf die zit natuurlijk helemaal never nooit alleen. Want dat doen we niet aan hier bij NPO Radio 5. Ik zit hier gezellig met jou, Niels, vanavond.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent.
1: Zo, al geleden.
0: In korte broek. Het is dat het radio is. Ik zal hem even beschrijven. Ja, prachtig,
1: dat
0: mooie zwarte korte broek. Ik zag je aankomen
1: lopen. Hij is wel zwart dan.
0: Is het zo warm nog buiten?
1: Ja, je moet die zomer een beetje rekken, hè?
0: Ja, nee, heb je helemaal gelijk in. Ja, nee, ik zat vandaag met een aantal... Ik had heel veel gewassen na de vakantie. Ik zal ik het nog in terughangen in de kast? Of gaat het al in de naar boven, zeg maar, verdieping hoger?
1: Ah, het is toch gewoon 20 graden ongeveer?
0: Ja, dat is zo, ja.
1: 20 plus. Ik vond het helemaal niet koud in Hilversum.
0: Nee, dat klopt.
1: Het was
0: helemaal gelijk,
1: verbazingwekkend warm,
0: eigenlijk. Ja. Laten we hem gewoon nog even rekken. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben om, oké. Okay. Maar ik doe morgen geen korte broek uit, als je het niet erg vindt. Ik houd het gewoon bij een lange... Nee, ik doe gewoon lange broek. Okay. Het is dan wel... We hebben nog geen camera's waar mensen mee kunnen kijken. Gelukkig. Het zit er wel aan te komen, geloof ik.
1: Ja, maar die camera's zijn boven de tafel.
0: Dat is waar, ja. Oh ja, dat is handig. Goed, man.
1: Ik kan gewoon in je zwembroekje staan.
0: Je bent lekker scherp vanavond. Ik hoor het al. Hey, fijn dat je luistert naar de avond van 5. En tot 11 uur, je hoort hem al, Niels en ik. We zijn bij en we houden jouw gezelschap op deze woensdag de 2e september. Zometeen, waar is Bob? Hij is weer op pad voor ons. En aan jou is het om te raden waar hij vanavond staat. Het is een heel eind weg en ik had er nog nooit van gehoord. Dat was een extra hintje van mijn kant. En de eerste hint staat voor je klaar, die geef ik je zo. En de komende uren, ze zijn gevuld met de allerfijnste muziek. Een grote bril, een flamboyante outfit en een flinke dosis zelfvertrouwen. Ik heb het over Elton John. Hij had het allemaal. En I'm Still Standing werd een grote hit voor hem. Een muzikale overwinning. Ik ben er nog.

0: bijzonder mooie combinatie, Make It a Memory, kwam in 2022. Het gaat over dat moment dat je samen wil blijven herinneren. Nou, je hoort al een beetje op de achtergrond de kerkklokken. Want in juni riep het dagblad Trouw op om kerken in te sturen voor de verkiezing De Mooiste Kerk van Nederland. En uit alle inzendingen is inmiddels een shortlist gemaakt. 7 bijzondere kerken maken kans op de titel die morgenavond wordt uitgereikt. Het gaat om de Sint-Willibrorduskerk in Vierakker, de Geïnformeerde Kerk in Andijk, de Mariakerk in Kreweert, de Abdij Sint-Benedictusberg in Mamelis, de Maranatenkerk in Deventer en de Heilige Antonius Abtkerk in Scheveningen en de Adventskerk in Assen. Allemaal bijzondere kerken. En juryvoorzitter en architectuurhistoricus Herman Westelink, hij gaat ons er meer over vertellen. Goedenavond, Herman.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, waren er veel inzendingen eigenlijk voor die verkiezing?
1: Ja, behoorlijk veel. Er waren enkele honderden inzendingen. Ja. Volgens mij liep het totale aantal zelfs tegen de 1000.
0: Oké.
1: En daar zaten de meeste van die inzendingen waren ook goed bruikbaar. In totaal is er op 350 kerkgebouwen gestemd.
0: Ja.
1: En dat houdt dus ook in dat sommige kerkgebouwen echt veel voorkeurstemmen hebben gekregen van lezers.
0: Ja, maar er zaten er ook nog verrassingen bij? Kerken die bij jullie onder de radar waren gebleven?
1: Ja en nee. Ja, altijd wel. Hè. Er zijn natuurlijk kerkgebouwen bij waarvan je eigenlijk niet zo snel verwacht dat ze de stem zouden krijgen.
0: En kun je zo'n kerk noemen? Weet je er zo eentje?
1: Nou, neem bijvoorbeeld de Adventkerk in Assen. Ja. Dat had ik zelf niet zo snel verwacht dat die erop zou komen.
0: Oké.
1: Okay. Dat gaat dan met name om een aantal kerken uit de recente periode. Vaak protestantse kerkgebouwen.
0: Ja.
1: Soms hele kleine kerkjes. Kleine schuilkerkjes bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
1: Zoals in de Pinkjum.
0: Ja.
1: Dat zijn dan voorbeelden die ik zelf wat minder goed ken.
0: Mm-hmm.
1: Maar die wel heel belangrijk zijn. En een aantal van onze juryleden die is daar ook goed in thuis. En die hebben dus op basis van hun achtergrondkennis en hun waardering ook dergelijke wat minder bekende kerken voorgedragen.
0: Ja. Ja, want we belden ook in juni, hè, over deze verkiezing. En toen dacht ik nog van nou, het zullen vooral veel oudere kerken zijn die populair zijn.
1: Ja.
0: Maar hè, wat je zelf zegt al, er zitten dus ook wat modernere kerken bij, wat 20e eeuwse kerken. En wat zegt dat over wat wij waarderen in Nederland aan kerkgebouwen?
1: Ja, het antwoord is eigenlijk een beetje tweeledig. Ik denk wel dat de oudere kerkgebouwen van oudsher nog altijd veel waardering genieten.
0: Ja.
1: Vanwege hun rijke historie en hun gelaagdheid en de mystieke atmosfeer.
0: Mm-hmm.
1: En het feit dat ze ook vaak toch iets typisch zeggen over Nederland. Hè, de Nederlandse godsdienstige geschiedenis. Voor de reformatie, na de reformatie enzovoort.
0: Ja.
1: Maar wat je hier uit deze verkiezing blijkt, is dat er behoorlijk veel jongere kerkgebouwen opstaan. Vooral van na 1900.
0: Ja.
1: 5 van de 7 ingezonden of geselecteerde kerken zijn van na 1900 gebouwd.
0: Dus meer waardering voor modernere bouw, kun je dan zeggen.
1: Ik denk dat dat toch wel iets zegt over de verschuiving die langzamerhand gaande is, ook onder jongere generaties.
0: Ja.
1: En ook zeker onder jongere generaties deskundigen. Ja, die openen hun ogen meer voor kerkgebouwen uit recentere bouwperioden.
0: Ja.
1: De 19e, maar vooral de 20e eeuw.
0: Want zijn dat dan ook vaak gebouwen die niet alleen maar worden gebruikt voor een zondagse viering, maar voor veel meer dingen?
1: De kerkgebouwen die door Trouw zijn, die door de lezers van Trouw zijn opgegeven, dat zijn voornamelijk kerken die nog voor de zondagse eredienst worden gebruikt. Er zaten maar heel weinig voorbeelden tussen die aan de eredienst zijn onttrokken
0: en
1: zijn herbestemd.
0: En waar hebben jullie nou als jury met name op gelet bij het samenstellen van die shortlist? Waar moet zo'n kerk dan vooral aan voldoen?
1: Ja, goede vraag. Ja, zo'n kerk moet natuurlijk een veelheid van belangrijke kenmerken hebben. Hè? Dus waar je vooral ook op let is de plaats die het gebouw en de inventaris inneemt in de geschiedenis.
0: Ja.
1: Hoeverre vertelt het kerkgebouw een belangrijk verhaal, inclusief tastbare inventarisstukken en monumentale aankleding.
0: Mm-hmm.
1: Maar er kan ook sprake zijn van bijvoorbeeld een actieve gemeenschap.
0: Ja.
1: Een gemeenschap met een heel eigen identiteit. Een gemeenschap die heel open is naar de buitenwereld toe. Of een kerk met een bijzondere samenhang met een psychiatrische inrichting. Zoals de Adventkerk in Assen.
0: Ja.
1: Die ook weer heel open is naar de samenleving toe.
0: Ja, mooi.
1: Naar de lokale samenleving. Een kerk die dus ook echt opkomt voor... waar de gemeenschap opkomt voor kwetsbare mensen.
0: Ja, ja, mooi.
1: Maar wat ook heel belangrijk is, is dat veel kerkgebouwen en hun interieurs worden bedreigd met sluiting.
0: Mm-hmm.
1: En een aantal met sluiting bedreigde kerken staat ook op de shortlist.
0: Aha.
1: En dat hebben wij wel ook een aspect gevonden wat in zekere zin doorslaggevend is in onze beoordeling.
0: Ja, want die mogen gewoon niet sluiten wat jullie betreft.
1: Nou ja, mogen niet. We hopen eigenlijk dat ze als ensemble of als kerk... ja, het liefste natuurlijk voor de functie waarvoor ze zijn bedoeld... bewaard blijven.
0: Hè? Ja.
1: Omdat het namelijk... ja, dat is in, er zijn niet alleen veel emoties mee verbonden... maar ze hebben ook een hele belangrijke...
0: verbindende factor vaak.
1: Waarde. En het is eigenlijk een tijdsdocument dat veel zegt over een belangrijke periode in de Nederlandse godsdienst en de geschiedenis van een bepaald kerkgenootschap of op een ander vlak.
0: Ja. En nou wordt morgenavond de winnaar bekendgemaakt.
1: Ja,
0: ik snap helemaal, Herman, dat je geen tipje van de sluier kunt oplichten. Maar gezien deze shortlist die we nu hebben en de winnaar die in de envelop zit... is wat jou betreft genoeg duidelijk geworden... wat Nederland voor schat aan bijzondere kerkgebouwen te bieden heeft?
1: Ja, enorm veel.
0: Ja?
1: Nederland heeft een ware schat aan, aan duizenden kerkgebouwen... uit verschillende bouwperioden. Zeg maar vanaf het jaar 1000 tot heden.
0: Mm-hmm.
1: Van tientallen verschillende kerkgenootschappen. Bekend, onbekend, katholiek, protestant, al die verschillende zuilen binnen de protestantse kerk. Vaak nog als kerk in gebruik, maar ook niet altijd meer. Soms ook op een hele smaakvolle wijze herbestemd of op een betekenisvolle wijze in gebruik voor een andere bestemming.
0: Nou, we gaan
1: dat zegt veel over de rijke, pluriforme... de rijke en pluriforme godsdienstige geschiedenis van Nederland...
0: Ja.
1: Die je in internationaal opzicht in zekere zin wel redelijk uniek kan noemen.
0: Wow. We gaan het horen morgenavond. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Mag ik je voor nu heel hartelijk danken, Herman, voor je toelichting over de verkiezing van het mooiste kerkgebouw van Nederland. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Denise Williams, een stem met een enorm bereik. Ze werkte onder meer samen met Stevie Wonder voordat ze solo verder ging. En It's Your Conscience komt uit 1981. Ik had deze al een tijdje niet meer gehoord. En oh, het laat goed horen waarom haar stem zo bijzonder is. En daarvoor dus Traffic Jam. Sailor had de perfecte muziek, zou je kunnen zeggen, voor onderweg. Alleen jammer dat je dan met Traffic Jam waarschijnlijk net in die file staat. Nou, ik hoop voor jou dat als je in de auto zit, er geen file is op dit moment. Ik denk het haast niet. Het is woensdag. Het is niet de meest drukke dag op de weg.
1: Waar is Bob?
0: Nou, iemand die wel voor ons op pad is, is Bob van der Hauven, de stem van Railway. En dan pakt hij zelf meestal de trein, dus dan heb je niet echt last van een traffic jam. Vanavond, ja, kan hij hier eigenlijk met de trein heen? Nou, niet helemaal, hè?
2: Oh, het zou moeten kunnen. Ik denk als je je best doet, dat je een heel eind komt.
0: Is hij wel een paar weken onderweg, denk ik.
2: Ja, dat wordt wel veel overstappen, denk ik.
0: Ja, precies.
2: En misschien buiten de trein ook meeliften en dat soort dingen, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, we gaan zien. Hij is ver weg in ieder geval.
0: Hij is heel ver weg vanavond. Je krijgt van mij 3 hints en dit is de eerste.
3: Best wel comfortabel, zo'n tuk-tuk. Prima te doen. Hij brengt me bij een bijzondere plek in dit land. Ja, dit wil je gezien hebben. Oh, kijk, daar zie ik al wat boven de bomen verschijnen. Torens.
0: Tja, zeg het maar.
2: Ja, volle bak daar wel.
0: Ja, dat wel. Druk, veel mensen.
2: Zo.
0: Ja, tuk-tuk zit hij in. En je ziet iets boven de bomen, torens boven de bomen. Nou ja, ga maar eens even nadenken, waar zou Bob vanavond kunnen staan? En doe ook gewoon even een schot voor de boeg. Dat kan, hè. Het is heel onschuldig. Want als je antwoord fout is, nou, dan doen we er niks mee. En als je antwoord goed is, dan ga je mee in die rode hoge hoed. En rond 22:30 trekken we daar een winnaar uit. En je mag zo vaak appen als je wil.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Oh, wat is dit lekker. Heroes, David Bowie. Maar jammer dat die plaat uit 78 komt en niet uit 1980. Want dan had ik hem kunnen voorstellen in de week van de jaren 80... die er aan zit te komen eind deze maand. De Evergreen Week van de jaren 80. Maar hij komt dus uit 78. Dus helaas, voor mij betreft een van de mooiste nummers van David Bowie. Het beademt ook echt die sfeer van Berlijn in die tijd, eind jaren 70. Een nummer dat begint een beetje als een klein verhaal. En het wordt groter en het wordt groter en het wordt die enorme muzikale eruptie. En David Bowie op zijn best, wat mij betreft. En daarvoor iets heel anders. Adriaan Persons, een andere jij, Nederlandse singer-songwriter. Nieuw geluid, helemaal vers van de pers. En weer heel wat anders. Schieten van het ene naar het andere. We zijn in de jaren 80 beland. I Like Chopin. Paul Mazzolini, die kennen we als Gazebo. De man van de hits als I Like Chopin. Maar ook Masterpiece. En die laatste, die was zijn eerste grote hit. En die legde het fundament voor zijn latere werk.

0: Die naam gazebo die ontleende hij aan een term en dat betekent zowel als een tuinpaviljoen, maar het kan ook een uitkijkpunt betekenen. Plekken om de wereld om je heen te observeren. En dat is precies wat hij doet in zijn liedjes. Observeren en specifiek menselijke emoties vertalen in die universele taal van de popmuziek. En dat doet hij ook in I Like Chopin. Eigenlijk was gazebo meer gecharmeerd van de componist Claude Debussy. Maar daar stapte hij toch vanaf.
1: Chopin può dare più sensazioni per certe cose che non Debussy.
0: Hij zegt, ja, de Poolse componist Frédéric Chopin die kon meer gevoel leggen in de muziek. En dus werd het Chopin in plaats van Debussy. En toch zingt hij niet over Chopin en verwerkt hij geen enkel muzikaal tintje van Chopin in dit nummer. Hij gebruikt Chopin als symbool voor de emoties die hij bezingt. Gazebo heeft het over melancholie en over weemoed. En voor die sfeer staat Chopin met zijn romantische werksymbool. In I Like Chopin vind je dus niet het werk van Chopin. Nee, maar ten diepste wel Chopin zelf.

Zometeen dan gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. Kun je een strandlaken winnen. En Bob heeft natuurlijk de tweede plek over de hint waar hij vanavond staat. Dus lekker blijven luisteren. We laten eens even bijpraten zo door het nieuws van 9 uur. En de Dire Straits, zij brengen ons daar. En na het nieuws, dan gaat Robert Palmer verder.

0: te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
5: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
4: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
6: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
4: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en regen. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: De man met de stijlvolle pakken en die prachtige gladde stem. Robert Palmer en Best of Both Worlds. Ja, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Niels en ik, wij houden je tot 11 uur gezelschap. Zometeen gaat de douche aan voor Shower Power. En Bob heeft een tweede hint over de plek waar die staat. En ja, even applaus. En dat is niet voor niks, want er zijn nog niet heel veel antwoorden binnengekomen. Maar wel twee goeie.
1: Ja, het is een pittig inderdaad.
0: Maar wij keken elkaar aan. Ik denk, hoe dan? Hoe dan? Hoe
1: kunnen het is toch weer gelukt, hè?
0: Ja.
1: Maar ook een aantal...
0: Ja, iemand niet? Zei de Efteling, hè?
1: Ja, de Efteling, ja. Nee, die is het niet.
0: Nee, want Bob is echt heel... Hij is heel ver weg
1: vanavond. Hij is echt ver weg. Ik weet niet waar je woont natuurlijk. Nee, dan kan de Efteling ver weg zijn. Ja. Maar op zich, hij is buiten de landsgrens.
0: Ja, hij is buiten. Hij zit niet in ons eigen land. Had ik het trouwens niet bijgezegd dat hij niet in ons eigen land zit. Dus inderdaad, als je op de Schelling woont... dan is de Efteling best een eindje rijden. Maar nee, Bob is ver weg buiten Europa vanavond. Maar nee, dus niet de Efteling. Ook niet de Taj Mahal. Die komt een paar keer binnen.
1: Nee,
0: zeg maar meteen, hè? Die is het ook niet. En zat er nog iets binnen wat het niet is? Nou ja, weet je. Er zijn er dus twee wel. Nou, Niels en ik, we hebben allebei een diepe buiging gemaakt... voor degene die het al wel goed heeft. En zo meteen krijg je de tweede hint. Als je echt
1: waarom? Die gaat een verheldering brengen, hoop ik.
0: Ja, dat weet jij als geen ander.
1: Ja.
0: Nee, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. En de hoofdrol die is en die blijft voor de muziek. Want wat krijg je als Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison... Tom Petty en Jeff Lynne samen een band gaan beginnen? Dan krijg je de Traveling Wilburys. En ze waren eigenlijk een soort van muzikale vriendengroep. Zonder dat ego-gedoe wat je vaak ziet. Nou, hun muziek klinkt dan ook als vijf vrienden... die

0: De Four Tops, ze hoorden bij de absolute top van het Motown-label. En die kenmerkende geluid was van de mannen kwam voor een groot deel door die krachtige stem van Levi Stubbs. Standing in the Shadows of Love werd in 1966, daar is het weer, dat geweldige bouwjaar, uitgebracht.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt weer naar hartelust gezongen onder de douche. En aan jou de schone taak om te raden wat er wordt gezongen. Ik denk dat die wel te doen is vanavond, luister maar.
2: Let me always be with you. Come let me love you.
0: Wauw, wat doet hij dat mooi. Prachtig zeg. Wow. Ik zou hem zo op hem uit kunnen brengen als versie. Gaan we niet doen. Jij mag raden van wie het origineel is. Wie zingt dit nummer en hoe heet het nummer? Als je het weet mag je bellen 0800-3555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Even een rustmomentje in de avond van 5. Misschien even schuifelen. Of gewoon even lekker je ogen dicht doen, achteroverleunen. En genieten van Earth, Wind & Fire.

0: Blijf bij mij. In eind jaren 90 kon je niet om ze heen om Volumia. Met frontman Xander de Buissonnier, die stond centraal in het succes.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Het werd een hartelust gezongen onder je douche. Wat klonk het mooi en wat werd er ook veel gebeld en geappt. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Hi, hoe is het ermee?
2: Ja, prima.
0: Ja?
2: Heb je lekker in bed te luisteren. Dus,
0: Je bent toch niet ziek, of wel?
2: Nee hoor, lekker met een boek.
0: Oh, wat heerlijk. En mag ik vragen welk boek je aan het lezen bent op het moment? Want ik zoek nog wat. Ik heb een nieuw boek nodig.
2: Ik ben het onmogelijke fortuin van Richard Osman aan het lezen.
0: En is het een aanrader?
2: Ja, zeker. Dit is al deel 5 uit de serie, denk ik.
0: Dus een hele serie.
2: Ja, nou weet ik even. Het is eigenlijk van de Moordclub op Donderdag.
0: Ik
2: weet niet of je die film hebt gezien.
0: Ja, op Netflix heb ik die gezien.
2: Ja, precies. En dit is dan weer een van de vervolgen
0: daarop. Oh, wat grappig.
2: Daarop.
0: Wat leuk.
2: Ja, heel leuk om te lezen.
0: Ik hou wel van detectives en dat soort dingen. Dus dank voor de tip. Misschien kunnen we er een leuke rubriek van maken. Dan we elkaar even een leuk boek tippen.
2: Eigenlijk wel, ja. Dat is best wel leuk, ja.
0: Hé, en je houdt ook van muziek, want anders zat je niet te luisteren naar NPO Radio 5.
2: Nee, ik sta altijd aan.
0: Ja, staat die van vroeg, s'morgens vroeg tot s'avonds laat?
2: Ja, zeker. Nou. Ik begin al met Haan Brinkman en dan gaan we gewoon de hele dag verder.
0: Leuk, hè? Ja. Het is lekker wakker worden met de haan en naar bed gaan met een wolf.
2: Ja, precies. Ik heb het nog niet bekeken.
0: Nee, leuk, hè? Ja,
2: ja, precies.
0: Hé, vertel eens, wat dacht jij te horen onder de douche? Welk nummer?
2: Ik dacht dat ik Annie song hoorde van John Denver.
0: Dat heb je helemaal goed gehoord. En het is zo'n mooi liedje. Ik ben blij dat je het geraden hebt, want dan kan ik hem lekker draaien.
2: Anders vind ik het ook heel leuk als je hem gaat draaien. Want
0: zeker.
2: Het is wel heerlijke feel-good muziek.
0: Nou, dat is het absoluut. Ik ga het met heel veel plezier voor je doen. Het strandlaken komt jouw kant op. Dus ik geef je even terug aan Niels. Die gaat even snel jouw gegevens noteren. En dan hangen we snel op. En dan ga ik het nummer draaien. En dan kan je hem lekker hard zetten in je radio. Gaan we ervan genieten.
2: Okay.
0: Ja, doen we.
2: Ja, precies. Dankjewel, hè.
0: Fijne avond nog.
2: Fijne avond.
0: Dag, Karin.
2: Hoi.

Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: werkten ze met het vorige nummer nog samen met het Zo Gospel Choir. Dit keer is het met de Amerikaanse band Venice. Ja, en ook Venice, die staan net als de mannen van Tangerine bekend om die prachtige samenzang, die mooie harmonieën. En ja, stopt die twee bij elkaar, dan heb je helemaal een heel prachtig nummer. By Your Side.
1: Waar is Bob?
0: Ik raak er helemaal van de leg, vocaal gezien. Het is tijd voor de tweede hint van Waar is Bob? Is het nodig, Niels, of niet? Hoe gaat het ermee? Komt er nog wat binnen of is het schrapen vanavond?
2: Nou, dat valt wel mee. Maar het droogt altijd natuurlijk weer op naar in de richting van hint 2 of hint 3. Mm-hmm. Toch even afwachten wat er dan komt. Klopt. Dus ik ben wel benieuwd of deze hint nog wat nieuw...
0: Een nieuwe push geeft even. Een nieuwe push geeft,
2: ja. Even wat olie op het vuur.
0: Nou, zal ik hem gewoon laten horen dan?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, hier komt hij.
3: Deze binnenstad is perfect vierkant en omgeven door water. Hier bevindt zich het tempelcomplex. Overal is aandacht aan besteed, zeg. Wat een decoratie. Dit was een belangrijke plek voor eerst het hindoeïsme en later het boeddhisme. Maar dan praat ik al over eeuwen terug.
0: Oké, nou, een goede tweede hint. Wat dacht je ervan? Ja, het moet lukken, toch? Het moet al iets
2: kunnen komen. Google kan nu zijn werk doen.
0: Ik denk het ook wel. En trouwens, je moet nog een keertje... Ik vermeld dat veel te weinig, want je houdt een hele mooie kaart bij... van waar Bob allemaal al geweest is.
2: Ja, zeker. Die kaart is echt steeds leuker eigenlijk.
0: Ja.
2: Op alle werelddelen staan er tussen mooie vinkjes.
0: Precies.
2: Het is leuk om in erheen te scrollen, te kijken waar
0: kun je ook
2: is.
0: Weer vinden?
2: Op onze website.
0: NPOradio5.nl en dan...
2: Kom je de Avond van Vijf tegen of gewoon avondvan5.nl kom je er ook.
0: Nou, en dan kun je eens kijken, er is een interactieve kaart... en dan kun je zien waar Bob allemaal al geweest is. Leuk, moet je zeker eventjes doen. Pakken we de trein. Ja, we hebben het over Bob van der Hoven, de stem van Radio Away. Pakken wij de trein naar Georgia. En dat doen we samen met

Met Thin Lizzy maakte Phil Lynott rockgeschiedenis. Maar op Old Town hoor je vooral die songwriter achter de rocker. Wat een geweldig nummer. Ik had hem even hier knetterhard aan staan in de studio. En ook op mijn koptelefoon. Ik ga meteen wat zachter zetten, want dat is niet fijn voor mijn oren. Maar Brigitte appt en ze zegt alweer een fantastisch nummer. Ga zo door. Nou, ik ga zo meteen een bijzonder gesprek voeren, denk ik, met Irene. Het gaat over een kinderhuis in Heerlen. En we zijn op zoek naar mensen die daar gewoond of gewerkt hebben. Dat ga je horen na Jim Reeves en... You'll have to go.

0: Jim Reeves, een van de grote namen van de countrymuziek. En die zachte, bijna fluisterende zangstijl van Jim, die werd bekend als de Nashville Sound. Neil Have to Go uit 1960 is daar een mooi voorbeeld van. Soms dan vertelt een oud schrift meer dan een heel archief. Bij Tracé in Limburg ligt een stageverslag uit 1962 en 63 over het Sterrenhuis in Heerlen. Een van de weinige tastbare herinneringen aan een kindertehuis waar tussen 1945 en 1983 zo'n honderden kinderen hebben gewoond. Wie waren deze kinderen? En hoe was het voor ze om daar op te groeien? En waarom weten we daar vandaag de dag zo weinig van? Tracé is op zoek naar oud-bewoners en medewerkers om hun verhalen alsnog vast te leggen. En aan de telefoon heb ik Irene Schrier. Goedenavond, Irene.
1: Goedenavond.
0: Nou, fijn dat je er bent. En je bent samen met Tracé op zoek naar mensen die dus ooit in het Sterrenhuis hebben gewoond of gewerkt. Waarom is het belangrijk om juist nu die verhalen te verzamelen?
1: Nou, misschien is het handig als ik dan iets van de achtergrond vertel.
0: Ja, graag.
1: Tracé, Limburg Samenlevingsarchief, beheert archieven van bedrijven, instellingen, personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven in Limburg. Mm-hmm. En een van die archieven die wij beheren is dat van de Voetvrouwenschool in Heerlen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een unieke bron voor de geschiedenis van de gezondheidszorg en de verloskunde. Maar het blijkt niet in de laatste plaats een bron te zijn voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen geschiedenis.
0: Ah.
1: En die maatschappelijke functie van het archief is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. En veel vragen die bij Tracé binnenkomen hebben betrekking op het doorgangshuis waar ongehuwde moeders verbleven in de periode rond zwangerschap en bevalling.
0: Ja, ja.
1: En deze zomer bood die staatssecretaris Van Brugge namens het kabinet officieel excuses aan afstandsmoeders, afstandskinderen en ook aan betrokken vaders.
0: Mm-hmm.
1: En ook in het Sterrenhuis werden baby's van ongehuwde moeders opgevangen.
0: Okay.
1: En als zodanig kwam dit kindertehuis al eerder bij ons in beeld. Maar ja, dat institutionele archief van het Sterrenhuis, dat is niet bewaard gebleven.
0: Nee. En hoe komt dat, dat het niet bewaard is gebleven?
1: Ja, daar kan ik alleen naar gissen. Mm-hmm. Maar het is een stichting geweest. En stichtingen waren in die zin niet verplicht om een archief te bewaren.
0: Okay.
1: Ja, zolang het nodig was voor hun dagelijkse functioneren.
0: Ja.
1: Maar daarna niet meer. Dus als historische bron, zoals wij ze graag zouden willen bewaren, niet. Dat zou een reden kunnen zijn dat het een keer verloren is gegaan. Of gewoon van de overgang van het een naar de andere functie dat het een keer is gegaan. Maar wij kwamen dus in contact met Annette Bremen.
0: Ja.
1: Die dus een script heeft geschreven over het Sterrenhuis. Een voorstelling van theatergezelschap Het Laagland. En zij is in bezit gekomen van dat stageverslag dat je net noemde.
0: Uit 1962.
1: 62, 63, juist. Ja. En zij heeft dat stageverslag bij ons dan neergelegd. Omdat zij zei, ja, dan ligt het tenminste voor een breder publiek toegankelijk.
0: En wat weten we wel van het leven in het dagelijks leven met de kinderen in het Sterrenhuis?
1: Ja, nou ja, we weten dus dat het een Rooms-Katholiek kindertehuis was. En dat tussen 45 en 83 er honderden kinderen woonden. Afhankelijk was het huis gevestigd in een oude villa.
0: Ja.
1: Maar in 1969 werd deze locatie aan de Heerlenbaan vervangen door nieuwbouw. Een hoofdgebouw met 3 paviljoens die de namen Paddenstoel, Roodbosje en Blokhut kregen.
0: Okay.
1: En er werden allerlei kinderen opgevangen, dat weten we ook. Soms voor enkele maanden, andere jaren lang.
0: Ja.
1: Soms waren het kinderen van zieke ouders of overbelaste ouders. Om kinderen uit problematische gezinnen vanwege drank of drugs.
0: Mm-hmm.
1: Kinderen die van de ouders uit de ouderlijke macht waren ontzet. Maar ook dus om afstandskinderen.
0: Okay.
1: En zeker in die vroege jaren, hij zegt dat op de jaren 60 was er relatief weinig aandacht voor die problematiek van die kinderen.
0: Ja.
1: Begeleiders waren opgeleid als kinderverzorgers. Ze wisten vaak de achtergrond en zelfs de achternaam van een kind niet. En pas in de jaren 70 kwam er meer pedagogische en psychologische ondersteuning van kind en leidster. Want dat was ook wel nodig.
0: Ja. Want zijn er ook verhalen die jullie al binnen hebben gekregen die erbij zijn gebleven?
1: Zeker, we hebben inmiddels al meerdere verhalen gehoord. En wat vaker terugkomt is het bezoek. Het ene kind kreeg wel bezoek, het andere kind niet.
0: Ja.
1: En of moeder had beloofd langs te komen, kwam vervolgens niet. Niet één keer, maar steeds niet. En dat zo'n kind dan steeds te vergeven op zijn moeder wachtte.
0: Ja.
1: En wat me vooral heel erg aangeeft was het verhaal van een broer en zus. Die jarenlang in het Sterrenhuis verbleven. Ze groeiden met elkaar op, totdat ze op een bepaald moment in verschillende paviljoens werden geplaatst.
0: Mm.
1: En ze spraken dan af, elkaar vanaf dan alleen vanuit buiten, aan de draad, zoals zus het formuleerde.
0: Ja.
1: Maar op een dag, zo vertelde zij ons, was haar broer gewoon weg, geplaatst in een pleeggezin. En zij heeft dus jarenlang niet geweten waar hij was en hij niet waar zij was. En zij kwam pas na enkele jaren later in een pleeggezin terecht.
0: Ja.
1: Ze hebben elkaar wel weer gevonden trouwens. En En dat bewonder ik dan ook, die veerkracht, dat die betreffende persoon dan toch kan zeggen dat ze in het algemeen een hele fijne periode heeft gehad in het sterrenhuis.
0: Ondanks dat je dus je broer of je zus jarenlang uit het oog bent verloren.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus het waren echt niet alleen maar negatieve dingen. Nee. Als we nu naar de foto's kijken, zien we echt ook wel een gezinsleven in groepsverband. Mm-hmm. Kinderen die naar de kerk gingen, die communie deden, samen Sinterklaas vierden, ja, spelletjes deden, uitstapjes maakten, ja, en met de hele bubs gingen kamperen.
0: Ja, want jullie zoeken niet alleen het document, hè, even voor de duidelijkheid, maar vooral naar, ja, wat je dan het emotionele archief noemt. Want wat hoop je daarmee boven tafel te krijgen?
1: Nou ja, omdat het dus geen institutioneel archief van het sterrenhuis is, mm-hmm, is het dus des te belangrijk om die persoonlijke verhalen veilig te stellen. En ik hoop dus naast die documenten, ja, zeg maar, de documenten en verhalen samen te brengen die vertellen hoe alles is beleefd. En dat is eigenlijk voor mij het emotionele archief. Ja. Dus niet zozeer alle feiten, maar meer hoe het is beleefd. Ja. En het is als een leggen van een puzzel, hè. Ieder stukje draagt bij aan het geheel. Mm. En uiteindelijk zijn al die losse delen meer dan de losse delen afzonderlijk. Ja. En ja, de herinneringen geven context aan de foto's en de beelden. En de beelden helpen herinneren. En ondertussen, dat vind ik nu zo mooi, dat zien we nu al gebeuren, wordt er achter die hele de collectie die ontstaat een gemeenschap zichtbaar. We brengen mensen met een gedeeld verleden brengen ze weer met elkaar weer in contact.
0: Oh, okay.
1: En waar mensen dan elkaar willen ontmoeten, ja, dan komen er vaak weer nieuwe herinneringen boven, waar we dan ook weer iets mee kunnen.
0: Ja, wat mooi. Ja,
1: ja, en ja, dus het brengt niet alleen het verleden terug en nieuwe herinneringen, maar het brengt ook verbinding en
0: misschien een stukje heling ook herstel. Wel. Ja, een stukje heling van mensen die dat nodig hebben. En stel je voor, misschien luistert er nu wel iemand die in het sterrenhuis heeft gezeten, of een ouder, of een familielid, of een oud medewerker kent. Wat zou je nou tegen die luisteraar willen zeggen? Waar kan die terecht?
1: Nou ja, kijk, het beste kan je gaan naar onze website www.tracelimburg.nl. Ja. Dan kan je als bewoner, als begeleider, stagiaire, maar ook als school- en buurtgenoot als je je verhaal wil delen.
0: Mm-hmm.
1: Want een bekende slogan of eigenlijk een bekende opmerking in die regio was vaak: als je niet luistert aan kinderen, dan stuur ik je naar het sterrenhuis. Dus heel veel mensen in Limburg kennen die uitdrukking en denken daar ook aan. Maar je kunt dus het beste naar onze website. Schrijf je daar ook vooral in voor als nieuwsbrief. En houd onze sociale media in de gaten. Want ook daar, activiteiten die eraan komen op dit gebied, die zullen we daarin vermelden.
0: En dat is Tracé Limburg. En Tracé is met C-E. T-R-A-C-E.
1: Ja, T-R-A-C-E.
0: Ja, Limburg.nl. Nou, gaat het nou allemaal te snel als je zit te luisteren? App even naar de NPO Luister-app, dan geven we je even de website door. Dankjewel, Irene, voor dit gesprek en voor het delen van die verhalen achter het sterrenhuis.
1: Ja, dank voor het moment.
0: Zeker, graag gedaan.
1: Een hele fijne avond
0: Dag.
1: Nog.
0: Dag.

0: Nog even het vakantiegevoel verlengen. Even de zomervibes doortrekken met Dreadlock Holiday van 10cc. Ja, de avond van 5 is er nog tot 11 uur. Zometeen hoor je de laatste hint van Bob over zijn locatie, de oplossing en natuurlijk 2 voor de prijs van 1. En ik kan je 1 ding vertellen. Ik kijk er enorm naar uit. Wat die is, dat hoor je zo meteen. Lekker blijven luisteren dus. En de klok slaat bijna 10 uur. Ik zeg de hoogste tijd voor het nieuws van 10 uur. En daarna The Alan Parsons Project en Don't Answer Me.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
7: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een oude bekende, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
9: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
7: Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. En dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukt tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitse Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plekken droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Gerja Wolf.

Brigitte die danst denk ik door de kamer. Ze heeft zeker al 5 keer geappt vanavond van wauw, wat een geweldig nummer, een topnummer. En ook nu weer zegt natuurlijk deze ook geweldig van die Alan Parsons Project. Ik heb een topavond, zegt Brigitte. Nou, ik hoop dat jij die ook hebt.

0: luistert naar de avond van 5. En tot 11 uur zijn Niels en ik bij je. Gerrit Rini checken het in vanuit Scheveningen. Ze zegt ja, de pronkies zijn weer present vanavond. En ze zeggen dan hoi Gerja en Rob, comma David. Of nog een vraagteken. Nou, vanavond is David Niels.
1: Ja, metamorfose.
0: Precies, het is woensdagavond, het is Nielsavond. Yes. Dus, maar fijn dat jullie er weer bij zijn, Gerrit en Rini. Welkom. Zometeen komen bij jullie de spelletjes op tafel. Dat weet ik dan, want we zijn een keer bij jullie op bezoek geweest. Maar geniet ervan. Zometeen Bob met zijn derde en de laatste hint over de plek waar hij vandaag staat. En natuurlijk de oplossing, ik zei het al. En over 2 voor de prijs van 1. Ik kan bijna niet wachten. Maar ik ga het niet doen. Ik laat het nog heel eventjes in het midden. Je gaat het zo horen. Ik ga naar Dionne Warwick. Zij had al een indrukwekkende reeks hit op haar naam staan. En in 1974 ging ze ook nog samenwerken met de Spinners. And Then Came You werd een grote soulhit voor haar. 2 sterke namen en 1 prachtige samenwerking en 1 knijterdikke hit. Hier zijn ze.

0: Tja, soms zit het mee en soms zit het tegen, maar je gaat gewoon door. Het past perfect bij Sinatra's imago. En met Sinatra achter de microfoon klinkt zelfs een flinke tegenslag bijna stijlvol.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
0: Ja.
1: 2 voor de prijs van 1.
0: Je hoort het al, hè? De band Eagles. Ze ontstonden begin jaren 70 in L.A. en ze groeiden uit tot een van de belangrijkste Amerikaanse bands van hun generatie. En de generatie daarna, kan ik je vertellen. In 76 verscheen het album Hotel California, een iconisch album. Een plaat die de Eagles definitief naar de absolute wereldtop bracht. En de titelsong, dat werd een ware evergreen. Maar op datzelfde album staat ook nog een wat minder bekend, maar minstens zo mooi nummer, New Kid in Town. Die draai ik zo als eerste. Maar welke Eagles classic kan ik daarna voor jou draaien? Ga maar eens op zoek in die platenkoffer of cd-kast van je. Ik weet zeker dat je daar iets van Eagles hebt instaan. En app je suggestie maar naar de NPO Luister-app. Ja, ik kijk er naar uit. Ik weet al wel dat ik er behoorlijk wat tijd voor moet inruimen. Want ze hebben vaak geen nummers van 2-3 minuten. Het zijn meteen 4, 5, 6 minuten. Dus ik hou genoeg tijd over voor 2 nummers van Eagles vanavond. Ga ik door met een zangeres, nog zo'n dijk van een stem. Vuur en water, het zijn 2 elementen die natuurlijk niet helemaal niet samengaan. Maar ja, laat dat maar aan Adele over. Die weet er wel raad mee.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Een clown die mensen laat lachen terwijl hij zelf verdriet heeft. The Tears of a Clown. Dat is het beeld achter het nummer.
1: Waar is Bob?
0: De trein moest even op gang komen. Maar waar staat Bob? Je hebt nog één hint van mij te goed. En die derde en laatste hint die klinkt als volgt.
2: Deze plek, die sterk verbonden is met de Khmer, is zo belangrijk en zo geliefd dat de afbeelding zelfs op de vlag van het land te vinden is. Niet gek toch, als het grootste religieuze bouwwerk ter wereld zich binnen de landsgrenzen bevindt.
0: Dit is te doen, Niels.
3: Ja, inkoppertje.
0: Ja, dit is een
3: inkoppertje.
0: Een goede derde hint. Dus ik zou zeggen, kom maar door via de NPO-luister-app met die goede antwoorden. Want er passen er nog wel wat bij in die rode hooghoed. Er zitten wel veel goede antwoorden in, maar die van jou, die mis ik nog. Dus stuur hem maar door via de NPO-luister-app en dan ben ik benieuwd. En als je meespeelt, vergeet het niet, hè, houd dan ook je telefoon in de gaten. Want dan kan het zijn dat we je binnen nu en 6 minuten gaan bellen.

0: bijzonder was dat, hè? Hij zong dit op 21 april bij Eva Jinek aan tafel en het maakte heel veel los. En dat kwam op de Instagram-feed van Zac Brown. Die hoor je hier ook wel eens langskomen op NPO Radio 5. En die Zac, die nodigde Douwe uit om het nummer samen met de Zac Brown Band te spelen voor zo'n 20.000 bezoekers in Pittsburgh in Amerika. En een note to self. Het is een boodschap aan jezelf, een briefje wat je aan jezelf kan schrijven. Soms om jezelf even iets te herinneren en soms om jezelf eens even een spiegel voor te houden. Ik vind het een mooi nummer van Douwe.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord op ons spelletje Waar is Bob? En ik heb Peter aan de lijn. Goedenavond, Peter.
2: Goedenavond, Gerda.
0: Dag. Waar bel ik naartoe? Waar bel jij vandaan?
2: Ik zit op dit moment in mijn caravan samen met mevrouw Sylvia in Rielol.
0: Oh, wat heerlijk. Maar daar woon je dus niet? Daar ben je op vakantie eventjes?
2: En waar...
0: Hey, en met de caravan, is het nog... Ja, het is niet koud, had ik begrepen, hè? Het is nog steeds
2: een heerlijke dag geweest.
0: Ja. En zijn jullie dan lekker van het fietsen overdag of wandelen?
2: Wij fietsen erg veel en daar is de Achterhoek geweldig.
0: Ja, geweldig. Beetje heuvelachtig af en toe ook. Mooi, een stukje buitenland bijna. Hè?
2: Ja.
0: En dan zo 's avonds, want het is nu al donker. Ben je dan uiteraard radio aan het luisteren. En wat doe je er dan bij? Een spelletje of lekker lezen?
2: Nou, we zitten te lezen en zo'n beetje om de dag een spelletje Scrabble.
0: Ah ja, en wie wint er meestal? Jij of Sylvia?
2: Sylvia.
0: Het is heel eerlijk dat je dat toegeeft, Peter. Dat vind ik heel tof. Ja. En ben je, nu zitten jullie te luisteren. En wisten jullie allebei de oplossing van Waar is Bob? Of één van jullie twee?
2: We hebben de eerste twee hints hebben we gemist.
0: Okay.
2: En de laatste.
0: Ja.
2: En bij het woord Khmer dacht ik, hey, rode Khmer, dat is dus Cambodja.
0: Ja.
2: En toen heb ik even gegoogeld.
0: En vertel, waar denk je dat die staat?
2: Angkor Wat in Cambodja.
0: Nou, we gaan het eens even checken bij Bob. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Angkor Wat bij Siem Reap in Cambodja.
0: Ja hoor. Hartstikke goed. Ik vind het knap. Ik had er zelf nog nooit van gehoord voor vanavond. Dus ik heb ook weer wat geleerd. Dus, goed gedaan, Peter.
2: Het is 60 hectare groot, zag ik.
0: Kijk, dat weet jij dan weer.
2: Ja.
0: Dat krijg je van al dat gegoogeld. Dan word je een wijs man van. Ja.
2: Ja,
0: nou, de avond van 5 waterfles komt jullie kant op. Dus we gaan hem opsturen. Niet naar Ruurlo, maar naar jullie huisadres.
2: Dat is in Huizen, ja.
0: Oké, nou, tegen de tijd dat je thuis bent, dan ligt hij hopelijk klaar voor jullie.
2: Okay,
0: fijne vakantie nog samen. En doe de groetjes aan Sylvia. En nog een fijne avond.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag Peter.
2: Goede uitzending.
0: Dank je, dag.

gehad. En ja, wie laat dan het laatste rondje? Wie doet dat laatste rondje? Nou, ik vond het nooit erg om te doen. Nog even een frisse neus halen voor het slapen gaan. Je hoorde Rudy Karel en Samen een straatje om. En ik doe nog even een oproepje voor een tweede nummer van Eagles. Er komen echt prachtige suggesties binnen. En de eentje gaat er echt aan kop voor een tweede nummer. Maar misschien jouw suggestie, daar zit ik nog op te wachten. Je gaat het allemaal horen na Katie Melua en 9 million bicycles. 9 miljoen fietsen. Het staat voor 9 miljoen liefdes.

0: prachtige stem van Katie Melua en 9 Million Bicycles in Beijing.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Absoluut, ik word hier heel vrolijk van. Ik heb het ook jarenlang gebruikt om tweede stemmen te leren zingen. Dan zette ik Eagles op en dan dwong ik mezelf mee te zingen, maar niet de melodie. En dan, ja, je hoort altijd wel de harmonie erin. Vanavond zitten ze dus in 2 voor de prijs van 1. En het nummer New Kid in Town gaat over verandering. Over dat moment dat je wordt ingehaald, waarop iemand anders jouw plaats lijkt in te nemen. Een jongere generatie, de volgende generatie. Het gaat over liefde, over onzekerheid en dat besef dat populariteit en aandacht tijdelijk zijn. Het gaat er echt niet altijd mee. Zometeen hoor je welk Eagles-nummer jij graag wil horen. Want er kwam er eentje eigenlijk al vrij snel bovendrijven. Daar gingen zoveel stemmen naartoe. Maar eerst hoor je dus van het album Hotel California deze. New Kid in Town.

0: 11 minuten lang Eagles. Geweldig. Jan die zegt thanks voor de mooie muziek. En Barbara die bedankt voor de mooie muziek. Brigitte zegt ciao Gerja en Niels. Hans zegt kippenvel. En Brigitte zegt ook nog een keertje prachtig deze. En wat een topavond vanavond weer. Nou, dank mensen, want het zit erop. Deze avond van 5. Want morgenavond ben ik natuurlijk gewoon weer. Jij ook bedankt Niels voor de gezelligheid. En voor dat je er bent en dat we het samen doen.
1: Voor mijn hele zijn.
0: Voor je hele zijn, ja.
1: Oeh, ik ging heel zweverig.
0: Ja, maar dat mag toch wel. Het is laat op de avond. Het mag lekker zweverig zijn. Nee hoor. Helemaal prima. Fijn dat je er was. En graag tot de volgende keer. Ik hoop dat jij morgenavond ook weer zit te luisteren. En kun je nu nog geen genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En misschien ga je nog aan het werk zometeen. Ben je een nachtportier of een bakker die alweer bijna zijn bed uit moet? Of ga je zo je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust? Nou, wat je ook doet. Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang. Na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober die tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Afgelopen nacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. Hij zou instructies daarvoor via Snapchat hebben verstuurd. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: de NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op VitaPro.nl.
9: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
9: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is middernacht, het begin van donderdag 3 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat op gegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor. Die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint het grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is er ook af en toe zon en het wordt 22 of 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn afgelopen avond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend, toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgt de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint dan grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS wonen niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven.